Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. In het Utrechtse Rhenen zijn twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een vergadering daar over asielopvang. Er is één iemand aangehouden voor onder andere openbaar dronkenschap. En toen er met vuurwerk werd gegooid, greep de ME in, maar de daders zijn niet gepakt. Makelaars krijgen waarschijnlijk strengere regels. De woonminister wil dat ze zich verplicht moeten inschrijven in een beroepsregister. Doen ze dat niet of worden ze eruit gegooid, dan mogen ze geen makelaar meer zijn. Nu kan iedereen zomaar aan de slag als makelaar. En zo'n register moet ervoor zorgen dat het kopen van een huis eerlijker gaat, omdat makelaars zich dan wel aan de regels moeten houden. Europa stopt per direct met steun aan Sierra Leone, omdat ze drugscrimineel Bolle Jos niet uitleveren. Dat bevestigt justitieminister Van Wil aan de Telegraaf. Het land zou eigenlijk 18 miljoen euro steun van Brussel krijgen dit jaar. Bolle Jos is in Nederland en België in totaal tot meer dan 100 jaar cel veroordeeld. De eerste vrouwelijke executie in 200 jaar in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd samen met haar vriend een 19-jarige vrouw vermoordde. Ze had eigenlijk woensdag de dodelijke injectie al moeten krijgen, maar de rechtbank wilde toch nog eens goed naar de zaak kijken en ze krijgt hem nu dus alsnog. Dan het weer, vannacht regenachtig en een graad of 18. Morgen nog steeds veel buien, vooral in het oosten en noordoosten. In de rest van het land wat meer zon en het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.

Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Veel onrust vannacht in het Utrechtse Rhenen. Honderden mensen verzamelden zich bij het gemeentehuis omdat daar over asielopvang vergaderd werd. Het bleef lang rustig, maar uiteindelijk moest de ME ingrijpen omdat er met vuurwerk naar de politie en het gemeentehuis werd gegooid. De daders zijn niet gepakt. Makelaars krijgen waarschijnlijk strengere regels. De woonminister wil dat ze zich verplicht moeten inschrijven in een beroepsregister. Doen ze dat niet of worden ze eruit gegooid, dan mogen ze geen makelaar meer zijn. Nu kan iedereen zomaar aan de slag als makelaar. En zo'n register moet ervoor zorgen dat het kopen van een huis eerlijker gaat, omdat makelaars zich dan wel aan de regels moeten houden. Europa stopt per direct met steun aan Sierra Leone omdat ze drugscrimineel Bolle Jos niet uitleveren. Dat bevestigt justitieminister Van Wil aan de Telegraaf. Het land zou eigenlijk 18 miljoen euro steun van Brussel krijgen dit jaar. Bolle Jos is in Nederland en België in totaal tot meer dan 100 jaar cel veroordeeld. En als je zo tijdens de ochtendspits de weg op gaat, let dan goed op. Het zou zomaar kunnen dat je een wolf tegenkomt. Het landelijk informatiepunt Wolven waarschuwt dat jonkies nu op zoek gaan naar een eigen leefgebied. En dan steken ze vaak de weg over, vooral als het schemert, dus tijdens de ochtend- en avondspits. Dan het weer, vannacht regenachtig en een graad of 18. Morgen nog steeds veel buien, vooral in het oosten en noordoosten. In de rest van het land wat meer zon en het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.

0: van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. De grote brand in een loods in Amsterdam-West is onder controle. Er was meteen veel brandweer aanwezig om het vuur te blussen, omdat ze niet zeker wisten wat er in de loods stond. Wel weten we dat er geen mensen in het gebouw aanwezig waren. En de treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol rijden ook weer. Dat treinverkeer lag stil omdat de brand vlakbij het spoor woedde. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline. Dat is de groep die Odido hackte en de gegevens van miljoenen Nederlanders buitmaakte. En vorige week hackten ze nog de FBI. Het is niet duidelijk waarom de site nu offline is. Deze week werd een 24-jarige man uit Nederland opgepakt voor betrokkenheid bij de groep. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is het nog te vroeg om te zeggen of Iran betrokken was bij de Fly Dubai-vlucht waarbij een piloot werd neergestoken. De verdachte wordt op dit moment onderzocht in Saoedi-Arabië. Israël zegt dat het de bedoeling was om de vlucht te laten neerstorten en dat het een jihadistische terreurdaad was. En als je zo de weg op gaat, let dan goed op, het zou zomaar kunnen dat je een wolf tegenkomt. Het landelijk informatiepunt Wolven waarschuwt dat de jonkies nu op zoek gaan naar een eigen leefgebied. En dan steken ze vaak de weg over, vooral als het schemert, dus tijdens de ochtend- en avondspits. Dan het weer. Vanochtend begint regenachtig, vooral in het oosten en noordoosten. In de rest van het land is er wat meer zon en het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.

0: langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier in de studio wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Jan-Willem luistert de intro-rally alvast door.
1: Ja, dat is wel geinig. Rick is 23 en speelt met nederpop uit de jaren 80 vandaag.
0: Hannelore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van der Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
1: Weet het ook niet, zou het het rinovirus zijn? Ah. Ja, dat zou heel goed kunnen. Alfred van der Weetjes die moest zich afmelden deze ochtend. Jullie krijgen allemaal de hartelijke groeten. Hij voelt zich niet lekker. En als Alfred van der Weetjes zich afmeldt omdat hij zich niet lekker voelt, reken maar, dan voelt hij zich echt niet lekker. Goedemorgen, welkom op donderdag 1 oktober. Leuk om van je te horen als je erbij bent. Er zijn al lekker wat mensen wakker. Bedankt voor je berichtje. Meld je via de Radio 10-app. Vinden we hartstikke leuk. Yvonne, je hebt goedemorgen. Nieuwe dag, nieuwe energie. Je merkt wel, ik heb goed geslapen. Fijne dag allemaal. Dankjewel, Yvonne. Jij ook. Claudia is jarig vandaag. Gefeliciteerd. Ze gaat al richting de 60. De tijd vliegt. Laat die muziek maar komen, hebt ze. En ook Johan is ingecheckt deze ochtend. Goedemorgen, Johan. Haar vrienden van de ochtendploeg hebt hij. We zijn weer onderweg. Busje vol. En vandaag op een klus in Den Haag. 200 vierkante meter stukken. En dat is geen straf met jullie lekkere muziek. Lekker dat je erbij bent, Johan.

0: veel plekken in Nederland. Op dit moment komt de regen met bakken uit de hemel. Dat zul je zien, hè, begint oktober. En het overvalt je toch ieder jaar. Crying van Aerosmith was het. Het geinige is dat het in principe bedacht is als een country nummer. En als je dat weet, dan hoor je het er ook wel een beetje in. En Steven Tyler, zanger van Aerosmith, heeft dat eens gezegd. Nou, in principe hoefden ze het alleen nog maar een beetje te Aerosmithificeren. En ja, toen was het gebeurd.
1: De Radio 10 staat op dagschijf.
0: Als je denkt, nou, wat is dat dan, Aerosmithificeren? Dat is in principe gewoon dat je een beetje schreeuwt. Maar de gitaar inzet en dan kom je er wel. Goedemorgen, ik heb je hulp een beetje nodig. We gaan zo meteen een draai geven aan de dagschijf. En dan komen we uit bij een jaar. Dan schotel ik 3 hits voor van vandaag in dat jaar. En dan mag jij bepalen welke de uitzending haalt. En dat is natuurlijk een hele verantwoordelijke klus. Als je denkt van, nou, ik vind het veel te vroeg voor zo'n grote verantwoordelijkheid. Doe dan vooral niks. Maar denk je, nou, dat krijg ik wel gezellig, je weet.

0: je mee weer van Carly Rae Jepsen op Radio 10. Goedemorgen. Ook goedemorgen aan Paul. Die heeft net... jongens, ik ben om 4 uur begonnen op de RMO, de rijdende melkontvangst. Erik vraagt zich af waar Alfred is. Nou, die heeft zich gemeld. Dan weet je eigenlijk, dan is er echt wel wat aan de hand. Want zolang ik met Alfred werk, en dat gaat echt al richting de 20 jaar... heb ik dit eigenlijk... Nou, ik zou niet weten wanneer het de laatste keer was. Dus hij voelt zich echt niet lekker. Dus ik zal hem de groeten doen. En het is ook wat mooi. Deze is van Sandy. Gezellig jongens, goedemorgen. Ik ben lekker aan het luisteren. Om 6 uur mag ik naar huis. Ik ben in de nachtdienst. Ik heb de hele dag naar jullie geluisterd. En net even de app gedownload. Dus ik kan jullie altijd een berichtje sturen. Tot ziens, houdoe. En save it voor de show.
1: De Radio 10 staat op. Dag,
0: dus sluit Sandy af met een hele goede fijne dag. Houdoe. Nou ja, Sandy, de groeten en heel leuk dat je de app hebt gedownload. We gaan de dagschrijver slinger geven. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey. Lekker wakker, jongen.
2: Hey. Ja, lekker. Ja. Lekker vroeg op.
0: Maar hoe vroeg ging de wekker?
2: Half 5.
0: Oh, dus vroeg zat. En nu al onderweg.
2: Ja, dat is mijn
0: opmerking,
2: hè.
0: Oh joh, dus je hebt niet zo heel erg lang nodig met je ochtendritueel?
2: Nee. Altijd
0: bij
2: stappen en
0: uitkomen
2: meestal maar een half uurtje.
0: Oh ja, ik heb ook een half uurtje nodig. Ja. Ik ren wel als eerste altijd even naar de koffiemachine.
2: Ja, dat is eerst wel in toeloop, hè.
0: Echt, ja, absoluut, ja. Even een dubbele espresso erin en dan staat het motortje weer aan. Heb je een lange dag vandaag, Peter, of valt het mee?
2: Ik denk een beetje een korte dag, want het wordt steeds rustiger in de hotelwereld. En dan gaan we ook eerder stoppen en dan gaan we schoonmaken en we zorgen dat alles klaar staat voor de volgende dag, hè.
0: Ja, precies. Want wat doe je voor de hotelwereld?
2: Wasserij. Wassen.
0: Ja, wassen. En heb je dan ook zeg maar regio's waar je de smerigste was ophaalt? Of maakt dat allemaal niet zo heel veel uit? Is het overal even goor?
2: Nee, echt goor is het niet, hoor. Nee, dat valt mee. Het zijn gewoon allemaal beroemde hotels uit de buurt van Rotterdam en Den Haag en zo, hè.
0: Er slapen alleen maar keurige mensen wat dat betreft.
2: Ja.
0: Ja, maar goed, ja, je wilt natuurlijk ook niet tussen de lakens kijken af en toe. Daar heb je natuurlijk ook helemaal geen zin in.
2: Nee, die krijgen we toch wel in onze handen.
0: Nee, ja, daarom. Peter, jij deelt de lakens ook uit op dit moment op Radio 10. Want ik ga de dagschrijver zetje geven. En dan komen we uit in een jaar.
2: Mooi.
0: En dan pakken we de hitparade van het jaar erbij. Dan schotel ik je 3 hits voor van vandaag in dat jaar. En dan mag jij kiezen welke je wil horen.
2: Perfect.
0: Het enige dingetje is dat als je op een gegeven moment zegt... nou, deze serveer ik af, daar heb ik helemaal geen zin in... dan wordt het of de volgende of degene daarna. En kom je bij optie 3, dan wordt die het sowieso.
2: Ah, ja. Oké, snap het.
0: Ik geef hem een zetje.
1: ...1987.
0: Oh, dat is helemaal geen slecht jaar, denk ik.
2: Nee.
0: Hits uit... 1 oktober 1987. Deze stond op nummer 28. Vandaag in 1987, You Got The Look van Prince. Wil je hem horen of zeg je van nee, doe mij maar de volgende optie?
2: Doe de volgende maar.
0: Komt ie aan?
2: Sabrina.
0: Oh, ja, Sabrina. Die stond wel een stukje hoger, op 6. Vandaag in 1987.
2: Kijk, doe die maar.
0: Ja, weet je het zeker?
2: Ja, doe Sabrina maar.
0: Je hebt wel een beetje zin in Sabrina. Ja, dat was natuurlijk wel een legendarisch nummer ook. Hè. Ja, ik snap je helemaal. Ik ga hem voor je draaien. Maak er een mooie dag van, Peter.
2: Perfect, bedankt. Hoi.

of je nou net uit je remslaap komt of denkt van nee jongens, ik wil juist de rem losgooien. Deze valt altijd goed, toch? Losing My Religion van R.E.M. op de vroege donderdagochtend. Met de voor de dag schijf. Gekozen door Peter, nummer 6 op deze dag in 1987. Boys van Sabrina. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Ik voel het aan alles. Het wordt een mooie dag. Met de voortops uit de speakers. Nou,

0: twee halen, één betalen. Met deze maken we Jeroen Kijkerdeweg altijd heel blij. Dan heeft hij en Madonna en ABBA.
1: Ik snap dat wel, ja.
0: Weet je welke erin zit van ABBA? Gimme.
1: Ja, natuurlijk. Gimme after midnight.
0: Ja. Hang op was het. Goedemorgen, Hannelore.
1: Goedemorgen.
0: Hey, wat brengt het nieuws vandaag?
1: Nou, wat een heftig nieuws. Natuurlijk heel veel reacties op het overlijden van
0: Paulien Cornelissen.
1: Ja. Maar ook, dat zit ik net te lezen, een bizar verhaal over een vliegtuig dat werd gekaapt. Dat was onderweg van Dubai naar Tel Aviv. En uiteindelijk hebben passagiers aan boord een van de piloten weten te overmeesteren, omdat het in een duikvlucht was gekomen. Ze blijkbaar wilden dat ze dat vliegtuig gaan kapen.
0: Nou ja, het was die co-piloot.
1: Ja, de co-piloot inderdaad. Ja. Nou, allemaal gewonden, bloed, paniek onder de passagiers. Maar toevallig, las ik, vlogen er ook piloten mee van de andere luchtmaatschappij.
0: Die zaten achter in het vliegtuig.
1: En die hebben toen dus het vliegtuig nog veilig kunnen landen. Terwijl het ook allemaal niet goed meer werkte. Dat is een heftig verhaal.
0: Ik zag gisteren dus een expert op tv. En die vertelde dat normaal gesproken maak je dus bij een comfortabele landing een hoek van 3 graden. En dat dit vliegtuig ging dus in een hoek van 35 graden naar beneden. Dus gewoon zo, eigenlijk ben je bijna stijl naar beneden. Ja. En ze hebben doodsangst uitgestaan.
1: Bizar.
0: En die hoorden alleen maar herrie en gegil vanuit die cockpit. En dachten van, het is goed mis. En toen zagen ze dus dat die co-piloot op de gezagsvoerder aan het insteken was.
1: Ja, het is echt bizar. Die mensen die zijn allemaal doodsbang geweest. Maar gelukkig is dit goed afgelopen.
0: Zo.
1: En dichter bij huis, makelaars die krijgen toezicht.
0: Toezicht op wat?
1: Ja, kijk, nu kan iedereen makelaar worden. Ja, je kan zeggen, ik ben makelaar en je kan een huis gaan verkopen. Maar voortaan moeten ze zich, tenminste, dat is het plan, zich gaan inschrijven in een beroepsregister. En daarom moeten ze zich dan aan regels gaan houden.
0: Oh, dat is wel een goede zaak, denk ik.
1: Dus een beetje de verkoopcowboys, die worden zo aan banden gelegd. Dus ja, dat is goed nieuws voor iedereen die een huis gaat kopen.
0: Ik draai de verkopen van Madonna en wie komt er binnenlopen? Dat kan geen toeval zijn, hè?
2: Hallo, schatje.
0: Goedemorgen. Lekker geslapen?
2: Ik heb heerlijk geslapen.
0: Lekker, man. Heb je de ochtendkrantjes mee?
2: Ik heb ze meegenomen.
0: Ja. Even doorheen bladeren dan. Ja. Goed dat Alfred ziek is?
2: Ja, ik hoorde dat Alfred ziek was. Ja. Nou, ik ben blij dat hij thuis is. Die lekker even kan uitzien.
0: Wetenschap, Alfred. Deze is voor jou. Looking out.

0: Ik heb me wel eens afgevraagd, heeft het zin wat ze doet aan het begin van het liedje? We kunnen dat nu wel even testen, want ze stelt die hele ploeg voor. De hele ochtendploeg.
1: Hebben jullie enig idee met wie ze
0: dit doet? Hé, ja, wat goed. Ja. Ken je er nog één?
2: Jessie J?
0: Nee.
3: You ready?
0: Coconut Man, denk ik.
2: Oh, Coconut.
0: Okay. En dan krijgen we Moonhead, volgens mij.
3: You ready?
0: Ja. Zit hier niet in?
1: Ja, nee, want ze dacht, dat heb ik al gedaan. Dan ga ik het nog een keer doen.
0: Wat gek. Wat is dit? Dit is wel heel raar.
1: Nou, is
0: normaal gesproken
1: een hele praktische vrouw.
0: Daar heeft ze het nu overgeslagen.
1: Ja.
0: Eens even kijken, of zou ze het dan nu doen?
3: Oké. Okay.
0: Ja.
3: Coconut Man.
0: En Moonhead. MP. Nou, dan zijn we er allemaal.
1: Het is een beetje zoals de Wizard of Oz, zo stel ik me zo voor.
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, dat ze allemaal van die figuren, de blikken man en de Coconut Man en de Moonhead.
0: En dat ze pas begint als de
1: hele Yellow Brick Road.
0: Ja. Anne-Lore, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Je moet kijken, de weg te goed.
1: Hallo, Jan-Willem Broodbeen.
0: Heb je de ochtendkrantjes meegenomen?
1: Ja, die lagen weer helemaal. Ze waren een beetje nat van de regen, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En ik zat gefascineerd te lezen in een stuk in de Telegraaf vandaag over de kampeer- en caravanjaarbeurs die bezig is. En daar alle trends die daar gaande zijn. Want ach jongens, we nemen toch geen genoegen meer. Vroeger kon je makkelijk mensen indelen die gaan kamperen. Die hadden ofwel een tent, ofwel een caravan, of een vouwwagen. Maar die tijd is voorbij.
0: Mensen gaan met complete villas op vakantie. Hè?
1: Ja, en het wordt natuurlijk, ja, en alle mogelijke vormen van luxe zelfs tot airco aan toe. En ook dat er nu een Nederlands bedrijf is dat caravans maakt, dat Glaravans heet.
0: Ben je ooit met de caravan op vakantie geweest?
1: Ja, maar elk jaar vroeger.
0: Ook met de ouders altijd met de caravan?
1: Met de ouders, met de caravan.
0: En was dat leuk, maar sliep jij dan in een tentje naast de caravan?
1: Ik had een tentje ernaast, ja. Totdat mijn tentje kapot gehageld is in Oostenrijk. En toen was het
0: mocht bij je ouders in de caravan af.
1: Maar goed, ik was even bij de Glaravans. Ja, en die hebben een hele nieuwe caravan ontwikkeld. Die heel licht gewicht is. Zodat hij ook achter een elektrische auto kan. Maar dat is natuurlijk het probleem. Dat je kan wel een hele zware caravan nemen. Met airco en weet ik veel. Maar als je dan achter je elektrische auto wil, dat gaat dan niet.
0: Nee, dat klopt. Mijn zwager heeft mij diesel geleend van de zomer.
1: Omdat
0: hij naar Frankrijk wilde met de caravan. Maar dat ging niet met de elektrische auto.
1: Nee, ik snap het. Nou goed, daar zijn dus allerlei trends nu gaande. Die kun je allemaal zien op de jaarbeurs. En wat ook een trend is een coolcation. Weet je wat een coolcation is?
0: Op vakantie naar koud land.
1: Precies dat. Je gaat naar Scandinavië om daar inderdaad in de betrekkelijke kou te kunnen kamperen. In plaats van die blafhitte in Spanje. Dat je de 60 graden in de schaduw staat. Dus dat is allemaal nu gaande in
0: Maar een caravan, dat klinkt als een hele luxe caravan. Is dat het ook? Want je had het over licht. Want caravan, dat doen we een beetje denken aan glamping.
1: Nee, zeker. Want dat zit dan een airco in en vloerverwarming en alles erop. En dan,
3: dan wil ik wel
0: gouden kranen. Ja. Dat je bijna denkt.
1: Ja, maar het is ook maar net wat je gewend bent. Want er is ook iemand die komt aan het woord die zegt, ja, ik had vroeger een camper uit 1983 en daar zat niet eens warm water in. En nu heb ik dat. En toen was ik daar ook compleet gelukkig mee. En nu heb ik wel warm water en dan kan ik eigenlijk niet meer zonder. Dus het is maar net, je groeit er
0: ja, maar het is ook wel weer leuk dat dit gewoon blijft. Omdat zo'n caravanbeurs gewoon altijd nog even populair is als toen het begon.
1: Leuk, hè?
0: Met de tijd meegaat.
1: Ja, en dat is precies wat het is. Nou ja, goed. En de grote foto's van Paulien Cornelissen natuurlijk op alle kranten.
0: Ja, dat is het grote nieuws dat gisteren in ochtend.
1: Ja. Ja.
0: Met de caravan op vakantie dit jaar of niet?
1: Ik?
0: Ja?
1: Nou, ik denk er nog even over na. En niet dat ik het niet zou willen, maar het is meer dat ik denk, ik heb nog helemaal niks. Het wat een gedoe. Maar het duurt nog even, hè?
0: Ah, je bent wel eens met de boot geweest, ook een soort
1: kamperen. Ik ben met de boot geweest, zeker. Ja.
0: Goedemorgen, nieuwe dag. Het is 1 oktober, 5 minuten voor 6. En Marco Borsato is binnen.

0: weekend. Lekker opstaan met Radio 10. En dit is het laatste nieuws. Het wordt je gebracht door Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De overheid gaat voortaan zelf toezicht houden op makelaars. Woonminister Boekholt O'Sullivan komt met een verplicht register en een meldpunt na aanhoudende klachten over de woningverkoop. Makelaars moeten straks aan strengere regels voldoen. Bij ernstige overtredingen kunnen ze uit het register worden gezet en hun werk niet meer doen. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een asielprotest in het Utrechtse Rhenen. Eerder op de avond werd er gedemonstreerd tijdens een raadsvergadering over een opvangplek. Die demonstratie verliep rustig, maar later kwam een deel van de demonstranten terug en stak vuurwerk af. Daarbij werden ruiten van het gemeentehuis beschadigd. De gemeenteraad van Rhenen heeft trouwens gestemd voor de opvang. En de piloot die gisteren werd neergestoken aan boord van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv maakt het naar omstandigheden goed. Hij werd door zijn collega aangevallen toen hij het vliegtuig wilde kapen voor een terreuraanslag. Passagiers aan boord wisten de man te overmeesteren en het vliegtuig aan de grond te krijgen in Saoedi-Arabië. Alle passagiers bleven ongedeerd. En dan het Radio 10 weer. Eerst bewolkt met regen. En dat blijft in het Midden-Oosten de hele dag een beetje hangen. In het westen meer zon en het wordt zo'n 20 graden.
0: Staan er al files?
2: Er staat één file die al wat vertraging aan het opleveren is. De A7 van Hoorn naar Zaanstad voor Purmerend Noord. Nu 3 kilometer file en 10 minuten vertraging.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
4: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
3: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
5: Is dit het?
6: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
10: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
11: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: oktober?
1: Nou, het was eigenlijk pas toen ik hier de parkeergarage inreed en ik mijn kilometers moest opschrijven. En ik dacht, oh god, het is 1 oktober.
0: Je kilometers moest opschrijven?
1: Ja, ik ben mijn eigen baas, dus ik moet dat allemaal bijhouden.
0: Voor de belasting.
1: Ja, en toen dacht ik ineens, oh god, het is 1 oktober. We zijn een nieuw kwartaal ingegaan.
0: Maar je had het niet in de gaten. Want bij ons kwam het vanochtend, nou, wat was het, 4:15 dat ik wegreed. Met bakken uit de hemel.
1: Ja, bij mij ook. Ik moest er doorheen rennen met allemaal spullen.
0: Ja, dus ik dacht, zie je wel, oktober.
1: Ja, oh zo.
0: Altijd, ja.
1: Maar ik vond het was heel gek klammig toen ik naar buiten. Het was gewoon warm. Het was gewoon een beetje soort tropisch.
0: Ja, zo'n mousson.
1: Mousson.
0: Ja. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Donderdag 1 oktober, ja, op de voorpagina's van de ochtendkranten. Je zei het net al, Jeroen, wordt natuurlijk stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Ja. Net als op televisie gisteravond. Ze is veel te vroeg overleden, op 50-jarige leeftijd.
1: Ah, ik schrok me helemaal dood gistermiddag, joh. Oh, wat,
0: is dan toch zo plotseling, ja, als je het dan hebt over overvallen. Dit overviel iedereen. Ja. Schrijfster, taal was zeg maar echt haar ding. En ze werd bij nog meer mensen bekend als juryvoorzitter bij De Slimste Mens. Opvolger van Maarten van Rossum. Arjen Lubach was goed bevriend met haar en opende zijn programma gisteren zo.
2: Paulien was een van de grappigste mensen die ik ooit heb gekend. En ik denk dat zij het ook heel grappig had gevonden hoe ongemakkelijk ik nu hier een comedyprogramma sta te beginnen. Maar ik weet ook dat ze had gewild dat we om deze absurde, stomme en oneerlijke wereld blijven lachen. Dus dat gaan we toch gewoon proberen. Lieve Paulien, we gaan je missen.
0: Ja. Ik hoop maar dat ze wist dat ze zoveel betekent voor mensen. Dat denk ik wel eens vaker. Want soms zijn uitvaarten hele mooie plechtigheden, hoe verdrietig ook. Omdat er zoveel mooie woorden worden gesproken over degene die er niet meer is. Ga ik toch regelmatig bij een begrafenis met een heel warm gevoel weg. Maar ook toch altijd met het idee van...
1: Ik hoop dat die persoon mijn leven geweten heeft.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ik kan me voorstellen, als je natuurlijk gedurende dat proces van haar ziekte de afgelopen 2 jaar... dat ik me toch mag hopen dat mensen dat ook wel... Dat besef hebben gehad van laten we dat nu delen. Want het is niet vanzelfsprekend dat je er altijd bent.
0: Ja, ik ga er ook wel een beetje van uit. Ik hoop het.
1: Ja. Ja. Goed, zij was of is natuurlijk eigenlijk de jury bij De Slimste Mens. Het seizoen is net begonnen. En ik hoorde een fragment terug van de eerste aflevering toen ze vertelde over haar ziekte.
3: Een beetje wisselen, want ik ben ook nu nog wel aan medicijnen die vrij heftig zijn. Dus het wisselt een beetje per dag. Maar het overheersende gevoel nu is toch wel onwijs blijdschap dat ik hier mag zijn met jou en met jullie allemaal.
0: Ja, gisteren is de aflevering van De Slimste Mens niet uitgezonden. In overleg met haar familie, die vonden dat niet gepast. Vanavond gaat het door. En dat zal toch best wel gek zijn, want dan zit ze dus gewoon op haar jurystoel. Die afleveringen zijn voor de zomer opgenomen, rond mei, juni. Dus vanavond is Paulien Cornelissen gewoon te zien op televisie. En zoals Arjen Lubach al zei, blijven lachen en doorgaan. Dus ik vraag me af, is er nog een record verbroken?
1: Ja, dat is zeker een record verbroken. Want na de warmste 29 september hebben we nu ook de warmste 30 september gehad. Het was 24,5 graden in de beeld bij het weerstation van het KNMI. Het oude record stond op 24,3 graden, kwam uit 1975. In het oosten van het land werd het nog veel warmer. Daar tikten we de 28 graden aan. Vandaag is het wel een beetje anders. Het is klam nu als je naar buiten gaat en bewolkt. Er valt een bui. Het wordt een graad of 20. Maar wat alsnog natuurlijk niet heel koud is.
0: Nee. Ik opende vanochtend op Instagram. Ik zag daar Davina Michelle in.
1: Ach, Davina Michelle.
0: Ja, ze is in Spanje even lekker op vakantie. Of misschien bereidt ze zich wel voor op het Songfestival. Kan ook, hè?
1: Het kan ook.
0: Of doet ze het allebei?
1: Het kan ook allebei in één keer.
0: Ze liep in een supermarkt en daar gebeurde iets waardoor de tranen over haar wangen rolden. Ze hoorde namelijk een nummer dat haar nogal raakte. Van zichzelf.
4: Dat is gelijk. En nu draait ze deze.
0: Ja, je hoort hem nog net die snikken aan het eind. Maar ze hoort dus zichzelf in een,

0: in een supermarkt in Spanje werd daar compleet overvallen.
1: Dat, ja, het is zo mooi.
0: Heel gek zijn.
1: In wezen zo'n alledaags moment is dat je in een supermarkt wordt en daar hoor je gewoon muziek, dan wel muzak uit de speaker waar je helemaal niet op let. Maar als het dan ineens je eigen liedje is...
0: Toch heel leuk. Nou ja, het is van harte gegund, dat wil ik niet stellen. Goedemorgen, het is bijna 15 minuten over 6. Fijn dat je erbij bent. Radio

0: Piano-riedeltje natuurlijk. Je waait je zo weer op een zomersterrasje met de Bauza. Het was Magnetic. Goedemorgen. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Nou, die file waar ik het net al over had, de A7 van Hoorn naar Zaanstad bij Purmerend Noord, die wordt veroorzaakt, weten wij nu, door een ongeluk. De linker rijstrook is daar geblokkeerd. Vanaf Avenhoorn sta je in de file, nu al 3 kwartier vertraging. Als je onderweg bent naar Amsterdam, dan volg je de route U11.
0: Welkom op een nieuwe dag.
2: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Dat is toch een goede vraag. Open even die app van Radio 10 en stuur ons door met welk liedje jij zou willen opstaan.
3: Ja.
0: En het mooie is, dat mag alles zijn. Als je denkt, jongens, jullie hebben R.E.M. gedraaid, maar ik vind een andere van R.E.M. naast die Losing My Religion van vanochtend ook heel leuk, dan mag dat gewoon. De Sidewinder Sleeps Tonight. Of Drive. Ja. Of misschien heb je juist in een Donna Summer. Kan ook, hè?
1: Donna Summer. Alweer Donna Summer. Ja, waarom we niet? Hebben veel Donna Summer.
0: Ja, veel Donna Summer.
1: Eigenlijk een summer in de herfst hebben we.
0: Het is ook wel leuk om even in de verjaardagskalender te kijken of daar nog wat inspiratie in zit. André Rieu, die is jarig van. Zou je ook aan kunnen vragen? Met de Second Walls bijvoorbeeld?
1: Ja.
0: Weet je hoe oud hij is geworden? Wat denk jij, Hannelore? André Rieu?
4: 71.
0: 71. Jij, Jeroen? Ja, beetje meer of minder?
1: Nee, ik wilde zeggen 64, maar ik denk dat dat te jong is. Dus ik zeg 68.
0: 68? Nee, 77 is André Rieu.
4: Zo.
0: Ja. André. Maar nou, gefeliciteerd, André. Aretha Franklin zong het al. Respect.

0: en ook voor André.
1: André schakelt live over met het ISS.
0: André stond vanochtend om 17:30 al in de sportschool. Mag ik het horen van André van Pest? André, je krijgt hier een staande ovatie, vriend.
2: Ja, dankjewel, dankjewel. Met 55 jaar en gewoon gaan.
0: Huppatee, ga met die banaan. Maar waarom stond je om 17:30 al in de sportschool?
2: Ja, dat is voor mij gewoon een lekkere manier van wakker worden. Ik train bij de leukste sportschool in Den Haag, het NEC. Het kan niet beter hier.
0: Nee, het heeft je niet genekt, dat kunnen we horen.
2: Nee, zeker niet.
0: Zeg, maar André, sta je er dan in je eentje of is dat druk om 17:30?
2: Nee, om 17:30 staan er gewoon minimaal een man of 20 net zulke lolbroeken als ik. En het is ook geen fitness, maar het is een kickbox of hittraining school. Heerlijk. Iedereen is wakker.
3: En wat doe je dan?
2: Vrouwen, alles door elkaar heen.
3: Nou, dat is mooi. Wat doe je dan?
2: Vandaag was het een hittraining, dus dat is conditietraining, krachttraining. Maar normaal is het op maandag, woensdag, vrijdag en zondagochtend. Kickboksen.
0: Oh ja, maar het is toch niet te geloven, maar dat zei je daar om 17:30. Maar dan heb je toch op een gegeven moment geen besef van tijd meer. Dan had het ook 16:30 middags kunnen zijn, want je bent wel wakker, denk ik.
2: Jazeker, maar om 17:30 vindt mijn werkgever het denk ik niet zo'n goed idee dat ik dan zeg, nou, vandaag gaan we maar sport in plaats van werken.
0: Nee, dat snap ik. Dus je moet het wel vroeg doen.
3: Ik vind jouw drive indrukwekkend.
0: Ja, inderdaad, André. Nou, je hebt wel een plaatje verdiend. Ik dacht wel even, dit is er meer een voor tijdens de workout of misschien voor de warming up, maar ja, niet echt voor de cooling down.
2: Nee, eigenlijk wel. Maar ja, aangezien we dan volle bak bezig zijn, dan hoor ik het niet. En ik vind het toch ook wel fijn om 's ochtends met de Radio 10 wakker te worden. En dan natuurlijk een plaatje aan te vragen die ik leuk vind.
0: Ja, precies. En deze krijg je dan toch wel weer energie. Zelfs na zo'n training van 17:30 ochtends.
3: Ach, deze.
2: Ja, je snapt het.
0: Ja, dit hoort er toch een beetje bij. Hè? Als je aan boksen denkt, denk je aan deze.
2: Ja, dat bedoel ik. Hey, fijne uitzending.
0: Dankjewel. Ja, dankjewel.

0: André van Tessel. Kwam net uit de sportschool en had nog genoeg energie om een lekker liedje aan te vragen.
1: Hij zat nog niet in Tessel.
2: Dat zei hij niet.
0: Den Haag was het, hè?
1: Den Haag, ja. En je zegt André van Tessel.
0: Ja.
1: Oh, zo heet hij.
0: Wat een grap.
1: Oh ja,
0: echt leuk.
1: Ja. Nee, ik mag geen... ik ben echt heel super wakker.
0: Je bent echt heel wakker, ja, inderdaad. Was je ook om 5:30 in de sportschool soms?
1: Nee.
0: Hè? Goedemorgen, maar André van Tessel uit Den Haag. Die hadden we aan de lijn natuurlijk. Om dit nummer aan te vragen, Eye of the Tiger van Survivor. Alle morgen, zometeen het nieuws van 6:30. Wat zit erin?
3: De kans is veel groter dat je nu een wolf tegenkomt midden op de weg. En doe dan vooral niet wat je waarschijnlijk als eerste zou doen.
0: Rennen.
3: Nee.
4: Je zingt ze allemaal.

0: Radio 10 op radio10.nl.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2.69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
4: Doei doei!
7: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt...

0: Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Goedemorgen, het is nu nog klamme regenachtig. Zweterig, bijna tropisch. Ja, dat vanochtend, ja. Toch? Toen jij je liana uit je woonkamer
6: schreef. Ja, zeker. Dat was een beetje de sensatie. Ja.
5: Een zweetnachtje. Later is het vooral nog warm in het oosten. De rest van het land blijft het zonnig bij een graad of 20. Hoe gaat het onderweg?
7: Nog niet zo heel druk. Wel een aantal dingen dat opvalt. Onder andere de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken nu 20 minuten extra. Net voorbij de oprit met de A30 is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. 20 minuten vertraging. De A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Delft en het knooppunt Hofvliet een half uur extra. Maar dit is het grootste probleem. De A7 van de afsluitdijk richting Zaanstad. Daar is bij Purmerend Noord een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Hoorn sta je in de file met een uur vertraging. Als je onderweg bent naar Amsterdam, volg dan de route U11.
5: Goedemorgen, het is donderdagochtend 1 oktober. Fijn dat je opstaat met Radio 10. Dit is het laatste nieuws. Anne-Lore praat je bij.
8: Goedemorgen. Makelaars krijgen waarschijnlijk te maken met strengere regels, zodat het kopen van een huis eerlijker gaat. De woonminister wil dat ze zich verplicht moeten gaan inschrijven in een beroepsregister. De neergestoken piloot van de Fly Dubai-vlucht van naar Tel Aviv is buiten levensgevaar. Hij probeerde een andere piloot die het vliegtuig wilde kapen te overmeesteren in de cockpit. Dat lukte met behulp van een aantal passagiers, onder wie toevallig ook een paar andere piloten. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. In Rhenen heeft de ME gisteravond moeten ingrijpen bij een asielprotest. Het gemeentehuis raakte beschadigd door vuurwerk. Er is één man aangehouden. Eerder op de avond was er ook een protest. Dat verliep wel rustig. En pas op als je de komende tijd de weg op gaat tijdens de ochtend- en avondspits, als het schemert. Het zou zomaar kunnen dat je een wolf tegenkomt. Het Landelijk Informatiepunt Wolven waarschuwt dat jonge wolven in deze periode op zoek gaan naar een eigen leefgebied. En de wolven die op de Utrechtse Heuvelrug leven, die leggen daarbij grote afstanden af en steken provinciale wegen en snelwegen gewoon over. Dit jaar zijn er al 17 wolven aangereden. Nou, wat moet je doen als je een wolf op de weg ziet? Voer vooral geen groot licht, want fel licht verblindt de dieren, waardoor ze bevriezen en midden op de weg blijven staan. Je kunt er wel even toeteren om hem te verjagen. Mocht je nou toch een wolf aanrijden, dan moet je stoppen op een veilige plek, 112 bellen en in de auto wachten, want een gewonde wolf kan uit zelfverdediging gaan bijten.
5: Ja, bij ons gaan mensen al wandelen met fluitjes, wolvenfluitjes. Ja? Om de wolf weg te jagen.
8: In welke regio is dat?
5: Dit is Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug.
8: Ja, bij ons hier in de regio Hilversum is ook een wolf gezien.
5: Oh. Wie zat er bij jullie? We hadden Terror Bram.
8: Oh nee, dat was
5: Terror
8: niet.
5: Bram. Ja, Terror
8: nee, maar dat er wel wordt gewaarschuwd ook dat je niet meer kan gaan wandelen met je hond los in dit gebied. Ik vind dat wel heftig hoor. En ja, zoals gezegd, een wolf kan dus zomaar, vooral in deze periode, tijdens de schemering, midden op de weg gaan staan.
5: Ja, en iets fanatieker worden dan je lief is. Maar ja, goed, jij woont natuurlijk helemaal in het wolventerritorium. We hebben ooit nog een wolvenuitzending gemaakt, moet je nagaan.
7: Ja, toen de wolf net geïntroduceerd was. Zichzelf had geïntroduceerd.
5: In Nederland was komen wonen, ja.
7: Ja, dat was hartstikke leuk.
5: Toen zijn we met de boswachter nog de hei op geweest om sporen te vinden. Toen was het nog een soort van uniek.
7: Tegenwoordig
5: heb je er heel wat. Want, ja. Weet jij hoeveel we er hebben inmiddels in Nederland?
8: Oh, dat weet ik niet precies. Nee, maar volgens mij is dat ook wel lastig hoor. Ze zeggen ook, op het moment dat je de een hebt aangereden en hij is dood, dan gaan ze ook onderzoek doen op de wolf om te kijken waar die allemaal heeft geleefd. Komt,
7: genetische sporen.
8: Dus dat is wel interessant. Dus we weten er volgens mij nog te weinig van.
9: Radio 10 staat op.
5: Oh, ja, dit is een wolf in schaapskleren hoor, want die kan van zich afbijten, dat weet ik, want ik heb er een paar keer gesproken. Dit is Kim Wild en You Can. Maar wel een hele gezellige.

0: niet moeilijk, hè, hoe dat liedje heet. Het begint met... en het, dan, het eindigt dan met... De Lumineers en Ho Hey. Alfred van der Weetje, sterregisseur van dit programma... die alles weet zolang niet maar kan opzoeken, is ziek. En dat heb je waarschijnlijk gemerkt, want net hadden we het over... hoeveel wolven zijn er in Nederland.
1: Ja, en dan belanden we zo in een soort duisternis. Dan is daar geen uitkomst.
0: Ja, Valentijn die appt al van... ja, maar waar is Alfred van der Weetje dan? Ja. Want anders had hij wel even kunnen opzoeken hoeveel wolven er zijn. Ja. En ja, wij hebben dat nu zelf maar even gedaan. Het zijn er 131 naar schatting, Anne-Lore, in Nederland.
2: Wauw.
0: Zo'n 14 roedels inmiddels.
2: Jeetje.
0: Ja. Okay. Dan zitten we met nog een dingetje...
1: Is aan de beurt.
0: Ja, wij voegen natuurlijk om de beurt een liedje toe aan de Forever Young collectie. Liedjes van 40 jaar of ouder die absoluut nooit ouder worden. Die dus tijdloos zijn. En die is maar één keer voorkomen. En vandaag is Alfred aan de beurt. Maar we hebben Ingrid bereid gevonden.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jij weet er wel eentje, hè? Oh, het is een mooie Ingrid.
3: Ja, ik denk dan aan Christopher Cross met Sailing. Ach. Dat is echt zo'n nummer dat kan je echt op elk moment eigenlijk draaien. Als je verdrietig bent of als je rustig wil opstarten... of als je in een melancholische bui bent. Ik vind hem heel...
0: Dat zijn hele goede nummers, hè? Die je zowel zeg maar, op verdrietige als op vrolijke momenten kan draaien... en op allebei de momenten even goed valt.
3: Is het even goed, ja.
0: Hij was nog in Nederland. Ben je er geweest toevallig in mei?
3: Nee. Ik heb dat helaas gemist. Maar ik vind het... hij heeft natuurlijk meerdere mooie nummers uitgebracht. Hmm. Ik vind hem gewoon echt heel prettig om naar te luisteren.
0: Ja.
3: Echt.
0: Ja, en hij komt uit 1980. En Christopher Cross staat nog niet in de Forever Young collectie. Dus we gaan hem met heel veel plezier toevoegen.
3: Nou, alsjeblieft.
0: Zeg maar lekker hard, Ingrid.
3: Joe, dankjewel. Joe, hoi hoi.
0: Ja, dit is mooi. Dat is lekker je dag beginnen. Zo langzaam die ochtend inzeilen.

0: elkaar geschreven. Feels like I'm falling in love. Een beetje zoals kinderen tegenwoordig appen. Zonder spaties en zonder hoofdletters.
1: Ja, en zonder interpunctie.
0: Wat een mooi woord.
1: Ja.
0: Goedemorgen, hoe is het onderweg?
2: Het is de donderdagochtend. Spits begint al aardig op gang te komen met een behoorlijke vertraging op de A7 van de afsluitdijk naar Zaanstad. Bij Purmerend Noord is een ongeluk gebeurd. Een hardnekkig geval, want de linkerrijstrook is daar nog steeds afgesloten. Vanaf Hoorn heb je een uur vertraging. Als je onderweg bent naar Amsterdam, ik zeg nog maar een keertje, volg dan de omleidingsroute U11.
3: Mijn eerste bijbaantje was bij een melkboer.
2: Oh!
3: Dat je rondrijdt op de SRV-wagen.
2: Echt?
3: Ja, ja. En in Vlissingen hebben ze er nog maar eentje. En dat is van een echte melkboer. Die gaat door de straten met zuivelproducten. Simon Kleinman, 50 jaar doet hij dat al. Een echte doorzetter, zoals hij dat zelf zegt.
4: Ik ben een deurdouwer. Goede klantenkring. Nooit klagen en niks is te veel.
3: Ja. Zo is dat, de echte deurdouwer. Dus hij mag met pensioen. Oh. Dus hij is bezig aan zijn laatste werkweek. En dat betekent dus ook dat de melkboer van Vlissingen uit gaat sterven. Ik bedoel, we hopen dat hij nog heel veel jaren heeft. Maar niet meer als melkboer dus. Want niemand wil het van hem overnemen. Onze vrienden van Omroep Zeeland gingen bij hem langs om nog één keer mee te rijden en zijn beroep in het zonnetje te zetten. Misschien dat dat dan alweer even prikkelt, dat iemand denkt, nou, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk, ik word melkboer. Ze vroegen hem ook nog wat de melkboer zelf de lekkerste melk vindt.
4: Dat maakt mij niet uit. Ik gebruik meestal wat over de datum is. En die datums zijn zeer ruim en het is niet gelijk bedorven.
3: Ja, zo, dan gaat het vanzelf smaken als karnemelk. Ja, als je lang genoeg wacht en genoeg draait, dan wordt het vanzelf kaas.
2: Luister even goed, deze muziek. Mooi, hè?
3: Het zit er goed in elkaar ook. Hè?
2: Lars Jansen uit Oostrum in Brabant is 14 jaar en hij is helemaal gek van het bouwen van pretparkattracties. En die twee hobby's die heeft hij nu gecombineerd, zeg maar, de bouwen en pretparkattracties. Want hij bouwt in zijn achtertuin de Danse Macabre van de Efteling na.
5: Dit is dus mijn mini-attractie. Dit heb ik helemaal zelf in elkaar gelast. Het hele technische ritssysteem met een motor, de schijf en alle cilinders die zorgen voor het kantelen.
2: Fantastisch, ja. In de echte dansmakamer in de Efteling kunnen zo'n 108 mensen. Bij Lars kunnen er 6 mensen een ritje maken. Het duurt er wel heel eventjes voordat die dansmakamer bij hem klaar is, want de besturing die werkt nu nog niet helemaal goed.
5: Ik doe het nodig met de hand. Het gaat eigenlijk allemaal automatisch, maar nu kan ik hem met de hand alvast een beetje bedienen. Het is laagspanning, dus je voelt er niks van.
2: Nee, ja, ik denk niet dat de keuring overleeft, maar goed, dat is allemaal prima. Maar hij hoopt dat het volgend jaar allemaal klaar is. Ook heeft hij dan al een nieuw project in gedachten, want hij heel graag de Python namaken. Dus als je in Oostrum bent en je denkt, wat steekt daar toch boven de bomen uit, dan is het Lars, die is de Python aan het bouwen.
3: Dat is zo grappig, ik hoorde dus Lars ergens vertellen dat hij op YouTube had gekeken hoe je moet lassen. En dacht van, nou, dat kan ik ook.
2: Ja, tuurlijk.
3: Ja, toen heeft hij zo'n apparaat gekocht. En nu last hij het allemaal aan elkaar. Lars.
2: Super. Lekker bezig, Lars.
3: Goedemorgen. Het is donderdagochtend. Je staat op met Radio 10 en de Pet Shop Boys. Dit is West End Girls.

0: Backstreet Boys en Western Girls. Zometeen het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen. Wat zit erin?
1: Makelaars die sjoemelen met de verkoop van een huis kunnen straks hun baan kwijtraken.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
6: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
7: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
8: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Even bollen met z'n
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Een hele goede morgen. Het is zondagochtend, 7 uur. Tijd om je bij te praten over het laatste nieuws. Dit is Sander Loren Zwitserloot. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De regering gaat voortaan zelf toezicht houden op makelaars. Woonminister Boekholt O'Sullivan komt met een verplicht makelaarsregister en een landelijk klachtenloket. Aanleiding zijn de vele klachten over oneerlijke verkooppraktijken. Makelaars die zich niet aan de regels houden kunnen straks uit het register worden geschrapt en mogen dan hun beroep niet meer uitoefenen. Vrouwen die door vulvakanker een deel van hun clitoris kwijtraken kunnen die voortaan laten reconstrueren. Twee chirurgen van het Radboud UMC hebben een nieuwe operatietechniek ontwikkeld, waardoor vrouwen daarna nog steeds een orgasme kunnen krijgen, meldt de Gelderlander. Opvallend genoeg kan zo'n hersteloperatie bij mannen met peniskanker al bijna 40 jaar, maar voor vrouwen bestond die mogelijkheid nergens ter wereld. En het Nederlandse elektriciteitsnetwerk dreigt verder onder druk te komen. Netbeheerder Liander heeft steeds meer moeite om geschikte grond te vinden voor nieuwe stations. Dat staat in de Volkskrant. Tot 2035 moeten er zo'n 200 bijkomen om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar, zegt Liander, zonder grond kunnen we domweg niet uitbreiden. En dan het radioteam weer. Eerst bewolkt met regen. En dat blijft in het midden en oosten de hele dag een beetje hangen. In het westen meer zon vandaag en het wordt zo'n 20 graden.
3: Op veel plekken buiig, maar merken we dat op de weg of valt het wel mee?
5: Het valt wel mee hoor, 200 kilometer aan file is nu alles bij elkaar voor een donderdag heel normaal. Met behoorlijk wat vertraging, dat dan weer wel. Op de A7 van de afsluitdijk naar Zaanstad bij Purmerend Noord is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf Horen sta je in de file met een uur vertraging richting Amsterdam. Volg je de omleidingsroute U11. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen de Meren en Nieuwerbrug. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook daar geblokkeerd. 10 minuten vertraging. De A16 van Rotterdam naar Breda tussen het knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord. Door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht, bijna een half uur vertraging. En ook nog een ongeluk gebeurt op de A50 als je onderweg bent van Arnhem naar Apeldoorn. Bij de afrit Hoenderlo is de rechter rijstrook dicht. Het zorgt nu voor 10 minuten vertraging vanaf het knooppunt Waterberg. De andere kant op vanuit Apeldoorn ook 10 minuten in de file.
3: Zometeen gaat hij rollen.
6: De dobbelsteen.
5: Maar de grote helemaal emotioneel van.
3: Ja, dat is gewoon een... Een mooi onderdeel van het programma.
5: Ja.
3: Dus een heel gevoelig liedje, of iets anders. Als je denkt, nou, ik heb ook een kikker in mijn keel. Dan vraag je bijvoorbeeld... liedje met kikkers, die van Love Is All. Die van Roger Glover met de zingende kikkers. Ook leuk.
4: Clip, ja.
5: Ja, weet je wat kikkers altijd doen?
3: Nee?
5: Die springen zo, die huppen zo. Zo, I wanna be a hippie.
3: Oh, dat is leuk, ja. Of als je dan je kikker kwijt wil, je neemt een slokje water, net als ik. Dan vraag je bijvoorbeeld Run to the Water aan van Life. Of World of Water van New Music.
5: Nou, en zo kunnen we eindelijk...
3: Allemaal leuke ideeën.
6: De dobbelsteen.
3: Nou, het gaat om die van jou. Plek voor 6 liedjes op de dobbelsteen. En die bepaalt welke de uitzending haalt. Laat me weten via de app.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaap van Jumbo.
9: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies.
12: mogelijk.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
15: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
18: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
17: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting.

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

0: even checken. Hebben jullie ze al gefeliciteerd? Dan heb jij ze al een berichtje gestuurd om ze te feliciteren? De mannen van YouTube?
1: Nee.
0: Nee, jij, Jeroen?
2: Nee, ik heb geen nummer van.
1: Heb jij het nummer van Bono?
0: Ik zal eerlijk bekennen, ik heb zijn nummer niet. Ik heb ze ook niet gefeliciteerd. Dat is eigenlijk wel gek, want ze zijn 50, hè? Ze vieren een jubileum. Ze hebben dat gevierd op de school waar het allemaal is begonnen. Dus wij zeggen bij deze alsnog...
3: Gefeliciteerd.
0: Tegen de mannen van YouTube. Een halve eeuw, hè? Het is wel helemaal pauze. Als je zo lang muziek maakt met elkaar en dat nog steeds leuk hebt. Dat is toch top? Where the streets have no name.

0: plek ingenomen in dat plekje in die
1: jingle. Om alles te roepen.
0: Ja, dat is prima, want dat
1: is mag, grappig, het is mij nooit opgevallen zelfs.
0: Oh, nee, ik dacht
1: dat jou te horen, dat maar gewoon... dat is dus Alfred van de Weetjes. Die roept dan alles.
0: Maar goed, hij ligt even thuis bij te komen. Ja,
2: dan... En als Alfred van de Weetjes zich ziek meldt, dan weet je, dan is hij echt ziek.
0: Dan is hij echt
2: gisteren had je het over het rinovirus. Misschien heeft hij wel eens rinovirus.
3: Ja, of een gewone griep, of corona. Ja, dat zou
2: ook. Je weet het allemaal niet. Maar hij is er in ieder geval niet. Goedemorgen, welkom op donderdag 1 oktober. Ja, let goed op, hè, want het kan je ook overvallen vandaag. Dat je dan in één keer zonder jas naar buiten gaat en in een buitje loopt en een koudje wat.
0: Ja, maar het is wel een soort van tropisch benauwderig warmig buiten.
2: Beetje klammig, ja.
0: Gekkig.
2: Goedemorgen, in de kranten gaat het natuurlijk veel over het overlijden van Pauline Cornelissen. Het overviel ons gisteren. Pieter Klok is hoofdredacteur van de Volkskrant. En daar schreef ze een column. Bij Pauw en de Wit vertelde hij dat hij vorige week woensdag voor het laatst contact met haar had.
4: Toen wilde ze contact, omdat eigenlijk voor het eerst in al die jaren, ook de jaren dat ze ziek was, zei ze van ja, ik weet niet of het me lukt om vanmorgen een column te maken. Dus als jullie om 4 uur geen column hebben, moet je het maar op een andere manier oplossen.
5: En je had geen column?
4: We hadden om 4 uur geen column en 2 dagen later weer niet.
2: Nee. Jouw oog viel op de Volkskrant, hè, de voorpagina.
0: Ja, de Volkskrant deze ochtend een grote foto eigenlijk over de hele voorpagina van Pauline Cornelissen. En daaronder staat afgedrukt haar eerste column uit de krant van 28 augustus 2018. Die hebben ze opnieuw afgedrukt. Ik vond het zo'n mooi verhaal. Mag ik hem even voorlezen?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ik zag een bijzondere vogel op straat die gewoon bleef zitten. Hij flapperde wat. Zou die gewond zijn? Hij was zwart met rood en ik wilde al opzoeken welke vogel dat dan was. Dichterbij durfde ik niet te goed te gaan, want dan zou die natuurlijk wegvliegen en dan was mijn moment met de wilde natuur voorbij. Ik besloot van een afstandje te genieten en deze ervaring niet te verpesten door de behoefte aan kennis. Niet altijd alles willen weten, ook gewoon observeren en zijn. Na enige tijd vloog het vogeltje stuiterend over straat weg. Het bleek de verpakking van een marsreep. Gegeneerd keek ik om me heen. Gelukkig had niemand gezien dat ik zo had staan genieten van mijn diepe contact met de natuur. Aan de andere kant, wat jammer eigenlijk dat niemand dat had gezien. Hoe

0: Hoe mindful had ik mij opgesteld jegens iets schijnbaar onbelangrijks als een marspapiertje? Wat een verlichte vrouw.
1: Ja, mooi hè, dat het zo in de kleine dingen zit.
0: Ja,
1: dat
0: precies.
1: Dat maakte haar columns ook zo mooi in haar verhaal.
0: Mooi, heel leuk.
1: Ja, Corine Cornelissen, taal was zeg maar echt haar ding. Ze is maar 50 geworden. En sterkte voor de familie. Goedemorgen, nog ander nieuws vandaag. We gaan vandaag weer voetballen. Nederlands elftal speelt in Griekenland. Tegen?
0: Nee, tegen Griekenland?
1: Ja, inderdaad, tegen Griekenland. Het zou heel gek zijn als we in Griekenland tegen Duitsland spelen. Had het natuurlijk gekund. Ja, je ding natuurlijk. Griekenland, doen we wel even.
0: Ik heb geen idee.
1: Oh, dat dacht je niet. Maar goed, ja, je zou normaal gesproken kunnen denken...
0: Ja, Griekenland
2: staan bovenaan in de pool,
1: die staan bovenaan in de pool. Ze hebben Duitsland verslagen. Was een verrassing met 1-0, dus we zijn gewaarschuwd.
0: En het is stoptober. Dat is altijd in oktober. 28 dagen rookvrij, dat is het idee. Misschien dan denk je, waarom niet gewoon 31 dagen? Want oktober is gewoon 31 dagen. Nou, uit onderzoek blijkt dat na 28 dagen... de meeste ontwenningsverschijnselen voorbij zijn. En vanaf dat moment heb je dan 5 keer zoveel kans... dat je definitief stopt. Dus wij kunnen alleen maar zeggen... Heel veel succes als je meedoet. Hartstikke goed. Hou vol. En focus je vooral op alle voordelen. Niet de hele tijd zeggen, ik mag ook helemaal niks.
1: Nee, precies. En het betekent ook niet dat je die laatste 3 dagen van oktober... dan gewoon niet mag roken. Dat is dan natuurlijk ook niet de bedoeling.
0: Je moet het uiteindelijk natuurlijk gewoon helemaal lekker zelf weten. Maar
1: heb jij Rutger Lepolen al een bericht gestuurd?
2: Ook niet.
1: Ik zeg het maar eventjes. Hij is regisseur van de filmpjes in Sesamstraat... waar Bert en Ernie in zitten. En ze zijn natuurlijk op zoek naar nieuwe stemmen voor die twee. En heel veel mensen zien dat wel zitten. Die hebben dus wel zijn telefoonnummer. En sturen hem berichtjes of bellen.
3: Ik krijg heel veel berichtjes van heel acterend Nederland. Van agenten, van niet acterend Nederland. Van mensen die zeggen, ik kan heel leuk Ernie nadoen.
1: Hallo, met Jan Willem. Ik kan heel goed Ernie nadoen. Nou ja, misschien klinkt het voor jou als een droombaan. Maar hou er wel even rekening mee dat je ook behoorlijk veel gedoe zou kunnen krijgen.
3: Ik denk dat degene die het wordt, zal ook heel veel troep over zich heen krijgen. Die zal ook heel veel mensen zullen zeggen dat het niet goed is. Dat het anders is, dat het net niet zo klinkt.
1: Ja, ja, je gaat toch in de voetsporen van de grote Wim T. Schippers.
0: En Paul Haan.
1: Ja, mensen gaan dat toch vergelijken.
0: Ik denk niet dat je ze zou moeten nadoen. Ik denk dat je zelf daar iets van moet maken. Dat
1: gewoon een nieuwe stem. Ja, van Ernie een hele nieuwe stem geeft.
0: Ja, wat hij natuurlijk zegt is dat je moet gaan proberen in te voelen in die karakters. En waar zij voor staan en wat dat is. En dat je daar vandaan dan moet gaan bedenken van hoe zou ik dat dan laten klinken.
1: Ik zou het ook wel leuk vinden als Ernie dan een Limburger wordt. En Bert bijvoorbeeld een Rotterdammer. Hallo, hey. Hallo.
0: Ja, dat kan. Nou ja, dat kan als dat is wat jij denkt dat het zou moeten zijn.
1: Ja, ik ga hem geen berichtje sturen. Hoe is het onderweg, Jeroen?
0: De meeste vertraging nu op de A7 vanuit de kop van Noord-Holland richting Amsterdam. Bij Purmerend Noord is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. Een hardnekkig geval is dat. Vanaf Hoorn sta je in de file met 1 uur vertraging. Richting Amsterdam volg je de U11.
4: De beste muziek in de morgen.
1: Goedemorgen.

0: Mea. Ja, het zit wel mee, hè, met dit op de radio, toch?
1: Bruno Mars daarvoor. Goedemorgen. Als je denkt van, nou jongens, ik vond dit leuk, maar ik weet zelf ook nog wel wat. Dan moet je ons snel even appen voor een
2: dobbelsteen.
1: Plek voor 6 liedjes en de dobbelsteen bepaalt welke de uitzending haalt. We gaan 6 nummertjes vullen, dus wees snel, want ja, we hebben Jordi al aan de lijn en die mag al een nummertje kiezen. Jordi, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, Jan Willem en Jeroen.
4: Hallo Jordi. Hallo, hallo.
1: Waar zat je aan te denken?
3: Nou, eigenlijk, ik hoorde jullie net zeggen over U2, 50 jaar.
1: Ja.
3: En toen dacht ik, Jeroen, ABBA-fan, die zal ook wel een feestje hebben deze maand. Want Arrivals, hun album, staat ook 50 jaar.
1: Heb je Björn en Benny al een berichtje gestuurd?
4: Ik heb Björn en Benny al een berichtje gestuurd.
1: Oh, dat wel, hè?
4: Gefeliciteerd. Ja, mooie plaat is dat.
1: Arrivals van ABBA, is dat een mooie plaatje? Welke staan er ook weer op? Money, money, money, denk ik, hè?
4: Ja, Jordi?
3: Ja, de buschauffeur die maakt de opmerking dat ik zit te bellen in de bus. Dus.
1: Oh. Ja, met de zeg maar even met de radio, dan mag het.
3: Ik ben aan het bellen met de radiobuschauffeur.
4: Nou, en?
3: Goed, ja. Oké.
1: Okay. Ik heb er geen boodschap aan. Nou, laten we het dan maar kort houden. Welke wil je horen van ABBA?
3: Ja, doe Dancing Queen, maar die staat erop.
1: Dancing Queen, nou ja. Wie weet, kom je als winnaar uit de bus, Jordi?
3: Nummertje 3, Jan-Willem.
1: Ja, nummertje 3. Gaan we hem daarop zetten, doe de buschauffeur de groeten.
3: Ja, dank je.
4: Hoi. Oh, een keer gewoon met de helikopter naar het
1: zo werk. Storend, Hannelore, mensen die bellen in het openbaar vervoer. Ja, ik hoor dat je van de week nog zeggen. Ja.
5: In dit geval moet het kunnen, toch?
1: Ja, dag Jordi.
3: Doei, doei.
4: Op 1 is vandaag Frank terechtgekomen, die zich natuurlijk hartelijk liet inspireren door Jan-Willem. Want hij wil Waterfront van de Simple Minds worden.
1: Dat is altijd lekker tijdens een buitje. Ja. Ruben, plekje 2 is voor jou. Goedemorgen, we staan momenteel in de file op de A16. Ik zou graag Live is a Highway van de Rascal Flatts willen horen. Aangezien ik dus in de file sta. Fijne dag nog, jongens.
4: 3, Jordi dus, met ABBA.
1: Hoi, lieve mensen. Plekje 4 van de ochtendshow. Graag even goed wakker worden met een millennial knaller op de dobbelsteen. Dan gaat hij komen, hoor, voor de millennials. Brainstorm van de Arctic Monkeys. Groetjes van Manon.
4: 5, Nico. Goedemorgen, heren en dames en alles en iedereen op de dobbelsteen. Heel graag back home van de Golden Earring. Groetjes.
1: Plekje 6 is voor Patrick Driessen uit Lisse. Goedemorgen, Radio 10. Graag Crazy van Icehouse. Nou ja, welke van deze 6 gaat het worden? We gaan er heel snel achter komen.
4: Oh!
1: Alfred van de Weetjes, die heeft zich ziek gemeld vanochtend. Die heeft het rhinovirus. Dus we hebben de invalfred, die heet Mark.
4: Hallo Mark.
6: Goedemorgen. Nummertje 6.
1: Nummer 6 is het geworden.
4: Oh,
1: dat heb ik net voorgelezen. Dan moet ik toch weer kijken. Het is plekje 6 geworden.
4: Icehouse.
1: Ja. Ach. En Crazy voor Patrick Driessen uit Lisse. Van harte gefeliciteerd. Je hebt gewonnen vandaag.

0: Van harte. We hebben ervan genoten. Ik tenminste wel. Laat ik voor mezelf spreken. Ik heb ervan genoten. Ik kan wel even een rondje maken. Mag ik even handen zien? Oh, er hebben heel veel mensen van genoten.
1: Lekker,
0: van Icehouse en Crazy. Ja. Plekje 6 vandaag voor de Dolsteen. Morgen een nieuwe ronde. Nieuwe kansen. En zometeen gaat Hannelore weer op onderzoek uit.
1: Jazeker. Ja, wat blijkt. Het is Wereldkoffiedag. En nieuw onderzoek laat zien dat vooral één generatie echt niet kan zonder dagelijks bakkie.
2: Is dat dan een hele verrassende generatie? Of is het,
1: dat hoor je zo.
0: Dat hoor je zo, ja. Oké. Okay. Oh. Nou, ik heb toch wel het idee dat ik in die generatie val. Ik heb toch een visbakje gehad. Jij ook, hè?
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Al info, radio10.nl.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
2: Veel plekken beginnen de dag met een buitje. Later meer ruimte voor de zon bij een graad of 20. Hoe gaat het onderweg?
3: Dit is de donderdagochtendspits zoals die er nu uitziet. De A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Delft en Zoeterwoude-Dorp. 20 kilometer file, 23 minuten vertraging door een ongeluk. Zijn daar twee rijstroken dicht. De andere kant op, richting Rotterdam, tussen Rijswijk en Delft. Een half uur vertraging, de linker rijstrook is daar dicht door een ongeluk. Dit is wel het meest hardnekkige ding van vandaag. De A7 van de kop van Noord-Holland richting Amsterdam. Tussen Wognum en Purmerend sta je nu in de file. Een uur vertraging. Er staat een auto in brand. De weg is daar wel vrij, maar de rechterrijstrook is geblokkeerd. Wat een mysterieuze melding is dit toch. Met een uur vertraging. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen het knooppunt Oude Rijn en Woerden een kwartier extra. En de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Berkel en Roderijs in de Van Drie Noordbrug 50 minuten vertraging. Bergingswerkzaamheden zijn daar gaande. Twee rijstroken zijn dicht.
2: Goedemorgen, het is 7:30 geweest. Fijn dat je opstaat met Radio 10. Hallo, we praat je bij over het laatste nieuws. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Europa stopt de steun aan Sierra Leone, omdat het Afrikaanse land drugscrimineel Bolle Jos niet uitlevert. En daardoor loopt Sierra Leone ruim 40 miljoen euro mis, meldt de Telegraaf. Het Nederlandse stroomnet dreigt vaker vast te lopen, omdat Liander geen grond kan vinden voor nieuwe elektriciteitsstations. Binnen 10 jaar zijn er zo'n 200 extra nodig om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Bij een asielprotest in Rhenen in Utrecht heeft de ME ingegrepen. Het ging lange tijd goed, tot er met vuurwerk werd gegooid. Daarbij sneuvelden ruiten. Een man is opgepakt, overigens stemde de gemeenteraad voor de opvang. En amper 2 weken geleden was het Nationale Koffiedag, maar nu is het Wereldkoffiedag. En dus heb ik weer een onderzoek over koffie.
3: Ach.
4: Een gloednieuw onderzoek van Koffie en Thee Nederland. Want vooral voor oudere Nederlanders, ja, die blijken niet zonder hun dagelijkse bakje te kunnen. Maar liefst 84% van de babyboomers drinkt elke dag koffie, tegenover maar 24% van Gen Z. Jongeren die drinken koffie vooral om wakker te worden, terwijl het voor ouderen veel meer een vast ritueel is. En koffie blijft, na kraanwater, de meest gedronken drank in Nederland. En de meest gedronken variant is gewoon lekker zwart bakkie.
2: Ja, het is jouw favoriete drankje, Jeroen.
3: Ja.
2: Daar ben ik laatst achtergekomen.
3: Ja,
2: op Instagram zag ik dat.
3: Ja.
2: Mijn dochter moest zo lachen. We moesten elkaars favoriete drankje raden. En Jeroen had het natuurlijk goed. Die zei, ja, koud biertje. En toen zei ik,
3: koud
2: biertje. Ja. En toen moest ik het favoriete drankje van Jeroen raden. En ik zei water. Ja, ik denk, ik zie hem heel veel.
4: Ja, je zit elke ochtend hier met een enorme thermomok met koffie.
3: Thermomok. Maar ik maak zelf thuis mijn koffie. Want ik vind filterkoffie uiteindelijk het allerlekkerst. En dat heb je eigenlijk nergens behalve thuis. Dus dan neem ik gewoon een emmer koffie mee van thuis. Ben ik hier gewoon helemaal het mannetje.
2: Maar mijn dochter moest zo hard lachen.
3: Waarom moest ze lachen?
2: Dat ik water zei. Je zegt er geen water. Dus toch niemand zijn favoriete drankje is water.
3: Ik denk dat jouw gok daarmee eigenlijk best wel dicht bij de waarheid zat. Want daarnaast heb ik altijd overal een fles water in.
2: Dat is ook je tweede favoriete drankje.
3: Wat zou zij zeggen? Gewoon Red Bull.
2: Nee, jongens, dat
3: is een
2: Red Bull. Nee. Maar ze had waarschijnlijk een exotisch drankje. Ze wist ook niet dat je geen wijn drinkt en dat soort dingen.
3: Oh, oké.
2: Okay. Ja, dan zit je eerder aan dat soort dingen te denken, toch? Of een biertje. Maar wij zijn natuurlijk nog lang geen babyboomers. Maar ik moet zeggen dat ik zou ook niet zonder koffie kunnen.
4: Ik ook niet, hoor.
3: Dagelijks koffie, want dat vond ik ook zo opvallend. Dat ik denk dat dagelijks koffie dan eigenlijk
4: gewoon
3: heel
4: gek
3: is.
4: Gewoon een ritueel, even 's ochtends meestal toch? Precies. Wat is het, rond 10:30? Even een bakkie samen drinken. Lekker, toch?
2: Ja, zeker. Ik begin er allemaal 4:30 al mee. Een dubbele espresso.
4: Ja, wij wel, ja.
2: Ja, en dan nog eentje.
0: Radio 10 staat op.
2: Heerlijk. Dag zonder koffie, goedemorgen en geen dag zonder goede muziek. Lekker opstaan met Keen.
0: Dit is Bend & Break.

0: heb ik vergeten dat je niet meer van me houdt.
1: Ja, ja, sorry.
0: Ik dacht dat je het nog net zoveel van me doet als gisteren, maar ik was het gewoon even vergeten.
1: Ja.
0: Wat een goed excuus eigenlijk, hè? Keep Forgetting van Michael McDonald. Goedemorgen.
2: Nieuwe muziek op Roadbeens Radar.
0: Ja, van I Keep Forgetting dat je niet meer van me houdt naar Missing You. Het zit wel een beetje in hetzelfde thema.
1: Het is het gevolg van het een van het ander.
0: Ja, ja, het gaat over hardnekkige mis. En toch klinkt het niet al te verdrietig. Sterker nog, het is een heerlijke plaat waar ik vrolijk van word. Nieuw op de radar, Mel VF uit Nederland. Dit is Missing You.

0: missing you. Hebben ze al een berichtje gestuurd? Zitten 5 jaar in het vak, hè? Nee, 5 albums, 10 jaar in het vak, dat was het.
1: We blijven ons koortje staan. Maar goed dat ze nog even hun schoenen hebben gepoetst, want ze moeten echt aan de bak vandaag.
0: Ja, maar ik vind ze wel heerlijk, weet je wel.
1: Ja, ze zijn heel fijn.
0: Het zou maar
1: zijn er
0: voor
1: nog meer mensen
0: worden.
1: Die gefeliciteerd moeten worden?
0: Er is altijd wel iemand die gefeliciteerd moet worden. Voor diegene zeggen wij... Mel VF op de radar. Met Missing You.
1: Tineke, die is fan. Tineke stuurt een appje.
0: Mel! Oh,
1: wat leuk. Een hartje.
0: Ja, en ook iemand op de app die het op Ilse vindt lijken, toch?
1: Ilse?
0: Ja, zag ik voorbij komen.
1: Oh.
0: Kijken. Oh, wat wordt er lekker veel gehapt. Ja, Sascha. Oh, die heeft zelfs een berichtje ingesproken.
1: Oh.
2: Een beetje Ilse de Lange vibes krijg ik hiervan. Maar wel een heel lekker liedje.
0: Ja, nou, dat is toch mooi. Daar gaat het
3: om. Radio 10 staat op. Intro rally.
1: Alsof het een soort tegenstelling is.
4: Ja. Maar?
0: Nee, maar ik denk dat het meer is omdat ze dan denkt... het is niet zo leuk om iemand met iemand anders te vergelijken.
1: Zo.
0: Daar zit dan de waar in. Zo van,
1: ja, nee, dat is wel. Ja, je hebt gelijk.
0: Dankjewel voor je appje, Sascha. Misschien dat het weer gaat lukken. Dat zou toch mooi zijn?
1: Alles staat er klaar voor.
0: Dat we zometeen het koortje weer in kunnen roepen. Als Rick klaar is met zijn intro. Rick, dat we ook tegen jou kunnen zeggen...
3: Gefeliciteerd.
0: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hi, ben je er helemaal klaar voor?
5: Ik ben er wel klaar voor, hoor.
0: Ja, je wil spelen met nederpop uit de jaren 80.
5: Ja, klopt.
0: Dat is een hele leuke categorie. En het is ook een inspiratiebron natuurlijk, want je kan de hele week stemmen... voor de lijst die we volgende week gaan uitzenden, de 810. Wat is jouw favoriete nederpopnummer uit de jaren 80?
5: Ik denk dat dan van het goede doel is. Alles geprobeerd.
1: Oh, dat is wel heel mooi.
0: Ja,
1: dat het allemaal heel ver voor jouw tijd is, Rick. Want je bent 23.
5: Klopt.
1: Grappig, hè?
0: Maar ja, dat geeft helemaal niks.
1: Bedoel, nee, het
0: is wel zo dat je hebt minder tijd gehad om aan die nummers te wennen. Maar laten we even kijken of ze er nog in zitten. Ik heb 5 intro's voor je. Ze worden steeds 2 seconden korter. We beginnen bij 10 seconden. In ronde 5 eindigen we met 2 seconden. Ieder goed antwoord is een prijs waard. Heb je alles goed, krijg je de Thermomok. Die mag je ook een keer als joker inzetten, maar dan ben je wel kwijt. En ik hoef alleen de titels te weten.
5: Ja, is helemaal duidelijk.
0: Rick, je eerste 10 seconden. Komt hij aan. Succes, hè?
5: Ja, dank u wel.

0: Stiekem gedanst.
1: Ja, dat is hem helemaal. Ronde 2. Van Toontje Lager speel je door voor 8 seconden.
0: Ja hoor.
1: Ja, deze moet je maar net kennen ook.
0: Is dat Wind en Zeilen?
1: Ja, dat is hem zeker. Van Splitsing. Ja, knap hoor.
2: Zo doe je dat.
1: Nog 3 te gaan, de volgende 6 seconden. Wil je hem hebben?
0: Ja hoor. Het goede doel, België?
1: Ja, daar heb je ze. Ronde 4. Het goede doel. Niet alles geprobeerd, maar België. Nog 2, de volgende is 4 seconden op jouw teken.
0: Ja, doe maar.
1: Ik wil net zeggen, hoe wist je dat?
0: Is het pa van Doe Maar?
1: Ja, dat is hem. Ja. Ik vond het zo grappig, jij zegt ja, doe maar. En dan komt Doe Maar. Doe Maar en pa was het antwoord dat we zochten. Rick van der Kamp uit Edemsvaart. Jij speelt met Nederpop uit de jaren 80 en je hebt nog 1 fragment te gaan van 2 seconden.
0: Ja, klopt.
1: Ga je hem doen?
0: Ja hoor. Is dat Annabel?
1: Ja, dat is Annabel!

0: de sympathieke vrachtwagenchauffeur.
1: De Tedemsvaart, natuurlijk de parel van Overijssel.
0: Vijf inters heb je goed geraden, dus je krijgt 5 pruiten uit het prijzenwinkeltje. Wat krijg je nou? 6 mini Marsgummen. Je krijgt een gezichtsmasker, milk cream met bananenextract. Je krijgt Brin Bright luchtverfrisser, geur Berry Blast. 20 wierookstokjes, geur Kamal. Je krijgt een Radio 10 sokken die zo lekker zitten dat Kimberly van den Berg ze ook altijd draagt op het strand van Texel.

0: Hij zat er bovenop, hoorde je dat?
1: Respect, Rick.
0: Ja.
1: Rick, ben je er nog? Ja, gelukkig. Ja, nee, ik dacht even, misschien ben je flauwgevallen. Zuurstof tekort, hè? Dat was een heerlijke thermomok ook. Welke wil je horen van deze vijf?
2: Toontje Lager wel.
3: Ja, die is wel
1: stiekem leuk, verdans. Ja. Ja, die is niet alleen op 7 januari. 3 uur s'nachts. Van harte gefeliciteerd, Rick. Goed gedaan.

0: Rick van der Kamp ging super lekker. Speelde met Nederpop uit de jaren 80. Een Grand Slam vandaag. Dit was Toontje Lager, stiekem gedanst. Zometeen het nieuws van 8 uur.
1: Wanneer ben je nou echt ZZP'er? Daar komen eindelijk duidelijke regels voor. En die kunnen behoorlijk wat veranderen.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor... Wat denk

0: pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
7: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
9: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring.

0: www.nl/ubi40.
1: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Een hele goede morgen. Het is exact 8 uur op donderdag met het laatste nieuws. Hannelore Zwitserloot praat je helemaal bij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wanneer ben je nou echt ZZP'er? Daar komen duidelijkere regels voor. Zo moet je straks minimaal 3 opdrachtgevers hebben en in principe zelf bepalen waar, wanneer en hoe je werkt. Ook moet je een BTW-nummer hebben en jezelf verzekeren tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. De nieuwe wet moet een einde maken aan de onduidelijkheid over schijnzelfstandigheid en vanaf 2028 ingaan. Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk dreigt verder onder druk te komen. Netbeheerder Liander heeft steeds meer moeite om geschikte grond te vinden voor nieuwe elektriciteitshuisjes. Dat staat in de Volkskrant. Binnen 10 jaar moeten er zo'n 200 bijkomen om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar, zegt Liander, zonder grond kunnen we domweg niet uitbreiden. En de druk op Bolle Jos wordt verder opgevoerd. Europa stopt per direct met steun aan Sierra Leone, omdat dat Afrikaanse land de drugscrimineel niet uitlevert. Dat bevestigt justitieminister Van Wil aan de Telegraaf. Ze zouden eigenlijk 18 miljoen euro van Brussel krijgen en volgend jaar nog eens ruim 22 miljoen. Bolle Jos is in Nederland en België in totaal tot meer dan 100 jaar cel veroordeeld. En dan het radioteam weer. Eerst bewolkt met regen en dat blijft in het midden en oosten de hele dag een beetje hangen. In het westen meer zon. En het wordt zo'n 20 graden.
1: Hoe is het onderweg hier, hoor?
3: Jongen, het is echt super druk. Meer dan 800 kilometer aan files nu alles bij elkaar. Dit zijn de meest opvallende zaken. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij Muiden zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Een half uur vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen het knooppunt Everding en de afrit Waardenburg. Ook een half uur extra. 2 rijstroken zijn daar dicht door een ongeluk. De A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude een half uur extra. En de andere kant op, dus richting Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein bij Den Haag en het Ketelplein bij Rotterdam. 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Al de hele ochtend problemen op de A7 van de kop van Noord-Holland richting Amsterdam. Bij Purmerend Noord is daar een ongeluk gebeurd. Dat is heel hardnekkig, want de rechterrijstrook is daar nog steeds dicht. Vanaf Wognum een uur vertraging omrijden richting Amsterdam doe je via de omleidingsroute U11. En ook een ongeluk nu gebeurt op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Uitgeest en het knooppunt Rottepolderplein bij Haarlem sta je in de file. Meer dan een uur vertraging door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
13: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
14: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
16: Een initiatief van Pfizer.
17: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
18: Van het bos tot in de tuin.
17: Zagen.
18: Snoeien.
17: Blazen.
18: Maaien.
17: Meer maaien.
18: En nog meer maaien.
17: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
18: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
19: Stiel. Sterk werk. Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
23: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.

0: Zal ik hem even uitproberen op Hannelore? Je bent even vrijgezel, Hannelore.
1: Oh, oké.
0: Okay. En je staat in de kroeg aan de bar.
1: Ja.
0: En ik kom naar je toe.
1: Oh,
0: en ik zeg, hey, jij bent mijn favoriete tijdverspilling.
1: Oh.
0: Ah, weet ik niet. Stel, we hebben 15 jaar een relatie. En ik zou zeggen, oh schat, jij bent mijn favoriete tijdverspilling.
1: Nog steeds niet.
0: Nog steeds niet, hè? Nee. Hij kwam er wel mee weg, die Owen Paul.
1: Nou,
0: you're my favorite waste of... Nee, dat weten we niet. Oh, je bedoelt, misschien heeft ze wel met borden gegooid.
1: Misschien waren dat famous last words.
0: Dat kan natuurlijk ook. Ja. Wel een leuk liedje, laten we eerlijk zijn, toch? My favorite waste of time, goedemorgen. Vandaag begint de dag op veel plekken met een buitje. Daarna meer.

0: maar jij gaat niet stemmen op Owen Paul dus.
1: Nou, ik vind het wel een leuk liedje inderdaad.
2: Ja, maar dus niet.
0: Niet vanwege de boodschap.
1: Nee, dat niet.
0: Je kan erop stemmen. Maar de tijd begint wel een beetje te dringen. Ik zeg het maar even. Kan nog tot en met morgen.
1: Ja, ik moet nog.
0: Oh, echt waar?
1: Ik mag nog. Ja.
3: Maar, ik vind het ook,
0: Oh, jij ook nog? Ja, joh, maar komt het vanwege de keuzestress?
3: Ja, een beetje wel, ja.
0: 15 liedjes. Dat is toch best royaal?
3: Nee, dat is helemaal niks.
0: Oh.
1: Ik ga elke keer kijken en denk, oh ja, die. En voor je het weet heb je de 50 of zo.
0: Ja. Volgende week gaan we hem uitzenden van 8 tot middernacht. De 80's top 800.
3: Oh, wacht even. Break My Stride moet er ook nog op.
1: Oh ja.
0: Nee, dan ga je toch niet op stemmen. Ga je erop stemmen?
3: Ja, vind ik leuk. Met Hugh Wilder.
0: Maar hoeveel heb je er nu nog op je longlist voor de jaren 80?
3: Ik heb er nu nog 23 op staan.
0: Oh, nou uiteindelijk komt er zich. Maar je hebt nog tot en met morgen dus, hè, om te stemmen. Ja. Ik zeg het ook even tegen jou via radio10.nl. Doe het en maak gebruik van je democratisch muziekrecht. Dat is alleen maar leuk. Hou er even rekening mee. Mocht je vandaag in de buurt van de Duitse grens komen, dat je al eerder dan aan de grens gecontroleerd kan worden door de marechaussee.
3: Ja, want die mogen namelijk vanaf vandaag ook 20 kilometer van de grens al controleren. Tot gisteren mogen ze alleen maar op de grens controleren, maar dat wordt dus nu een beetje verruimd. Je hoort het wel vaker op de radio, hè, dat er grenscontroles zijn en dat je daardoor in de file staat. Er gebeurt ook soms wel eens akelige ongelukken mee. En daarom hebben ze dat nu bedacht, van 20 kilometer voor de grens. In Duitsland trouwens net zo goed. Dat moet dan dus voor minder verkeershinder zorgen, ook in de gemeenten die daar aan de grens liggen.
0: Nou, dat is nog wel even goed om te weten, hè?
3: Ja,
0: ja.
3: Daarom zeg ik.
0: Voordat je een grote mond opzet, als je wordt aangehouden. Hè,
3: ja. Hey, hallo, de
0: grensoverschrijdend gedrag, ja. Je hebt hier helemaal niks te zeggen. Ja. Nou, dus wel.
4: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: Drie dingen waar het vandaag over gaat in volstrekt willekeurige volgorde.
4: Nummer 3.
0: Met op nummer 3. Paulien Cornelissen. Ze is gisteren overleden. Veel te jong. Op de 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. We kennen haar natuurlijk als de vrouw waarvan taal zeg maar echt haar ding was. Ze is bij nog meer mensen bekend geworden als juryvoorzitter. Bij de slimste mensen, opvolger van Maarten van Rossum in de ochtendkranten. En bij de talkshows gisteravond werd uitgebreid stilgestaan bij dit verdrietig nieuws. Even hier, ik las een tweet voor van premier Rob Jetten. Hij is natuurlijk ook oud-kandidaat bij de slimste. En ja, zij was hoorbaar geëmotioneerd toen ze dit bericht voorlas.
5: Wat een ontzettend verdrietig nieuws. Tijdens de slimste mens leerde ik Paulien voor en achter de schermen kennen als scherp, grappig en ontzettend lief. Ik koester een mooie herinnering aan onze gesprekken en haar geweldig gevoel voor taal en humor. De strijd tegen kanker mocht ze niet winnen, maar de impact die ze heeft gemaakt in haar woorden, verhalen en voorstellingen leeft voort.
0: Veel mooie en lovende woorden over Paulien. En dan blijkt maar weer dat ze een mooi mens was en heel veel heeft betekend voor veel mensen. Vanavond wordt de slimste mens weer uitgezonden. Gisteren niet. Daar heeft de familie om gevraagd. Maar vanavond dus wel om 9:30 op NPO 1.
4: Nummer 2.
3: Het is 1 oktober, dus Stoptober is begonnen. Ook dit jaar gaan weer 100.000 mensen proberen om van het roken af te komen. Ja, Stoptober duurt 28 dagen. En dan denk je, nou, dat is toch ook gek, want oktober duurt toch 31 dagen. Maar wat blijkt, als je 4 weken stopt, dan ben je eigenlijk 5 keer meer kans.
0: Ben je door de kritische grens heen?
3: Ja, dan heb je 5 meer kans om blijvend te stoppen. Dus dat is hartstikke fijn. Er is ook dit jaar weer een support tour die het hele land doorgaat om alle stoppers een steun.
0: Onder andere Patty Bart, hè? Patty Bart, die was
3: gisteren nog even voor de microfoon. En zei ze, ik ben zo blij dat ik niet meer roken. Nou goed, dat verhaal dat gaat ze verspreiden in het land. Gaat ze iedereen een steuntje in de rug geven.
0: En heel veel succes als je stopt.
3: Zo is het.
4: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1.
0: Daar staat het Nederlands elftal, of zoals rokers zeggen, het Nederlands elftal. Om 9:15 trappen we af tegen Griekenland. En dat is misschien niet zoals je zou denken, appeltje eitje of appeltje gyros. Griekenland stond namelijk op plek 1 in de pool van de Nations League. Ja, ze hebben gewonnen met 1-0 van Duitsland. En wij speelden 1-1 tegen Duitsland. En die moesten we natuurlijk voor de poorten van de hel wegslepen.
3: Ja.
0: In de extra tijd.
3: Ja.
0: Onze bondscoach, Xavi Hernandez, weet dat ook. Ze weet ook dat Griekenland lekker kan voetballen. Op de persconferentie kwam hij bijna woorden tekort om te vertellen hoe goed ze zijn.
6: They are a really good team with individual talent, especially in front. They are strong physically, they can play long, they are dynamic. Really good, really good. We analyze them and they are a very difficult team.
0: Ja, ze is heel goed, hè, dit. Je moet zoveel goede dingen over ze zeggen, dat je dan dat het uiteindelijk alleen maar mee kan vallen.
3: Je knuffelt ze eigenlijk dood.
0: Ja, precies.
3: Ja.
0: Het wordt een leuke pot. Vanavond 9:15 is de aftrap.
3: Ik ben erbij.

0: Love. Daarvoor Ella Langley. De hit van 2026.
1: Echt, hè?
0: Ja, joh.
2: Ja. Dat is zo lekker, dat is toch mooi.
0: Misschien vraag je af wat voor weer zou het zijn in Den Haag.
1: Wat voor weer zou het zijn in Den Haag?
2: Vraag je daar ook helemaal door. Vraag je er helemaal niet.
0: Ze hebben daar hele andere dingen aan hun hoofd, hè. Daar zijn ze bezig met poen, geld. Dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Die zijn in volle gang. Laten we eens even bellen met politiek verslaggever van Hart van Nederland, Chano van Beurden. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Hallo.
0: Ja, die algemene financiële beschouwingen. Laten we eerst maar eens even beginnen bij het begin. Waar gaat dit eigenlijk over?
3: Ja, we hebben natuurlijk gezien dat er bij Prinsjesdag een miljoenennota is gepresenteerd. Die is met pijn en moeite in elkaar gezet. Nou, daarna bleek in het debat daarna dat we hebben gezien, het grote politieke debat waar alle partijleiders aan het woord kwamen, dat er helemaal nog geen steun is voor die plannen van dit minderheidskabinet. Nou, traditiegetrouw wordt er dan ook altijd nog door gedebatteerd over die financiën. Dat is deze week aan de gang, is gisteren begonnen. Vandaag eigenlijk dag 2, dan komt de minister ook aan het woord. Ilko Heijnen van Financiën. En eigenlijk is het nog steeds de zoektocht naar steun bij de oppositie, omdat dit kabinet als minderheid die zelf nog niet heeft.
0: En er was begin van de week een feeststemming. Want de bezuiniging op de WW en de WIO gaan onder andere van tafel. Pro vond dat heel erg fijn. En ook de vakbonden waren blij. Was er gisteren nog iets over van die feeststemming?
3: Ja, nou, heel weinig kan je eigenlijk wel zeggen. Want ja, het zoet werd allemaal dinsdag gepresenteerd. Maar als je daar dan verder induikt, dan kom je ook heel veel zuur tegen. Eigenlijk kwamen er nog wel wat lijken uit de kast. Want inderdaad, de sociale zekerheid, die uitkering, daarom zijn de bezuinigingen nou volledig opzij gezet. Maar goed, uiteindelijk moet daar nog steeds wel een dekking voor worden gevonden. Dat is op dit moment nog niet het geval. Lukt dat de komende jaren niet, dan moet dat bij onderwijs vandaan komen, bleek. Nou, daar is links, ook zelfs de Jesse Klaver die heel blij was, nu dan weer boos over. Dat mag absoluut niet gebeuren. Nou, dan de tweede grote oplossing die ze hadden bedacht. Dat gaat over box 3, de manier waarop vermogen wordt belast. Ja, daarvan blijkt nu toch dat eigenlijk de manier waarop ze dat willen oplossen ervoor zorgt dat heel veel kleine spaarders, mensen met een klein spaarpotje, of kleine beleggers, mensen met een klein aandelenpotje, veel meer belasting moeten gaan betalen.
0: Ja, want die grens ligt nu bij 60.000 euro en die zou dan verlaagd worden naar 30.000 euro.
3: Ja, het is een kleine economieles, maar wat er eigenlijk gebeurd is, we hebben op dit moment een belasting op fictief rendement in box 3. Nou, dat mag niet meer van de rechter, hebben ze een oplossing voor moeten bedenken. Het meest eerlijke waar ze uit zijn gekomen is, je moet gewoon over de daadwerkelijke winst die je maakt, je spaargeld of op je aandelen, daar moet je belasting over gaan betalen. Maar doordat ze dat nu heel snel willen laten ingaan, maar er op deze manier vertraagd geld binnenkomt, moet daar ook heel veel geld voor gevonden worden. Gaat uiteindelijk om zo'n 16 miljard, wat dat kost. Nou ja, en om aan dat geld te komen, zorgen ze ervoor dat er nu kleine spaarders en kleine beleggers dus eerder belasting moeten gaan betalen, doordat ze dus inderdaad die heffingsvrije bedragen, de bedragen waarover je normaal eerst nog niet belasting hoefde te betalen, nu toch sneller wel al belasting moet betalen, waardoor er zo'n 850.000 mensen extra belasting moeten gaan betalen in box 3.
0: Ja, dus kort gezegd, om het systeem te kunnen betalen, om de vermogensbelasting te kunnen heffen, we moeten nu de kleine vermogens betalen om dat systeem te kunnen financieren.
3: Kijk, je hebt heel goed opgelet.
0: Nou ja, dat is toch mooi. Ja, dat gaat beter dan met de economie.
3: En daar is dus de VVD-achterban nu heel boos over. Want ja, er is een deal gemaakt, een knieval naar Pro, naar Jesse Klaver, met dus die uitkeringen waarvan de bezuinigingen niet doorgaan. En nu is de oplossing die eigenlijk de handreiking naar rechts was, namelijk dus op die vermogensbelasting, blijkt ervoor te zorgen dat er veel meer mensen belasting moeten gaan betalen. Dus ja, die achterban die denkt, hallo, dit gaat helemaal niet goed. En gisteren zelfs in het debat gaf de VVD al aan, we moeten naar een nieuwe oplossing kijken. En dat de dag nadat ze zelf vol opluchting deze plannen hebben gepresenteerd.
0: Gaat het kabinet het volhouden, denk je? Gaan ze dit redden?
3: Nou, ik heb elke keer het gevoel van, nou gaat het misschien toch nog goed komen. Maar als ik dit dan weer zie, dan denk ik, waar zijn we mee bezig in Den Haag? Het zorgt er in ieder geval voor dat het er weer niet makkelijker op is geworden. Er is nog steeds geen meerderheid, nog steeds geen steun. Ja, vandaag wordt erover doorgesproken in het debat. Ga er maar vanuit dat dat vandaag nog niet wordt gevonden. Het blijft een spannend najaar. Misschien zelfs een spannende winter. Eind van het jaar moet er meer zekerheid over zijn.
0: Hart van Nederland, politiek verslaggever Chano van Beurden, dankjewel.
3: Alsjeblieft.

0: het zal gebeuren hier naast mij.
1: Hanna-Lore zit gewoon mee te zingen.
2: Oh, terwijl het meezingeertje
1: nog niet eens begonnen is.
3: Je zingt ze allemaal mee. Get on your feet, Gloria Estefan en de Sound Machine.
1: Ja.
3: Goedemorgen, zometeen het nieuws van 8:30. Wat zit erin?
2: Ga je een huis kopen of verkopen? Nou, dan krijg je straks meer bescherming tegen sjoemelende makelaars.
4: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
5: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
6: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
4: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Van België tot Alabel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert Avos Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Meesie, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdij filet, 900 gram voor maar 7,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
12: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
13: Let's go for more, for extra, Max.
12: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Ja, de dag begint op veel plekken met een buitje. In het oosten kan het nog wel blijven hangen. Laat er veel ruimte voor de zon bij een graad of 20. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
0: Ja, Willem, we hebben een ochtendspits from hell.
1: Ja, ik maak er nog even wat van. Hè.
3: Dat is voor ons wel goed, dan kun je lekker lang naar de radio.
1: Ja, dat is wel waar. Maar 860 kilometer aan files nu alles bij elkaar. Het slechte weer zal zeker meespelen. A1 Amersfoort Amsterdam tussen het knooppunt Eemnes en het knooppunt Muiderberg. Nu nog steeds een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen het knooppunt Everdingen en Waardenburg. 3 kwartier door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. De A7 van de Duitse grens naar Groningen tussen het knooppunt Zuidbroek en Westerbroek. Dus een half uur extra. De weg is daar wel weer vrij na een ongeluk. De A7 van Den Oever naar Zaanstad tussen Wognum en Purmerend. Nog steeds 3 kwartier vertraging. De hele ochtend al problemen. De rechterrijstrook is daar nog steeds afgesloten. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Akersloot en het knooppunt Rotterpolderplein bij Haarlem een half uur extra. De weg is daar wel weer vrij na een ongeluk. En de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld. Nu 3 kwartier extra door een ongeluk. En ook daar is de weg ondertussen weer vrij.
3: Aldo niet in de file. Fijn dat je erbij bent. Ja. Dat je opstaat met Radio 10. We praten hierbij over het laatste nieuws. Ik zeg we. Maar zij doet het en ze doet het goed. Hannelore, goedemorgen.
2: Nou, nu maar zelf ernaar. Goedemorgen. Er komen strengere regels voor wanneer je jezelf ZZP'er mag noemen. Zo moet je straks onder meer minimaal 3 opdrachtgevers hebben en in principe zelf bepalen waar, wanneer en hoe je werkt. Als Sierra Leone Bolle Jos niet uitlevert, dan kan het fluiten naar Europese miljoenensteun. Brussel zegt de geldkraan dicht te draaien, waardoor het Afrikaanse land een slordige 40 miljoen aan steun misloopt, schrijft de Telegraaf. Meer dan 100 mensen zijn gewond geraakt bij de scholierenprotesten in Frankrijk. En ook zijn honderden demonstranten opgepakt. De acties zijn gericht tegen het lerarentekort en slechte schoolgebouwen. Ook vandaag worden er nieuwe protesten verwacht. En goed nieuws als je een huis gaat kopen of verkopen. Makelaars moeten zich gaan houden aan strengere regels. Nu kan iedereen zich nog makelaar noemen, maar daar wil het kabinet vanaf. Er komt een verplicht register en sta je daar niet in, dan mag je het vak niet meer uitoefenen. Aanleiding zijn honderden klachten over bijvoorbeeld oneerlijke biedingen en biedlogboeken die kopers niet te zien krijgen. Makelaars moeten zich straks dus aan duidelijke regels houden, eerlijk informeren, transparant werken en iedereen gelijk behandelen. En doen ze dat niet, dan worden ze uit dat register gegooid en zijn ze hun baan kwijt. De plannen worden nu verder uitgewerkt.
3: Zou toch mooi zijn als dit lukt, hè? Want je hebt toch altijd het idee van god... Misschien word ik belazerd, misschien ook niet.
1: Ja, dat is gek, hè? Dat je dan moet afgaan op zeg maar de blauwe ogen van die mensen die dat voor je moeten doen.
3: Ja, ik zou toch 20.000 euro meer bieden, hoor. Want volgens mij wordt er wel een beetje dat.
1: Ja, en dat je denkt, ja, maar dat zeg je alleen maar om je eigen
3: courtage op te hogen.
1: Ja.
3: Dat zou goed kunnen. Heb jij wat laatste huis gekocht?
2: Nou, dat is niet zo lang geleden.
3: Oh, echt? Ben je net verhuisd?
1: Je was er druk mee bezig.
2: Ik heb mijn eigen huis verkocht in november. Een paar maanden daarvoor hadden we ons nieuwe huis gekocht. Dat is volgens mij allemaal helemaal eerlijk en transparant gegaan.
1: Dus eigenlijk hoef je niet meer te werken.
3: Je kan het gedoe missen als kiespijn.
2: Ja,
3: dat
2: vind ik
3: ook met het rondkrijgen van je hypotheek.
2: Ja, dat gaat ook om zoveel geld. Ik vind het wel heel spannend, hoor.
3: Ja, maar het bevalt goed.
2: Ja, en ik was in goede handen bij de makelaar.
3: Ja, mooi.
10: Radio 10 staat op.
3: Dan krijgt hij een ereplekje in het register straks.
2: Zij.
3: Kijk.
2: Tuurlijk. Een makelaar.

0: Doreen. 80's tot 810. Toch knap dat ze dat kan met die grote nagels.
1: Ja, dat is, ik vraag me dat altijd af hoe je dat doet met een dikke winterjas of een angora trui. Om die aan te trekken.
0: Oh.
1: Met zulke nagels.
0: Ik had eerder de gedachte bij het toiletbezoek.
1: Wat
0: een gedoe moet dat zijn.
1: Net zo fascinerend.
0: Goed, Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo Patrick.
0: Ja, we zijn natuurlijk midden in die stemweek. Morgen kan er nog een dagje gestemd worden voor de Edis Top 810. En we zijn even onder de motorkap geduiken. We kwamen daar jouw lijstje tegen.
2: Ja, mooi.
0: Ja, zeker een mooi lijstje.
2: Ja.
0: Is dit jouw favoriete decennium, de jaren 80?
2: Dat zeker wel. Ik moet zeggen, ik hou ook al van de jaren 70, maar de jaren 80 is eigenlijk wel mijn favoriete decennium, ja.
0: Nou, ik denk, Patrick, kijk, als we jouw lijstje van 15 gaan uitzenden als de top 15 van de Ethisch Top 810, dat we geen brieven zouden krijgen van, hey, wat doen jullie nou?
2: Nee, dat denk ik ook niet. Dat is een mooi nummer.
0: Ja. We hebben Heaven van Bryan Adams, Telegraph Road, Dire Straits, maar ook Brothers in Arms van Dire Straits. Twee keer Dire Straits, dat valt wel op.
2: Ja, ik had gisteren even een gesprekje met een van jullie redacteuren. En hij zei me dat, dat toevallig. Ik denk vanochtend ook van, ik had ook nog wel Christopher Cross erin kunnen zetten die ik vanochtend bij jullie hoorde.
0: Dus
2: Ja,
0: en Donna Summer, State of Independence, wat natuurlijk ook leuk is. Want in dat koortje heb je eigenlijk zo'n beetje alle grote artiesten van de jaren 80. Hè? Die zitten er allemaal in.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
0: Nou, leuk. En Don't Stop Believing van Journey is ook een van mijn favorieten. Ach, zo kunnen we je hele lijstje wel gaan draaien. En dan hebben we ook een schitterende lijst. Maar wat leuk dat je gestemd hebt, Patrick.
2: Ja, iedere keer weer. Dus.
0: Waarom koos je voor Chicago en Hard to Say I'm Sorry?
2: Nou, ik ben wel een groot fan van Chicago. Ik moet zeggen, ze hebben zoveel albums gemaakt. En op elk album staat wel een goed nummer. En ja, heel veel goede nummers uit de jaren 70 trouwens. Maar deze vond ik uit de jaren 80 met dat hele mooie einde. Vond ik toch wel een nummer dat ik dacht, die kan niet ontbreken in mijn lijstje.
0: Daar hoef je geen sorry voor te zeggen.
2: Nee, precies.
0: Dankjewel voor het stemmen en geniet de volgende week, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Dag Patrick, hoi!
2: Hoi!
0: Toen net als Patrick, stemmen ook voor de Edis Top 810. Dat kan via radio10.nl. Kies je 15 nummers uit de jaren 80. En dan lekker genieten.

0: Ja, wat is het, jongens?
1: Oh, we hebben breaking news. Hebben we er even tijd voor?
2: Ja, dat kan wel leuk.
1: Take That komt back for good. Ja, zeker. Volgend jaar staan ze op de bühne in Nederland. Op 27 juni gaan ze een concert geven in de AFAS Live in Amsterdam. Als je erbij wil zijn, dan moet je morgenochtend klaar zitten, want dan begint de kaartverkoop.
2: En heb je ook meer informatie over de hele line-up? Zijn ze allemaal bij? Of,
1: we komen
2: nog even de vraag
1: daarop terug. Het komt echt net binnen, dus het is echt...
2: Ja, we moeten nog even uitzoeken.
1: Op RTL 5 en Videoland begint de reality-serie over André Hazes. En nu, dat is hartstikke leuk, want daarin krijg je een inkijkje in zijn leven met zijn nieuwe vriendin Noah. Nou, en hij gaat zich niet inhouden, hoor.
3: Ik kan gewoon alles zeggen wat ik wil, toch? Ik mag helemaal losgaan.
1: Nou, hij staat zelfs in zijn blote piemel. Vanaf vandaag kan je het zien op Videoland. Martine van Olsthan die stopt binnenkort met Tijd voor Max. Ze is 69 jaar, ze wil nieuwe dingen doen. Ze zegt in een interview in tijdschrift Nouveau dat ze dat wil gaan doen. Nou, de Breaking News nieuwsredactie die heeft Martine heel even gevraagd wat nou dan precies binnenkort is. En ze zegt, ja jongens, er is gewoon een storm in een glas water ontstaan. Ik blijf voorlopig nog wel heel even op mijn vertrouwde stoel zitten. En dit was een mooi verhaaltje, dat kwam ik vanochtend tegen op Instagram. Ik denk, nou vind ik toch leuk om even met je te delen. Davina Michelle in tranen. Ze is op dit moment in Spanje. Ik denk dat ze even lekker op vakantie is, of misschien op andere dingen aan het voorbereiden, je weet maar nooit. En toen ze daar in een supermarkt liep, toen gebeurde er iets. Ja, de tranen biggelden over haar wangen. Ze hoorde namelijk in die supermarkt, uit die speakertjes, je weet wel, in het plafond, een liedje van zichzelf.
4: En nu draait ze deze, echt sick.
1: Ja, en dat is...
2: Ja, ze was heel ontroerd. Je moet toch heel even tot het einde wachten voor de snik, maar die kwam wel.
1: Ja, maar ze was ontroerd en ik snap het wel, want het is natuurlijk ook gewoon een heel alledaags moment dat je in een supermarkt loopt en dan hoor je de hele tijd muziek. Maar als het dan je eigen muziek is in Spanje... Wat is er, jongen?
5: We hebben nieuws over Take That.
1: Oh, we hebben nieuws over Take That. Tijdens de concerten zullen even kijken, wie gaan er optreden? Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald. Dus dan mis je automatisch Robbie Williams en Jason Oren. Einde.

0: let you know.
1: Zeg het eens.
0: You one of my kind.
1: Is toch sympathiek, hè? In excess.
2: Je bent helemaal mijn type. Ja, ja. Je bent helemaal mijn type.
1: Ja, nou, als je denkt, weet je wat? Laten we zeggen, middernacht. Oh, middernacht.
2: En dan lig je hier op mij.
1: Ja, dat is ook helemaal mijn type.
2: Ja.
1: Ja,
2: drukwerk.
1: Precies.
2: Nou, leuk.
1: Dat kan.
2: Ja, dat is ook allemaal jaren 80.
1: Maar ook iets anders, net als Blame It on the Boogie van de Jacksons.
2: Ja, want ze stonden onderweg, ze hadden pech onderweg, de Jacksons. En toen zeiden ze, weet je, Blame It on the Boogie.
1: Ja. Dat zijn van die nummers, die kan je aanvragen. Voor Jeroens meezinguurtje.
2: Nou, we gaan hem al draaien, daar ga ik zo mee beginnen. Je zag hem al liggen op hem laten spelen.
1: Ja, hartstikke leuk, ja. Dus zometeen het laatste uurtje van de ochtendshow met Jeroens meezingers. Als je denkt, nou, ik weet er ook nog wel een, stuur hem even door via de app. Zometeen ook het nieuws van 9 uur. Handel horen, wat zit erin?
3: Nou, onder andere opmerkelijk nieuws over de museumjaarkaart.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja,
7: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op Holland-Amerika.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
8: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
9: Honda, the power of dreams.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
16: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
15: Betaal de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
17: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten. Daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer. Om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
18: Balen zeg. Koffie.
17: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
19: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
19: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Een drukke ochtendspits, zometeen alle details daarover. Eerst het belangrijkste nieuws van deze donderdag.
20: Met Hannelore, goedemorgen.
21: Goedemorgen. De regering gaat voortaan zelf toezicht houden op makelaars. Woonminister Boekhult O'Sullivan komt met een verplicht makelaarsregister en een landelijk klachtenloket. Aanleiding zijn de vele klachten over oneerlijke verkooppraktijken. Makelaars die zich niet aan de regels houden kunnen straks uit het register worden geschrapt en mogen dan hun beroep niet meer uitoefenen. Meer dan 100 mensen zijn gewond geraakt bij de aanhoudende scholierenprotesten in Frankrijk. Ook zijn honderden demonstranten aangehouden. De acties richten zich op het tekort aan leraren en de slechte staat van schoolgebouwen. Vandaag worden er weer protesten verwacht. De Franse regering zegt de klachten serieus te nemen, maar veroordeelt het geweld. En Nederlandse musea zijn bijna weer net zo populair als voor corona. Vorig jaar trokken ze samen bijna 32 miljoen bezoekers. Bijna 3% meer dan een jaar eerder, meldt de museumvereniging. Vooral de museumjaarkaart doet het goed. Daarmee werden een recordaantal van bijna 10 miljoen bezoeken afgelegd. En dan het radioteam weer. Eerst bewolkt met regen. En dat blijft in het midden en oosten de hele dag een beetje hangen. In het westen meer zon. En het wordt zo'n 20 graden.
20: Oh, je denkt, je gaat nog iets zeggen. Je bent nog
21: helemaal helpen. Nee, ik was klaar, maar jij gaat nu vertellen over die hele drukke ochtendspit.
20: Heel goed, wat een mooie inleiding. Ja, het was echt, ineens was het hartstikke druk. Meer dan 900 kilometer aan files. Het heeft te maken met regen, met ongeluk en alles erop en eraan. We zijn eindelijk een klein beetje op de terugweg. Dit zijn de files die nog over zijn en die de moeite van het noemen waard zijn. De A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Ippenburg en het Ketelplein bij Rotterdam nu nog steeds 40 minuten extra door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A8 van Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assendelft en het knooppunt een kwartier extra door een kapotte auto. De linkerrijstrook is daar dicht. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en Haarlem-Zuid. Pas eerder vanochtend een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij, maar de file is nog steeds hardnekkig met 50 minuten vertraging. De A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en het knooppunt Hoevelaken een half uur extra. En de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Numansdorp 7 kilometer file, een half uur extra. Dat was eerder vanochtend een ongeluk, maar de weg is daar nu wel weer vrij.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
23: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
24: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
28: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
29: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
28: Beren goed, thanks Bo.
29: Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: En actie Olifant.
30: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting, ja, dat is het mooie van Brugmania.
29: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
31: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
32: Sneldert trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus, even trakteren, even sparren.

0: staat op. Met Jeroens Amazing Uurtje. De Hinderloper Gezinsbode schrijft daarover. Je werkt echt gegarandeerd 10% beter met Jeroens Amazing Uurtje op de radio. En de Radio 10 app staat open voor al je suggesties. En iemand die daar gretig gebruik van heeft gemaakt is Margriet Bomans uit Deventer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jeroen.
0: En ik begreep, dus ik moet heel netjes tegen jou praten, want jij bent de baas van de radio.
1: Nou, hier op kantoor.
0: Oh, op kantoor. Oh, oké. Okay, ja. Nee, ja, want hoe zit dat precies?
1: Nou ja, de

0: was het op Radio 2 en toen stond hij hier altijd op Radio 2.
1: Oh, nou, wat lief. Hartje. En nu ben je gezellig mee verhuisd naar Radio 10?
0: Precies. Ja,
2: goed zo.
0: Ja.
2: Leuk hoor.
0: Ja,
1: en wat doe je? Waar werk je?
0: Goed zo. Ik werk bij Finanzo in Deventer. Dat is hypotheekverzekeringen en ASM-bank dependance.
1: Okay.
0: Ja.
1: Nou, heel
0: goed. Leuk. Ja,
1: en ook bij jullie 10% meer productiviteit vanwege Radio 10 dat aanstaat natuurlijk.
0: Zeker, ja. Zeker.
1: Wat zullen we eens voor je draaien, Margot?
0: Doe maar eens The Tide is High van Blondie.
1: Ja, want jij zegt ik kan hem woord voor woord meezingen.
0: Dat kan ik.
1: Nou, dan past hij naadloos in dit format natuurlijk.
0: Goed zo. Dankjewel voor het draaien.
1: Ja, mooie dag.
0: Fijne uitzending, hoi.

0: Nico is een man van weinig woorden, maar wel van supergoeie muzieksmaak. Want hij zegt stiekem maan en goldband. Dat was eigenlijk de enige die echt
1: Radio 10 staat op.
0: Maar dat is natuurlijk wel duidelijk. En bovendien leuk om weer eens te horen op de radio. Hans, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeroen.
0: Hallo, hallo. Jij had al gestemd voor de ethisch top 810.
2: Zeker.
0: En een lijst die helemaal afgeladen en doordrenkt is van Queen.
2: Klopt.
0: Ja, wat is dat van Queen dat jou zo raakt?
2: Ik denk toch vooral Freddie Mercury. Natuurlijk een legendarische frontman van de band. Ik ben begin september met enkele duizenden mensen in Montreux geweest om wat zou zijn geweest zijn 80ste verjaardag te vieren.
0: De 80ste verjaardag? Oh jongen, hij blijft in mijn hoofd altijd zo rond de 50 hangen of zo. Ja.
2: Ja.
0: Ach, ja, oké. Okay. In Montreux was je?
2: Ja. Geworden zijn.
0: Ja, ja, ja. En hoe was het in Montreux?
2: Ja, geweldig. Mm-hmm. Geweldig. Geweldig. Je bent daar met duizenden mensen die dezelfde liefde voelen voor Queen en Freddie.
0: Ja, dan ben je wel echt een grote fan als je dat er dan voor over hebt om daarheen te gaan.
2: Absoluut. Ja. Absoluut.
0: En dan is natuurlijk de vraag, kijk, als je zo toegewijd bent, welke kies je dan uit dat enorme mooie oeuvre van ze?
2: Ja, op dit moment vind ik een hele goede It's a Kind of Magic. Net zoals jullie show.
0: Ah, dat is lief van je, Hans. Nou, ga er lekker even voor zitten. Dan gaan we hem voor je draaien. Maak er een hele mooie dag van, man.
2: Dankjewel, van hetzelfde.

0: Niet hardop te zeggen, zegt Saskia, maar ik vind Blue van Eiffel 65 echt een topplaat. Amazing garantie to the max, tenminste, als ik alleen ben.
1: Sowieso aan te raden, dat is het algemeen. Ja. Als je alleen bent, alleen dan amazing.
0: Ja, tenzij je heel goed dat je Ed Sheeran Romley bent. Of, ja, dan is het weer wat anders, dan mag je wel zingen hoor. Hannelore zit hier al de hele ochtend en is er zo meteen ook weer met een update. Wat heb je allemaal?
1: Nou, onderzoek, ja, ik hou hiervan. Ja, je presteert ineens een stuk beter door chocola. Je hoeft het niet eens te eten.
2: Je zingt ze allemaal.

0: op radio10.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
5: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
19: De dag begint op een heleboel plekken klam. Ik vond het echt klam vanochtend. Graad of 20 is niet echt heel erg afgekoeld. Een buitje hier en daar, dikste buien nu boven Friesland en Drenthe. Maar later kan er ook zon bij komen met een graad of 20. En een idioot drukke ochtendspits. De drukste ochtendspits van het jaar, meldt Rijkswaterstaat net. Dit is wat er nog van over is. De A8 van Zaandam naar Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en het knooppunt Koenplein bij Amsterdam. Door een kapotte auto een kwartier extra. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Uitgeest en het knooppunt Rottepolderplein. Bij Haarlem is dat. Dat was een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De file staat er nog wel steeds met een half uur vertraging. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar sta je tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst in de file. Met een kwartier vertraging. 9:30 geweest. Het belangrijkste nieuws van deze donderdag krijg je van Hannelore. Goedemorgen.
20: Goedemorgen. De makelaars zelf zijn blij met het verplichte beroepsregister waar het kabinet mee komt. Maar branchevereniging FVM vindt dat er dan ook een opleidingseis moet komen, zodat niet meer iedereen zich zomaar makelaar kan noemen. Er komen strengere regels voor ZZP'ers om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Die nieuwe regels waren onduidelijk, maar worden nu precies vastgelegd. Zo moet je straks onder meer minimaal 3 opdrachtgevers hebben en in principe zelf bepalen waar, wanneer en hoe je werkt. Meer dan 100 mensen zijn gewond geraakt bij de aanhoudende scholierenprotesten in Frankrijk. Ook zijn er honderden demonstranten aangehouden. De acties richten zich op het tekort aan leraren en de slechte staat van schoolgebouwen. En goed nieuws vooral als je wat extra motivatie kan gebruiken. De geur van chocolade lijkt je prestaties een boost te geven. Onderzoekers in Maleisië hebben ontdekt dat mannen na het ruiken aan pure chocola gemiddeld 18 herhalingen meer doen tijdens krachttraining en zonder dat het allemaal zwaarder gaat voelen. Of het ook werkt achter je bureau, ja, dat is nog niet onderzocht. Maar het kan natuurlijk geen kwaad, hè, om naast je laptop gewoon een reep neer te leggen, af en toe aan te ruiken of aan te likken of gewoon op te eten.

0: denk dat Ruud zich heeft laten inspireren net door het breaking news om 9:10 bij, hier bij ons in de ochtendshow. Met het nieuws dat Take That weer concerten gaat geven. Maar dan zonder Robbie Williams en zonder Jason Orange. Maar hebben nu Robbie Williams al gehad, want Ruud die wilde dat graag horen. En Rock DJ, want hij zegt een dag geen Robbie, is een minder leuke dag. Nou, misschien dat we zo nog iets van Jason Orange aan kunnen draaien. Een leefje uit in de Radio 10. Ja, ik weet ook niet, maar ja, je weet maar nooit. Jannie belde op. Goedemorgen, hallo Jannie.
1: Goedemorgen, Jeroen.
0: Uit het natte Groningen, zeg je zelf.
1: Klopt, nat en klam.
0: Nat en klam. dat geldt niet voor jouw gemoedstoestand, want je bent vandaag 46 jaar getrouwd. Dat is toch ook een prestatie op zich, hè?
1: Dank je wel. Ja. Jou voor mijn man zeker, hoor. Ja. Want hij heeft heel wat met mij te stellen gehad met al mijn ziektes. En hij is ook vandaag 71 geworden, dus dubbel feest bij ons.
0: Wat mooi, joh. Wat fijn dat jullie het allemaal samen zo gerooid hebben en dit samen mogen vieren. Wat is jullie liedje? Want dat is eigenlijk wat het is, hè, wat we gaan draaien. En ik vond hem ook heel leuk, ding, gezellig.
1: Zondag van Rob de Nijs.
0: Ja. En kan zelfs op de donderdag. Maakt een hele mooie dag van Jannie. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel, Jeroen. Dankjewel.

0: mensen allemaal doen. Zo'n ochtends vroeg. Christine die wil erg een Journey horen. Ze zegt, luchtgitaar in mijn linkerhand en in mijn rechterhand mijn denkbeeldige microfoon. En mensen maar raak kijken. Maar jij bent wel beter, Christine. Goed gedaan. Leuk dat je hem aanvroeg.
1: Radio 10 staat op.
0: Via de Radio 10 app natuurlijk. Het is hartstikke druk. Superveel leuke appjes. Onder andere ook eentje. Even kijken. Hoi Jeroen, ik wil heel graag die mevrouw feliciteren met hun 46e trouwdag. En met haar man met zijn verjaardag. Wat nou zo toevallig is, dat mijn vrouw en ik vandaag 6 jaar getrouwd zijn. En ik ben vandaag ook jarig. Nou, van harte gefeliciteerd. Groetjes van Diederik en Amarinsk. Cindy, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeroen.
0: Uit Zwagen kom je en je werkt altijd thuis. En je zit, dat vind ik vond ik een fascinerende combinatie. Je werkt thuis en je zit in de bedrijfsuitjes.
2: Ja.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat allemaal mensen bij je thuis komen die dan zo'n luchtkasteel gaan doen of zo?
2: Nee. Nee, wij organiseren bedrijfsuitjes voor bedrijven, particulieren, ook uitjes en alles. No. En ik doe dan de administratie.
0: Dus
2: het is allemaal gewoon inloop. Als jij ergens in een woonplaats of in een plaats een uitje wil doen, dan regelen
0: we dat. Regelen jullie dat. Ja, hartstikke goed. Ja. Is dat lekker om thuis te werken? Je bent lekker concentreren natuurlijk.
2: Ja, nou ja, als het lekker druk is, dan kan je gewoon lekker door. Maar goed, het is ook af en toe wel een beetje saai. Maar ik heb jullie op de radio, dus dat is helemaal heerlijk.
0: Ja, met als voordeel dat je voor ons geen koffie hoeft te halen. Dat is dan,
2: nee, dat is waar. Alleen voor mezelf.
0: Maar wel gezellig dat je erbij bent. Jij had een toepasselijke plaat ook dat je dacht, nou, dan gaan we die gewoon aanvragen.
2: Ja, ik zit natuurlijk helemaal in mijn remi, dus neem maar zelf een ei. Dan tel zo.
0: Bij deze.
2: Helemaal leuk. Dankjewel. Fijne dag, hoi.

0: Lady Gaga, Onmiskenbaar en Alejandro.
1: Radio 10 staat op.
0: Je moet me even helpen, Mark, want er is koffie over mijn blaadje gegaan. Dus ik heb even niet gezien wie dit nou had gevraagd.
2: Floortje uit het Westland heeft me aangevraagd.
0: Weet je,
2: want als Little Monster moet ik Lady Gaga aanvragen. Zijn de fans.
0: Ja, nou ja, bij deze dan hartstikke goed. Martijn!
3: Ja, goedemorgen. Martijn Koopman is hier. Ik hoorde jou vanmorgen zeggen, topdrukte.
0: Ja, het was echt,
3: maar het was super druk. Ja, ik ben echt alles laten vallen, ben gelijk in de auto gestapt. Ik ben een uur over gedaan vanuit Amsterdam naar Hilversum.
0: Maar je was uiteindelijk echt heel erg op tijd hier, want je kwam om 9:15 al binnenlopen.
3: Ja, ik ben echt heel vroeg gaan rijden. Ik hoorde jou dat zeggen. Ik begon me echt zorgen te maken. Ik denk, het zal niet zijn dat ik laat ben.
0: Het was de drukste ochtendspits van het hele jaar. Tenminste, dat meldde Rijkswaterstaat. Die kunnen het weten.
3: Ja.
0: Die zitten erop.
3: Maar jij ook zo te horen, dus je had helemaal gelijk.
0: Ik had het helemaal. Ja, wij houden dat hier bij Radio 10. Radio 10 staat op natuurlijk in de gaten allemaal. Maar goed, je bent er, dat is fijn. En wat heb je zo?
3: Nou, we hadden net inderdaad de Little Monsters. Zometeen gaan we naar de Swifties. Om het een beetje voor iedereen leuk te houden natuurlijk. Ja. En Talk Talk komt eraan. Met die grote hit Such a Shame.
0: Dat is mooi. Eerst een verhaal over een hele grote rookworst.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar, waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk, snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
13: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: Bij

0: kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
6: Simjo.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Het is Stoptober. Vind ik een goede reden om lekker door te gaan met de grootste hit aller tijden. Zometeen Taylor Swift en ook Talk Talk. Maar eerst het laatste nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Het kabinet wil met een nieuwe wet duidelijker vastleggen wanneer iemand als ZZP'er mag werken. Minister Thierry Aartsen presenteert plannen met vaste punten voor zelfstandigen en hun opdrachtgevers. Zo moeten schijnconstructies worden voorkomen en moet vooraf duidelijk zijn of iemand echt ondernemer is. De wet moet volgens de planning op 1 januari 2028 ingaan. Het UWV gaat 52.000 WIA-uitkeringen controleren. Het kan zijn dat er fouten zijn gemaakt in de berekening ervan. Duizenden mensen hebben daardoor mogelijk een te hoge of een te lage uitkering ontvangen. Het is nog een hele klus om ze allemaal te controleren. Waarschijnlijk zijn de laatste dossiers pas eind volgend jaar nagekeken. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat nog wordt onderzocht of Iran betrokken was bij de aanval aan boord van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. Volgens hem is het te vroeg om daar conclusies aan te verbinden. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel zit vast in Saoedi-Arabië en wordt verhoord. En meer dan 100 mensen zijn gewond geraakt bij de aanhoudende scholierenprotesten in Frankrijk. Ook zijn honderden demonstranten aangehouden. De acties richten zich op het tekort aan leraren en de slechte staat van schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw protesten verwacht. Radio 10 weer nog. Regen vanochtend, minimaal 18 graden. Overdag in het oosten en noordoosten nog steeds buien. In de rest van het land wat meer zon en daar een graad of 20.
10: Het is de start van de drukste ochtendspits van dit jaar tot dusver. 15 vertragingen nog gemeld op Flitsmeister en dit zijn de drie langste. A2 Den Bosch-Utrecht voor de Empelbrug, 21 minuten. De A22 Beverwijk-Velzen voor Beverwijk, 29. En de A50 Apeldoorn-Arnhem voor Grijsoord staat een auto met pannen, vertraging 40 minuten.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
15: doei doei
14: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
16: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
17: Van het bos tot in de tuin.
16: Zagen.
17: Snoeien.
16: Blazen.
17: Maaien.
16: Meer maaien.
17: En nog meer maaien.
16: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
17: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
16: Stiel. Sterk werk.
14: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: beste tributeband van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Stayin' Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
19: Soms wil je zeggen...
20: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
19: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
21: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
22: Zeker weten.
21: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
23: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
24: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
25: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
24: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
26: Simjo.
27: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
28: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
27: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
29: De 80's Top 810 Stemweek. Wat zijn jouw grootste 80's hits? Stem nu via radio10.nl.
10: Anita Meijer.
29: Radio 10.

Taylor Swift op Radio 10. Je hoorde Shake It Off. Een hele goede morgen, Martijn, hier op de 1e van oktober. En vandaag is het Internationale Ouderendag. Het is de enige dag in het jaar dat je je geen zorgen hoeft te maken over de terugtrekkende haargrens of het feit dat alles wat minder wordt. En bij deze ben je het ook niet vergeten. Goedemorgen, de grootste hit aller tijden, met zometeen een hit uit het jaar dat ik min 10 was. We hebben de schoonmaker gisteren al laten komen om af te stoppen het nummer van de Moody Blues. Maar eerst reizende sterren van Simply Red. En de legendarische Britse band komt volgend jaar 2 avonden naar Amsterdam. En het mooie is, binnenkort maak je kans op tickets van 10 voor die optredens. En ook vandaag op deze donderdag zingt Mick Hucknall alvast de sterren van de hemel. Dit is Stars.

0: prachtig, hè? Moody Blues, Nights in White Satin op Radio 10. Neder. Mooi nieuws, want het Nederpopfeest van het jaar komt er weer aan. De grootste Nederlandstalige artiesten uit de jaren 80 komen samen en gaan vervolgens hun bekende liedjes spelen. Van het Goede Doel tot VOF de Kunst en van Toontje Lager tot Lois Leen. 12 december is het tijd voor Radio 10 Presents de Nacht van de Nederpop XXL in de Avals Live. En jij kan er mee zijn, bij zijn door mee te spelen met het spelletje Nederpiep. Je hoort zo meteen een klein stukje van een bekende Nederpophit. Aan jou de vraag, als het stopt, welk woord er is afgepiept. Denk je het te weten, stuur het dan in via de gratis app van Radio 10. En dit is de opgave. Neder.
1: Knoop je jas dicht, doe een das om. Was eerst...
0: Ja, was eerst... Ik weet niet wat jij vanmorgen hebt gedaan, maar was eerst... puntje, puntje, puntje. Wat is er weggepiept? Laat het weten via de app van Radio 10. Stuur het woord in en vervolgens kan je in de uitzending komen en maak je kans op de Radio 10 tinken tikken.

0: is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.

0: op Radio 10 en Flowers. Neder. Ja, we hebben contact met Wiegarda uit Wierden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je een beetje bijgekomen van de Wierdense zomerfeesten in juli?
1: Ja, daar ben ik inmiddels van bijgekomen.
0: Het
1: kostte wel even wat tijd.
0: Ja. Hoe was het dit jaar? Zijn jullie een vaste feestje natuurlijk elk jaar in de zomer?
1: Ja, klopt. FWR-genoten. Drie dagen.
0: Nou, wat fijn zeg. En ben je dan ook in Wierden gaan wonen omdat je Wiegarda heet? Dat het allemaal met de W begint? Of,
1: Nou, ik ben hier ook geboren en getogen. Dus misschien dat mijn ouders mijn naam daarom hebben uitgezocht. Dat kan.
0: Grappig zeg. Je bent in de uitzending, want je hoorde net de opgave. Je kunt eventueel op 12 december naar de Nacht van de Nederpop XXL in de Avals Live. Maar dan moet je wel even vertellen welk woord je er is weggepiept. Neder. Nou, was eerst je?
1: Handen.
0: Handen.
2: Neder. Nou. Doe een das om.
0: Was eerst je handen. Nou, wat goed!
1: Joehoe.
0: Ja, Wiegarda. Ik blijf het een mooie naam vinden. Gefeliciteerd, meid.
1: Dankjewel.
0: Je hebt gewonnen
1: Dankjewel.
0: Twee tickets.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, ja, zeker. Je hebt gewonnen 2 tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL op 12 december in de Avals Live in Amsterdam.
1: Hartstikke leuk.
0: Wie ga je meenemen? Wie ga je meenemen?
1: Ik ga een extra kaartje kopen en dan ga ik met mijn 2 beide zussen.
0: Nou, wat leuk. Wat zullen ze leuk vinden?

0: Mocht je je paspoort zijn vergeten vandaag, maakt niet uit, want je gaat er niet overheen. Je zit on the border van Al Stewart bij Radio 10.
1: Elke dag het laatste nieuws met Nicola op Radio 10.
0: Nicola Ruis, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Onze anchorman van het nieuws is er zo meteen om 11 uur. En de vraag is, Nicootje, waar ga je het over hebben?
2: Ja, wederom zo'n levensvraag beantwoorden. Gisteren, wat is er gezonder, de kroket of de frikandel? Vandaag krijgen we een witte kerst, ja of nee? Ik weet het.
0: Nu al.
2: Ja.
0: Nou, steek je vinger naar buiten. Voel het een beetje aan en Nico gaat het zo meteen vertellen om 11 uur. Maar dit zijn

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Met deze week in de bonus... Aha.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
3: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan...
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Zometeen duiken we samen in de prachtige jaren 80 met 4 nummer 1 hits achter elkaar. En ook Rod Stewart en Tina Turner hoor je zometeen op Radio 10. Na het laatste nieuws, Nicolai Ruijs, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Drenthe gaat over 2 weken alle asielzoekers een slaapplek geven... die niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen blijven. Nu is de nachtopvang nog in het Noord-Groningse Warfum... en het Drentse dorp Zuidwolde, maar die gaan dicht. Daarna slapen asielzoekers in Bijlen, waar zo'n 200 mensen terecht kunnen. In Amerika is een groot misbruiksschandaal onthuld... waar bijna 1000 kinderen slachtoffer van zijn. Het misbruik vond plaats bij katholieke kerken in de staat Massachusetts. Zeker 275 priesters vergrepen zich tientallen jaren aan kinderen. Voor de slachtoffers is het extra wrang... want de daders kunnen verder niet worden vervolgd. De zaken zijn namelijk verjaard. Steeds meer winkels, clubs en sauna's weren de slimme camerabril van Meta. Aanleiding zijn zorgen over het stiekem filmen van klanten... Volgens het AD nemen bedrijven maatregelen... omdat mensen vaak niet doorhebben dat ze worden gefilmd. Ook privacywaakhonden waarschuwen voor de risico's... van de zogeheten camerabril. En het is vandaag 1 oktober. En dat betekent dat de kerst natuurlijk al een klein beetje... om het hoekje komt gluren natuurlijk, hè. Och, heerlijk dit. En dan is de vraag, de belangrijkste vraag... krijgen we dit jaar een witte kerst? Want de laatste officiële, die was immers alweer 16 jaar geleden. En wat mij betreft zijn we weer toe aan een beetje ouderwetse sfeer... tijdens de cocoon. Nou... Ga zitten. Nou, ik heb het antwoord.
13: Ik zit.
14: Ja. De kans op een witte kerst is slechts 7%.
13: Wat een bummer.
14: Nee. Ik heb het eventjes om weten te turnen naar wat positiefs. Okay. Het is een kleine kans, maar de kans op het winnen van de loterij... is nog veel kleiner en die wordt ook iedere maand door iemand gepakt.
13: Mooi omschreven, Nicootje. Hey. Ja, nee, ja, bedank je wel voor deze prachtige woorden om het toch een beetje te verzachten. Inderdaad.
14: Ik heb er zin in. Laat maar komen die kerst. Gaan we zo ook een kerstplaat draaien?
13: Nou, heb ik geen zin in.
14: Oh, jammer. Nee, nou goed.
13: Morgen.
14: Het weer voor nu dan. Geen sneeuw, maar regen vanmorgen. Minimaal 18 graden overdag in het oosten en noordoosten. Nog steeds buien. In de rest van het land meer zon. En daar een graad of 20.
13: Vier vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de drie langste. A15 Oostvoorne-Ridderkerk. Voor Rozenburg staat een auto met pech en een vrachtwagen met pech dubbel op. 9 minuten. De A50 Apeldoorn-Arnhem voor Waterberg. 17 minuten. En de A59 Os-Zonzeel voor Hoijpolder. Een vertraging van 9 minuten.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
19: Soms zul je zeggen: wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
20: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
24: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
25: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
26: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot

Avicii hoorde je met Wake Me Up. Volgende week hoor je jouw favoriete muziek uit de jaren 80 in de 80's top 810 op Radio 10. Maar dan moet je natuurlijk nog wel even stemmen. Dat kan zonder rood potlood. Dat kan gewoon lekker online, lekker modern. Via radio10.nl of de Radio 10 app. En dat kan vandaag en morgen nog. En in 4x1 deze week leuke suggesties met nummer 1 hits uit de jaren 80. Zie het elke dag als een kleine inspiratiesessie. Met zometeen een hit die hoop geeft op een goede afloop. Hoe cryptisch wil je het krijgen? Maar eerst de absolute koning van de lijst van vorig jaar van de 80's top 810. Dus stond hij op nummer 1. Ook in 1985 in Zwitserland, Noorwegen, Amerika en bij ons. En vandaag zijn ze ook de eerste in 4x1. Aha, dit is Take On Me op Radio.

Wat klinkt het toch als een heerlijk positief liedje? Dat was het niet. Het was een protestlied gericht tegen de apartheid. In Zuid-Afrika zelf was het nummer verboden tijdens de apartheid. Maar via een omweg werd het toch een underground hit en kwam het terecht in de hitlijsten in Zimbabwe, Spanje, Italië, België en bij ons. En vandaag was Eddy Grant met Gimme Hope Joanna de tweede in 4x1 op Radio 10 op deze donderdagmorgen. Zeg, het is 20 minuten over 11. Is er vandaag al geflirt, jongens? Is er al geflirt vandaag? Nee? Mooi, dan gaan we dat nu doen.

0: 12 minuten over 11, 4 nummer 1 hits in 4x1 op Radio 10. Laatste van vandaag was van Chaka Khan. Ik heb positief nieuws. Over een half uurtje begint de lunch en kun je jouw favoriete muziek horen. Elke dag heb jij kans om op de plek van de DJ zometeen Jeroen Nieuwenhuizen te zitten om jouw muzikale favoriete liedjes aan te vragen. Is dit als het ware in de driver's seat? En ja, misschien stond je vanmorgen wel op met in gedachten bijvoorbeeld een liedje van André Hazes lekker meezingen. Of Disco van Donna Summer. Of de gitaren van ZZ Top. Of totaal iets anders. Aan jou de vraag, wat wil je horen zo meteen na 12 uur? Geef dat door via de app van Radio 10, dat kan je intoetsen, maar natuurlijk ook inspreken. En de eerste om 12 uur is de Bammerammer om de lunch extra vrolijk te beginnen. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
1: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
2: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
3: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
1: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
1: Odido. Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
5: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
6: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Van België tot Annabel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Al info radio10.nl.
8: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis bij Kaartje to go.
9: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
10: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
11: De beste tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Staying Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
0: Koopman. Ik ben blij dat je hier bent. Als je dat hoort, dan weet je dat Bluff eraan komt. Oké, wet, maar eerst YouTube.

0: dat betekent maar één ding.
1: Gezelligheid!
0: En ja. Jeroen Nieuwenhuizen. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik zei het al, elke dag kan jij op de plek van jou gaan zitten als de DJ van Radio 10 en je favoriete liedjes aanvragen. En dan ga jij het instarten tussen 12 en 1 in Alles Mag vandaag op donderdag.
2: Nou, niks aan toe te voegen.
0: Nee, inderdaad.
2: 12 uur gaan we beginnen.
0: Ja, en het doorgeven van je liedjes. Wil je nog even uitleggen hoe het moet?
2: Ja, natuurlijk. Je pakt de app van Radio 10, die staat op je telefoon, toch? Tuurlijk. Zo niet, zet hem er maar eens een keertje op. Daar heb je zoveel plezier van. En dan kun je communiceren met de studio, gratis en makkelijk. Alleen maar even de titel van de plaat sturen volstaat. Maar je kan ook wat inspreken, even een leuke aankondiging, annons.
0: Dat vind ik altijd leuk om iedereen te horen ook gewoon.
2: Ja, natuurlijk. Ja, maar ik vind het mooi om je stem ook op de radio terug te horen, toch? Je zit te luisteren en ja, hoe vaak komt het naar voren? Dus en dit is je mogelijkheid, pak hem. Spreek wat leuks in en laat het zo snel mogelijk weten. Want om 12 uur gaan we beginnen en we willen natuurlijk een lekker uurtje samenstellen. En de allereerste hebben we ook nog nodig, dat is de Bamberammer. Daar gaan we de middag mee beginnen. En die heeft altijd wat meer energie. Dat is een plaat waar je vrolijk van wordt, waar je van gaat dansen.
0: Inderdaad. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de
2: Bamberammer broodtrommel. Kom maar door.
0: Ik zeg maar zo, ik ben blij dat

Ik heb in tijden niet zoveel lekkers voorbij zien komen voor zometeen tijdens de lunch bij Jeroen en Alles Mag op donderdag. Wat een fijne suggesties komen er binnen. En blijf wat doorsturen via de app van Radio 10. Wat wil je horen? Misschien voor jezelf of voor een ander. Zometeen in Alles Mag op donderdag. En doe dat via de gratis app van Radio 10. En het lekkerste is om je stem te horen. Dus spreek het gewoon eventjes in. Cressip hoor je zometeen, maar eerst Far From Over. Dit is Frank Stallone op Radio 10.

0: Je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Hey, lampje hangen!

0: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via Bluff.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ja, 12 uur. Och, dat is het begin van een hele lekkere donderdagmiddag. Waarom is die lekker? Nou, omdat we gaan beginnen met Alles Mag op donderdag. Eerste nieuws, Nicola Ruijs.
6: Goedemiddag. Het West-Nijl-virus heeft aan nog eens 4 mensen het leven gekost. Dat laat het RIVM weten. Dat brengt het aantal doden dit jaar op 9. Er zijn ook nieuwe besmettingen geregistreerd. En allemaal kregen die mensen het virus door een beet van een besmette mug. Het totaal aantal mensen in ons land met het West-Nijl-virus komt volgens het RIVM op 56. Het belastingplan dat er nu ligt is nog niet in beton gegoten. Minister Heijnen van Financiën zegt in het begrotingsdebat dat hij nu iets op tafel heeft gelegd, zodat partijen het eindelijk over de inhoud kunnen hebben en niet meer kibbelen over wie met wie wil samenwerken. Of vooral wie met wie niet. Ja, en toen kwam nog Ja 21 en Pro hadden gisteren al meteen gezegd er niet mee in te stemmen. Heijnen denkt dus toch dat er uiteindelijk steun van de meerderheid komt. Het kabinet wil met de nieuwe wet duidelijker vastleggen wanneer iemand als ZZP'er mag werken. Minister Thierry Aartsen presenteert plannen met vaste punten voor zelfstandigen en hun opdrachtgevers. Ze moeten schijnconstructies worden voorkomen en moet vooraf duidelijk zijn of iemand echt ondernemer is. De wet moet volgens de planning op 1 januari 2028 ingaan. En vanaf vandaag komt er een ander soort benzine uit de pomp, namelijk winterbenzine. Die verdampt makkelijker, zodat je auto bij kou ook beter start. Als je in een moderne auto rijdt, dan merken er meestal niks van. Een oude auto die kan bij de overgang soms een klein beetje stotteren. En het allerbelangrijkste voor iedereen die wel eens aan de pomp staat: de winterbenzine is niet duurder dan de zomerbenzine. Maar dat kan ook eigenlijk niet. Trending 10 weer in het oosten en noordoosten. Nog de hele dag buien. In de rest van het land meer zon en daar een graad of 20.
5: Dankjewel. Dan zijn er 2 vertragingen. A1 Hengelo-Osnabrück voor de grens 9 minuten. En de A50 Apeldoorn-Arnhem voor Waterberg 7.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. Amer plantaardige barista's ook 1 plus 1 gratis. En

0: korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Nu bij Iris Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: We beginnen met Sander.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij bent de finance controller.
1: Ja, bij de firma Eflex. Bedrijf is snel roldeuren.
0: En wat doe je dan?
1: Ik doe de financiële administratie daar met mijn collega Dienke. Heel veel collega's heb ik, we zijn merk met 35 mensen bij Eflex.
0: Jullie hebben een gezellige afdeling waar de radio staat te schallen de hele dag.
1: Ja, precies, met Radio 10 aan.
0: Oh, dat zien we graag, jongen. Zeg het voort, hè. Zeg het voort.
1: Dat ga ik doen.
0: Ja, zeker doen. Als je zo'n gezellige afdeling hebt, hè, eet je dan ook lekker samen?
1: Deel van de afdeling zit in de kantine. En een ander deel die gaat rondje lopen tussenmiddag om de benen te trekken.
0: Oké, jij hoort bij dat andere deel, hè. Je gaat zo meteen de deur uit. Nou, ben benieuwd.

0: Mijn kaas zit nog in mijn broodtrommel en boterham met gebraden gehakt.
1: Lekker gehakt en natuurlijk kaas, want kaas, ja, je weet het inmiddels wel, hè, Sander? Kaas is de basis. Vanuit daar kijken we verder. Ja. Hey, en wat gaan we draaien dan?
0: Ik zou het heel leuk vinden als je de dijk wilt draaien met Dansen op de Vulkaan. Radio 10.

0: Shape of You.
1: At your Shape of You Radio Team. Dankjewel. Die was fijn. En de volgende nog de Bandenrammer. Dans op de vulkaan, de dijk.
2: Jeroen Nieuwenhuizen, dames en heren.
1: Hele goede middag. Welkom. Het is de lunchshow van Radio Team. De eerste van oktober. Jeroen Afternoon. En het is de droom van iedere verzamelaar. En vaste kijker natuurlijk van Tussen Kunst en Kitsch. Dat is een kerel die eigenlijk te laat was voor de boedelverkoop. Deed toch een gouden vondst. Een van de laatste spulletjes die was blijven liggen was een schilderijtje. Het was schelpjes. En een naam erop, Abercrombie. En hij betaalde $30 ervoor. Maar het bleek een werkje te zijn van de bekende Amerikaanse schilderes Gertrude Abercrombie. Gertrude Abercrombie.
3: Ja, zie je.
1: Gertrude. Hoe zeg je dat in het?
3: Geen idee.
1: Ja, komt maar niet uit. Hetzelfde schilderijtje kan u zomaar $250.000 opleveren op een veiling.
3: Ja, maar dat is echt de droom, hè? Als je van die rommelmarkten ziet, dan denk je, nou, ik ga toch even gluren of er een vaasje tussen zit, ja, of een schilderijtje.
1: Ja, als je zoiets overkomt, dan moet je snel zijn om het te verkopen ook, hè? Want met de nieuwe Box 3-regeling, dan staat weer winst op, winst.
3: En dan
1: moet je weer aftikken. Ja.
3: Ja.
1: Ja, want ja, je weet het. Jongens, of we er nou uitkomen of niet. Zo is het. In België rukten de hulpdiensten vanmorgen uit voor een verontrustende melding van een lijk in het water. Bij aankomst bleek er van een lichaam gelukkig geen sprake. De duikers haalden een opblaasbare sekspop uit het water. Het klinkt een beetje als een Belgenmop, maar het is keihard nieuws.
3: Vroeg wel af waar die was.
1: Volgende week zenden we hier de ETI's Top 810 uit. En je kunt tot morgenmiddag je stem uitbrengen. Dat doe je via radio10.nl natuurlijk. Maar pak ook eens even de app erbij. Want dan vind je ook allerlei informatie. Hè? Heel makkelijk om eventjes alles te volgen van jouw favoriete zender. Check het maar eens. En breng je stem uit. Doe dat nou. Hè? Volgende week gaat die lijst beginnen. En dan zit je te luisteren. Denk je, ja nou, ik hoop dat die komt hoor. Mijn favoriet, ik hoop dat die komt. En dan komt hij niet. Omdat je hem niet erin hebt gezet. Nou, regel dat daar voor jezelf. Gewoon even een lijstje maken met je favoriete platen uit de jaren 80. En als je niet kan wachten tot maandag, dan vraag je hem gewoon alvast even aan. Via diezelfde app. Want het is weer...
4: Alles mag op donderdag.
1: Ja.
5: Jullie spreken met Michel Wamers. Ik wil langs deze weg een plaatje aanvragen voor mijn vrouw Sylvia Wamers. Zij wordt 2 oktober 62 jaar. En we zijn volgend jaar 40 jaar getrouwd. En buiten het feit dat ze een fantastische vrouw is, moeder en oma, is zij ook mijn grootste soulmate. Ik zou het fantastisch vinden en ik denk dat zij het ook ontzettend leuk vindt als jullie een plaatje draaien van Lionel Richie uit de tijd van de Commodores, 3 Times a Lady. Alvast dank hiervoor. Nog een fijne draaimiddag.
1: Nou.

0: Cookie Collective en The Key, The Secret hier op Radio 10. En die was van Tino. Wat een tractatie ook weer.
1: Alles mag op donderdag.
0: Hallo.
2: Hey, goedemiddag Jeroen en team.
3: Hey, kunnen jullie voor mij Mando Diao draaien met Dance With Somebody? Leuk nummer. Alvast bedankt. Hoi.
0: Jazeker, Olaf, die komt er zo meteen aan.
4: Hey Jeroen. Op vooruitzicht met de jaren 80 week. Dacht ik de doe, de da, van de Police. Groetjes, Koen.

0: op radio10.nl.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
11: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
12: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Jeroen Nieuwenhuizen.
16: Ja, dat mag gedanst worden. Dankzij Olaf. Fijne tractatie, Mando. Ciao. Dan.

0: Dave is on the road again. Manfred Mann's Earth Band, die kwam van John.
1: Nou, ik heb er net weer een paar uur staan wachten op de douaneformaliteiten. Ik rij nou weer, dus doe maar on the road again.
0: Ja, ja, ik dacht dat je deze bedoelde. Dus kan ook een andere zijn geweest. Maar ik hoop dat je deze lekker vond in ieder geval.
2: Alles mag op donderdag.
0: Alice.
3: Vandaag is de dag dat mijn vriendin 2 jaar geleden euthanasie heeft gedaan. We waren 50 jaar vriendinnen. Ja, Relight My Fire was ons levenslied. Als zij het pleiten hoorde, dacht ze aan mij. Als ik het hoorde, dacht ik aan haar. Toen ik afscheid mocht nemen voordat ze euthanasie ging, is het laatste plaatje wat haar dochter Fleur en Floris erbij voor ons samen hebben gedraaid. Ze kon niet meer praten, maar dansen in haar bed kon ze nog steeds. Dankjewel.
0: God, mij, wat een verhaal. Sterkte, hè?

0: meid, wat vliegt de tijd, hè?
1: Alweer 13 jaar oud deze. 2013 stond hij bovenaan, en wat een knaller was dit.
2: Zo lang al.
1: Zo lang geleden alweer, ja.
2: Jongen.
1: Thijs, dankjewel voor deze tractatie, heerlijk. Blurred Lines, Robin Thicke hoorde hier, en Pharrell. Radio 10, alles mag, het zit er alweer op. Alles mocht, kan ik beter zeggen. Morgen om 12 uur de extra vrolijke vrijdageditie natuurlijk. Hè. Dus wat niet gedraaid is, gaat in de pot. En bewaren, hey, tot morgen, dankjewel voor de berichten in ieder geval. Bianca, wil je hem afsluiten?
3: Hallo Jeroen, ik zou graag On the Road to Nowhere van de Talking Heads willen horen. Groetjes van Bianca.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
4: Doei doei!

Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Soms zul je zeggen:
1: jij bent mijn rots in de branding.
0: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Is dit het?
5: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
8: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beterleven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Zometeen deel 2 van Jeroen Afternoon. Dat betekent de top 4000, Chris. En we hebben ook muziek van Kane en Elton John. Maar eerst de nieuws, Nicola Ruis.
5: Goedemiddag. Financiënminister Heijne gaat misschien toch de kleine spaarder ontzien. Hij staat open voor een andere ondergrens voor de vermogensbelasting in box 3. Dat zei hij op de tweede dag van het begrotingsdebat. Volgend jaar zou de grens verlaagd moeten worden, waardoor meer mensen belasting gaan betalen over hun spaargeld of beleggingen. En dat leidde tot veel onrust. Volgende week is het Paarse Vrijdag en daarom kun je in veel gemeenten gratis een regenboogvlag ophalen. Zo deelt de Biep in Zoetermeer er honderden uit om zo de LHBTI'ers te steunen. Die hebben het moeilijker om zichzelf te zijn, zegt de gemeente. En ook Harderwijk bijvoorbeeld deelt gratis regenboogvlaggen uit. Er zijn afgelopen week toch nog eens 4 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Toch denkt het RIVM dat de uitbraak over zijn hoogtepunt heen is. Het totale aantal doden staat nu op 9. Alle besmette patiënten kregen het West-Nijl-virus door een beet van een besmette mug. En er zijn vorig jaar veel meer auto's verkocht. De verkoop is met meer dan 10% omhoog geschoten. En de autobranche denkt dat dat komt door nieuwe belastingregels. Vanaf volgend jaar zijn bedrijven namelijk veel meer geld kwijt aan auto's die niet volledig elektrisch zijn. Dus worden er nu nog snel nieuwe benzinemotoren of hybrides gekocht. Radio-team weer in het oosten en noordoosten. Nog de hele dag wat buien. In de rest van het land schijnt de zon een beetje meer. En daar is het een graad of 20.
4: Dankjewel. Dan wat vertraging op de Nederlandse wegen. Er zijn er 5. Natuurlijk de dagelijkse files voor de grens met Duitsland. Maar ook de A12 Utrecht-Arnhem voor Oosterbeek. 43 minuten. A12 Arnhem-Utrecht voor Wageningen. 20. En de A58 Breda-Tilburg voor Tilburg Centrum West. 17 minuten.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken.

0: kortingstijdkorting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee. Ik heb mijn leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
14: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop.

0: nooit vergeten, deze plaat. Hoe herinneringen kunnen blijven hangen. Hè? Dat ik op het Museumplein stond. En er stond het hele plein vol met allemaal fans. Van mensen die gewoon Koninginnedag aan het vieren waren. Ja. Toen nog Koninginnedag. En deze band die sloot af. En ik moest ze dus afkondigen. Maar ja, om 10 uur moest dat klaar zijn met die herrie.
1: Ja.
0: En ze waren wat later begonnen ook, want er liep wat uit. En op een bepaald moment word ik dat podium opgeduwd. Ga ze maar afkondigen. Ik zei, ja, maar ze zijn nog bezig.
1: Terwijl ze in hun nummer zaten.
0: Ja, maar anders trekt de politie de stekker eruit. Ja, dat was ook lullig geweest natuurlijk. Want dan kan je daarna ook niks meer zeggen natuurlijk. Of met een megafoon of iets dergelijks. Dus ik heb even een momentje gepakt om die hand apart te nemen. Zo van, kom eens even.
1: Ja.
0: Die vol over die catwalk aan het rennen was. Ik zei, je moet kappen, man, anders trekt de politie de stekker eruit. Dus hij, ze slaan dat nummer af, klaar, doei. Hij zegt, oké, jongens, luister, ik moet dus nu de boel stilleggen. Want het is al 10 uur geweest en dat zegt de politie. En anders trekken ze de stekker eruit. Maar ja, ik heb fucking veel respect voor de politie, maar nog veel meer respect voor mijn eigen fucking muziek. Ze gingen weer verder.
1: Echt? Ja. En toen?
0: Ja, uiteindelijk hebben ze er gewoon een minuutje van gemaakt of zo. Het was al echt klaar.
1: Wat goed, hè?
0: Ja, och, jongens. We hebben leuke tijden gehad met Kane. Ze zijn gewoon zo ontzettend oorspronkelijk. Ja, en deze plaat, toen regende het ook. De hele dag was mooi weer geweest, toen kwam de regen erbij. Ja, fantastische beelden. Echt geweldig. Mooi hoor. Zo zie je, maar je kan ook een keer blij zijn met regen, mensen. Ja, nou, daar gaan we weer.
2: Top 4000 quiz.
0: De quiz staat voor je klaar. We gaan zo meteen 4 vragen stellen. Ik stop mijn hand in de grabbelton van de top 4000. Haal ik 4 vragen uit. En het kan dus echt van alles zijn. Alle decennia staan er wel in. En heb je een beetje verstand van popmuziek, dan kun je het bewijzen hier op de radio. Pak de app er maar eens even bij van Radio 10. Dan kun je het antwoord geven op de oefenvraag zometeen. Dan weet ik zometeen ook 2 dingetjes, hè. Dat je 1 mee wil spelen over pak een beet gooien bij gelegen neer. Een minuutje of 7,5. En 2, dat je het ook kan. Want het antwoord moet natuurlijk wel goed zijn. Nou, let op, komt die oefenvraag, hè. Ik zoek 1 van de namen van de gebroeders Gibb. Die kennen we van Tom 4000 noteringen als Tragedy, You Win Again, Jive Talking. En deze natuurlijk die je nu hoort. Dus 1 van de namen van de gebroeders Gibb. Maakt niet uit welke.

0: Total Touch and Somebody Else's Lover hier op Radio 10. Maar de tijd is voor de lijst. De quiz.
1: De top 4000 quiz.
0: En Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
2: Sorry, zei je?
0: Hoe is het met je?
2: Ja, gaat helemaal goed hier. Ja. Ik ben net weer thuis. Dus,
0: ja, en je zit meteen lekker achter je computer. En die heb je wel even op sluimerstand gezet, hè? Om niet vals te gaan spelen zo meteen, dat je snel gaat googlen.
2: Dat sowieso. En ik heb ook het geluid even uitgezet, want anders gaat dat weer mis.
0: Ja, ja, sinds een jaar met pensioen en je besteedt heel veel tijd aan muziek, hè? Vind je leuk?
2: Alles, altijd met muziek bezig.
0: Ja, ja. Ja. En hoe doe je dat dan? Hoe uitzicht dat dan?
2: Nou, ik speel gitaar. Ik heb twee popcoren waar ik in zit. Popcore Rebound en Popcore Alive in Zoetermeer. Ik bedoel het festival, Popcore Festival in Den Haag heb ik twee weken geleden georganiseerd.
0: Nou. Zuiderpark. Dus druk als een klein baasje achter je pensioen, hè? Of in je pensioen, moet ik zeggen.
2: Ja, maar goed, ik kan ook niet stilzitten, dus dat helpt.
0: Dat hoef ik niet, hè. Als je maar blijft dansen, jongen, dat is het belangrijkste. Peter, precies. Ik heb voor jou een oefenvraagje. Noem eens een van de gebroeders Kip.
2: Ja, Maurice, Barry, Robin.
0: Ja, ja, ik denk dat het wel goed is.
3: Hi, this is Maurice Gibb.
4: And I'm Barry Gibb.
5: And I'm Robin Gibb, and we're the Bee Gees.
0: Ja, maar alleen Barry is er nog, hè? De rest is al overleden.
2: Ja, precies. Ja, we hebben Andy ook nog, maar dat is geen...
0: Die was in 88 al de eerste die helaas ons ontviel. Ja. Zeg, we gaan eens even wat vragen stellen. Als je ze allemaal goed beantwoord krijgt, het hele prijspakket. Zo niet, dan kijken we naar wat je wel wist te beantwoorden. Yes?
2: We gaan ze zelf zien. Top.
0: Veel plezier, Peter.
1: Vraag 1.
2: Jawel.
0: Het is vandaag de verjaardag van André Rieu. Hij is 77 geworden, André. Van harte, jongen. Neem maar eens een lekker stukje fly erop. Ja, we vinden hen niet in de top 4000, maar wel een ander orkest. Met hits als Don't Bring Me Down en Mr. Blue Sky.
2: Ja, ILO. Electrified Orchestra.
0: Ja, dat weet hij. Ja! Dat weet hij. Ja, Peter, helemaal goed.
1: Vraag 2.
0: Dan gaan we eens even kijken. Je kunt tot morgen nog stemmen. Ja, doe dat nou ook. Hè. Heb je dat al gedaan?
2: Ja, Radio 10 gaat natuurlijk... Ik heb het niet gedaan. Nee.
0: Oh, dan moet je wel even doen, man. De ethisch top 810 gaan we uitzenden. Dan moet je favoriete platen er wel tussen staan natuurlijk, hè.
2: Ja, maar ik heb zoveel favorieten. Dat past niet meer.
0: Ja, nou ja, en dan doe je het maar niet. Wat is dat nou weer?
2: Nee, kom op. Dat komt wel. Dat doe ik morgen. Ja,
0: ja, nou, dat doe je best. Ja, welke artiest of groep die we ook in de top 4000 vinden... scoorde geen hits in de 80's? A, ABBA. B, Boudewijn de Groot. C, Chris Rea.
2: Niet in de
0: 80's.
2: Nee. Dan zou ik zeggen B. Ik ben even de naam kwijt, maar...
0: Boudewijn de Groot was dat. Nou, die vinden we dan op B. En is dat goed?
1: Ja!
0: Ja. Lekker. Ja, die ga je niet horen volgende week. Nee, ABBA wel. In het begin van de 80's hadden ze nog hits natuurlijk. Ja. En toen was het succes wel een beetje over. Althans, voor dat moment. Hè, want later is alles nog veel meer gegroeid rondom ABBA. En Chris Rea, ja, hallo, zeg je ethisch, zeg je Chris. Dus nee, helemaal goed. Gaan wij door naar...
1: Vraag 3.
0: En dat is een intro. Dat

0: Ah, oi, Todinho.
1: Mooi.
0: Ik hoor een stukje popcornbeleving, mensen. Wat zegt hij daar? Zegt hij ja? Hold the line, helemaal goed. Nou, moet zover komen.
1: Ja,
0: zover komen.
1: Ja.
0: Dan gaan we zo, Nicola.
2: Nou ja, zou ik niet zeggen, hier met die lege kopjes, Niels. Maar het is vandaag 1 oktober, Wereldkoffiedag. Ja, op deze dag staat alles wat met koffie te maken heeft centraal. Dan moet je denken aan de boerderij waar de koffiebonen worden verbouwd, tot aan het moment waarop het door de consument gedronken kan worden. Ook wordt aandacht gevraagd voor fairtrade koffie. Kortom, het eerlijke bakkie met zwart goud. We drinken met z'n allen dus elke dag een kleine 33,5 miljoen kopjes koffie hier in Nederland. Maar toch, dat is dan het grappige. Zoveel koffie wordt er gedronken. Er staat maar één liedje over koffie in die top 4000.
0: Ja.
1: Eén kopje koffie, denk ik.
0: Dan komt de vraag. Welke band is te zien tijdens Radio 10 Presents de nacht van de Nederpop XXL en scoorde een liedje dus over dat zwarte goud?
1: Ik zit even te denken aan Toontje Lager.
0: Ja, daar kun je lekker aan zitten te denken, maar dat zou ik niet antwoorden.
2: Zou ik ook niet doen.
0: Nee.
1: Nee, één kopje koffie.
0: Ja, je kan hem wel weer helemaal gaan zingen, maar hoe heet de band?
2: Niet googelen.
0: Ik wil het nu weten.
1: Nee, ik zeg het.
0: Ah, jammer. VOF de kunst.
1: Oh ja, ja.
0: Met Nol. Ja.
1: Ja.
0: Ah,
1: ja,
0: hoe kan je dat nou niet weten, man? Nou ja, goed.
1: Ja, je kan niet alles weten.
0: Je kan niet alles weten. Zo is het maar net. 3 vragen heb je goed beantwoord. Dat betekent dat je 3 prijzen krijgt. Radio 10 Zonnebril, Radio 10 Pet en de Bamarama Broodrommel. Is voor jou, man.
1: Hartstikke leuk.
0: Vond dat je het leuk deed. En gezellig dat je er was. Ja, hey Peter, mooie dag nog vandaag.
1: Fijne uitzending.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
5: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Meer weten over ooglezers of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
6: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag,

0: 30% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
2: Ja, daar gaat hij weer. Dikke tiener gaan we uitdelen. Zo meteen aan het eind van de show. Maar eerst voor de 7.

0: Je dagelijkse vrolijke einde van Jeroen Echteroen is aanstaande. Dat betekent dat we natuurlijk even het podium vrijmaken voor de mensen die een dikke tien verdienen. En jij hebt vast wel iemand in gedachten. Zo niet, dan verzeer er maar één. Nee, laat me het even weten via de app van Radio 10 alsjeblieft. Tik maar even in wie de persoon is die in de spotlight moet. Waarom dat dan is en hoe je zelf heet. Die drie dingetjes heb ik van je nodig. Je kan het ook inspreken natuurlijk. Hè. Dat doe je dan door gewoon even de microfoonknop in te drukken in de app van Radio 10. Komt het berichtje vanzelf binnen en dan horen we je gouden stem. Die horen we zo meteen hier op de radio. Dus kom maar door, wie verdient er vandaag een dikke tien? Kan ook iemand uit het nieuws zijn die je helemaal niet persoonlijk kent. Nicola heeft er meestal een handje van om zo iemand te pakken.
1: Ja, dat heb ik dus nu weer gedaan, al ken ik deze wel persoonlijk. Oh. Nee, mijn dikke tien die gaat naar Bente. Zij is 17 en ze komt uit Arnhem. En het is, de aanleiding is behoorlijk heftig en helemaal niet leuk. Maar hoe zij gereageerd heeft is fantastisch. Zij werkte op een terras in Arnhem afgelopen dinsdag op woensdag. Toen er een steekpartij plaatsvond tussen een aantal groepen jongeren. Een van die neergestoken jongeren die kwam het terras op waar zij werkte. En zij, 17 jaar, moet je denken, rent direct naar binnen naar de keuken. Haalt theedoeken, springt op die jongen en heeft gewoon zijn leven gered. Die heeft er gewoon voor gezorgd dat die jongen het allemaal overleefd heeft. En zij als 17-jarig meisje dacht meer van ja, dat doe je gewoon. En ik denk, zulke mensen die dat doen, die verdienen echt een hele dikke, vette tien. Zij is de dochter van een goede vriend van me en die vertelde mij dit. En ik dacht, ja, die verdient echt een... Ja, een 20.
0: Nou, zeker. Bente, goed gedaan. Je bent zo meteen van harte welkom op het podium. Gezellig. Virtueel natuurlijk, hè. Je hoeft niet meteen Hilversum te komen. Blijf gewoon lekker geïnteresseerd. Maar in ieder geval, je wordt nog een keertje extra toegejuicht en gezongen.
1: Zo is het.
0: En wie moet er nog meer naast Bente komen te staan? Heb jij daar een fijn ideetje over? Iemand die echt eens even op de radio genoemd moet worden, omdat hij een team verdient. Kan ook gewoon een leuke collega zijn, hè. Geef het door via de app. Kom maar door. In de tussentijd hoor je Stevie Wonder. I Wish, en dit is The Course Radio.

0: Oh, lekker gezongen, jongens. Geweldig. Kwaliteitsmuziek. Freek, die zegt een dikke team vanuit onze fabriekshal voor onze BHV'er Ilko. Ik had me vorige week flink in mijn vinger gesneden en hij heeft er een mooi verbandje omheen gedaan. Groetjes, Freek. Gert-Jan zegt, ik wil graag een dikke tien uitdelen aan mijn dochter Lynn. Zij mag zaterdag afzwemmen voor de B-diploma. Helemaal goed. En Mark zegt, dikke tien voor Jolanda. Mijn lieve vrouw is vorige week begonnen aan haar nieuwe baan bij de kledingzaak in het dorp. Iets dat bij haar past als een jas.
1: Oh, ja, natuurlijk. Jas.
0: Ja. Even kijken, wie hebben we hier? Natasja?
2: Hoi, hoi. Nou, op de vraag wie voor mij vandaag een hele dikke tien verdient, dat is toch wel mijn lieve mannetje Dennis. Want die is vandaag maar liefst 25 jaar in dienst bij één en dezelfde baas.
0: Wauw.
2: Petje af, ik vind het knap. Dus vandaag voor mij een hele dikke tien voor mijn lieve mannetje. Van harte gefeliciteerd, schat. En nog vele jaren erbij. Ik hou van je. Lieve groetjes van Natasja. Doei, doeg.
0: Doeg, nou, veel plezier met het vieren.
3: Hoi, Frans uit Os. Ik zou weer een wit, dikke, vette 10 willen geven aan Tattoo Shop 6 Feet Under in Os. Omdat ze weer een geweldige Pokémon-tattoo hebben gezet bij me. Houdoe.
0: Houdoe.
4: Ja, Jeroen, goeiedag. Ik wil mijn zoon Hugo een dikke 10 geven. Omdat hij niet graag naar de tandarts gaat, maar het toch heeft gedaan.
0: Ah.
4: En dikke 10 voor jou, Hugo. Adjo, fijne uitzending.
0: Ja, Bjorn, mooi zo. En dan hebben we nog hier Arnold.
5: Goedemiddag allemaal. Ik wil mijn dochter Larissa hartelijk feliciteren met het behalen van haar rijbewijs. Wat ze vanmorgen heeft gedaan. Ze is geslaagd. Dankzij de dikke team die Jeroen gisteren uitdeelde op de radio. Ja. En die krijgt een stuk van mij heen. Larissa, gefeliciteerd. En heel veel veilige kilometers, meid. Love you, papa.
0: Nou, kijk eens eventjes, Arnold. Je hebt er een hele fijne pop bij, hè, thuis. Dat is ook iets wat je niet moet vergeten.
1: Je krijgt er zoveel voor terug.
0: Ja. Payback.

0: natuurlijk af, hè. De aflevering van Jeroen Efteroen zit erop. Maar de donderdagmiddag is lekker begonnen. En om 4 uur is hier Gijs. Die neemt je mee naar huis natuurlijk. En daarvoor de grootste is alle tijden, Edwin Diergaarde. Heel veel plezier.
1: Dag Jeroen.
0: Dag. En de schoolplein op Viva La Vida.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem, dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
8: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Na de dikke tiende van Nieuwenhuizen ben je van harte welkom bij de dikke hit van Diergaarde. En het gaat zo los met Billy Joel en Beyoncé. Maar eerst het nieuws met Nicola Ruis.
5: Goedemiddag. De Europese geldkraan naar het Afrikaanse Sierra Leone blijft dit jaar dicht. Maar justitieminister Van Wil zegt dat het land dat snel kan oplossen. Zelfs binnen 24 uur. Het enige wat Sierra Leone daarvoor hoeft te doen is drugscrimineel Bolle Jos uitleveren. Die zou in het land ondergedoken zitten. Tot nu toe weigert Sierra Leone mee te werken. Financiënminister Heijnen die gaat misschien toch de kleine spaarder ontzien. Hij staat open voor een andere ondergrens voor de vermogensbelasting in box 3. Dat zei hij op de tweede dag van het begrotingsdebat. Volgend jaar zou de grens verlaagd moeten worden, waardoor meer mensen belasting gaan betalen over hun spaargeld of beleggingen. En dat leidde tot veel onrust. Over 2 weken dreigen er weer OV-acties. De bonden willen 1 dag per week gaan staken in het streekvervoer als de OV-bedrijven niet met een beter cao-bod komen. Als het moet, willen de bonden hun OV-stakingen tot aan de kerst volhouden. Ja, en als je dan noodgedwongen met de auto op pad gaat deze maand, dan moet je een beetje extra uitkijken, want in oktober gebeuren de meeste ongelukken, gemiddeld. In elk geval worden de meeste meldingen gedaan van autoschades. Volgens United Consumers komt dat doordat de dagen snel korter worden en ook regent het vaker. In combinatie met vallende blaadjes maakt dat de wegen een stuk gladder. Nou, eens even kijken of er ook blaadjes vallen vandaag. Nou, in het oosten en noordoosten zijn in elk geval wel de hele dag buien. Daar valt water. In de rest van het land meer zon en 1 graadje of 20.
4: Oké, dankjewel. Ga ik even kijken of het glad is op de weg.
5: Ja, check dat.
4: Wat volgens mij wel mee. Er zijn wel 6 files op dit moment. En daarvan zijn dit de 3 langste. De A4, Den Haag richting Amsterdam voor de Schipholtunnel. Door een te hoog voertuig ben je daar 11 minuten vertraging kwijt. A12, Utrecht-Arnhem bij Oosterbeek. Een pechgeval zorgt voor 53 minuten. En de A12, Arnhem-Utrecht voor Wageningen na een eerder ongeluk. 18 minuten vertraging.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou.
16: Check werken.belastingdienst.nl.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu
18: big deals bij Keukenconcurrent.
17: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
19: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
21: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
22: Ja.
21: En nu?
22: Domeinnamen kopen.
21: Voor je bedrijf?
22: Ja.
21: Welk bedrijf?
22: Ja, dat weet ik nog niet.
21: Welke domeinen dan?
22: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
21: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
22: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
23: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.

Ik zat toen bij Noord-Ierland in de selectie, maar speelde tijdens het EK geen minuut, geen seconde eigenlijk. En zijn liedje kreeg dus aanzienlijk meer speeltijd dan hijzelf. En Aretha Franklin hield ook van voetbal, maar dan de Amerikaanse variant. Dat is American Football dus. En ook in 2016 zingt ze voor aanvang van een wedstrijd van haar favoriete club, de Detroit Lions, het Amerikaanse volkslied. Ze zingt 4,5 minuut lang De Sterren van de Hemel. En daarmee had ook zij meer balbezit dan sommige spelers daar.

0: voor 10 op radio10.nl.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
1: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel €250 aan prijsfavorieten.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

populairste tv-series uit die tijd. In de aflevering die gaat over een ruzie tussen twee tv-dominees horen we muziek van de Hooters, die vorig jaar in de top 4000 op nummer 3049 staat. En deze hit gaat ook over de predikers die vinden tv...

0: Goedemiddag, Erwin.
1: Wat een leuk lijstje, hoor. Hoe ben jij te werk gegaan met het samenstellen ervan? Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Nou, een beetje van A tot Z eigenlijk. Willekeurig.
1: Heb je het hitdossier erbij gepakt en ben je toen gewoon begonnen bij A en dan richting Z gegaan?
0: Ik heb gewoon, ja, ongeveer in die lijn, ja.
1: Ja, en dan krijg je dus een heel erg leuk lijstje dat heel gevarieerd is. Op nummer 1 zie ik bij jou staan Aha met I've Been Losing You. En op nummer 15 staat Video met Somebody. Hey, hey, hey, hey girl. Maar tussendoor ja, bijvoorbeeld ook muziek van John Parr, Hamilton, Bohannon, Gregory, Abbott, Echo en The Bunnyman bijvoorbeeld ook nog. En de BB&Q Band. Ja,
0: dat is de verrukkelijke 15. Vandaar Echo en The Bunnyman eigenlijk.
1: Ja, dat is echt zo'n plaat uit die tijd, ja. Dat klopt.
0: Ja.
1: Volgende week gaan we dus de lijst uitzenden vanaf maandag. En de stop voor mij op vrijdag 9 oktober. Dat wordt een hele leuke week. Mede dankzij jouw stemlijstje. Is er misschien nog iets in het lijstje dat je wil veranderen? Of zeg je van, nou, ik ben helemaal tevreden zo?
0: Ja, ik ben wel tevreden, ja. Tot nu ben ik wel tevreden.
1: Ja, ik had ook eigenlijk niet verwacht dat je dat had gewild, hè. Sterker nog, ik had het eigenlijk niet gehoopt. Want ik zou mijn god niet weten hoe ik dat moet doen. Maar goed, maakt niet uit. Het staat gewoon vast. En ik pak even nummer 13 uit de lijst. Het is niet het mooiste nummer, zeg maar, in het lijstje zelf. Maar wel een leuk liedje. For America van Redbox.
0: Oh, dat vind ik toch allemaal een hele goede plaat, eerlijk gezegd.
1: Nou, die ga ik speciaal voor je draaien alvast. En heel veel plezier volgende week met de 80's Top 810 bij Radio 10.
0: Hartstikke leuk, Edwin. Bedankt voor het bellen. En ik ga het luisteren van A tot Z.

0: is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
1: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
4: Mooi van Ethos.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Van België tot Annabel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
14: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
15: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Domino's.
19: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
16: Fans van voordeel.
19: Aldi.
20: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
21: Simyo.
22: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Het is 3 uur. Vanaf nu zetten we alle ballen op het eind van de werkdag en het avondeten met zo dadelijk Barry White, Maroon 5 en Alison Moyet. Na het nieuws met Partij Nijhuis.
18: Er komt een ebola-patiënt naar Nederland. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen heeft die besmettelijke en gevaarlijke ziekte opgelopen in de Democratische Republiek Congo. De medewerker wordt opgenomen in het Universitaire Ziekenhuis van Leiden. Artsen zonder Grenzen zegt dat er geen gevaar is voor andere mensen in ons land. Op Schiphol is een bemanningslid betrapt met cocaïne in de handbagage. Bij welke luchtvaartmaatschappij vertelt de douane er niet bij. Het opgepakte bemanningslid zat op een vlucht uit Mexico. Hij had 18 kilo coke bij zich. De man die vannacht is opgepakt rond een asielprotest in de Utrechtse stad Renen is weer vrijgelaten. Hij moest mee omdat hij na de raadsvergadering bleef rondhangen en ook dronken was. Later vannacht werden er vernielingen met vuurwerk gepleegd en greep de ME in. Die verdachten lopen nog vrij rond. En de Nederlandse scheepbouwer Damen gaat een miljardenclaim indienen bij de Duitse regering. Die had marinefregatten besteld, maar de bestelling werd geschrapt vanwege vertragingen en vanwege de oplopende kosten. Volgens Der Spiegel eist de scheepsbouwer nu ruim 4,5 miljard euro van Duitsland. Het Radio 10 weer. Vanaf de vannacht wordt het helder. Er kan mist ontstaan, vooral in het noorden en oosten. Morgen lost die mist geleidelijk op, krijgen we flink wat zon en dan wordt het opnieuw zo'n 20 graden.
11: Dankjewel. Situatie op de weg. 9 files worden er geteld. En de 3 langste vind je op de A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg. Door pech onderweg 20 minuten vertraging daar. A12 Utrecht-Arnhem voor Oosterbeek door bergings- en reddingswerkzaamheden. 52 minuten. En de A16 als laatste Antwerpen-Breda voor Galder. Door een ongeluk, dat gebeurt dus daar, heb je 27 minuten extra reistijd.
21: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
23: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
21: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
24: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
25: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
26: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
27: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
28: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
29: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
30: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
26: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
25: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
31: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
32: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
31: Oh, Otrium?
32: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
33: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
34: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
35: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
36: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
37: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we

0: Toplent is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
1: What a walk! And give you a walk!
0: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
2: Je belt.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier. Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

together, didn't we?

Alison Moyet op Radio 10 met This Is Love. Haar beste vrienden noemen haar Elf. Dat is een soort afkorting van Alison. Het heeft verder niets te maken met die harige alien uit die tv-serie Elf.

Prins op Radio 10. Dat was een Dove's Cry. Toen ik een jaar of vijf was, viel er bij mij een keer een enorme duivenflats op een ijsje dat ik aan het eten was. Nou, een duivenpoep, dat stinkt heel erg als het vlak onder je neus op je eten valt. Ik kan me die lucht nog heel erg voor de geest halen.

0: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen. De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go

Rock. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Londen, begin jaren 70. Hij is al dik in de 30. En dat is niet bepaald de leeftijd waarop platenbazen nog enthousiast worden van nieuw talent. Bovendien loopt hij moeilijk en ziet hij er allesbehalve uit als de volgende gladgestreken popster. Maar opgeven, daar doet hij niet aan. Zijn eerste band ploetert jarenlang door en valt uiteindelijk uit elkaar. En dan ontmoet hij een muzikant met wie het heel erg klikt. De een heeft de muziek en hij heeft een schrift vol scherpe teksten. En daarin staat ook al een tijdje één zinnetje te wachten dat volgens hem bij het rock'n'roll bestaan hoort. Alleen, niemand hoort er iets in, tot er een onweerstaanbaar basloopje onderkomt. Het lijkt alleen verdacht veel op een oude jazzriff. Als hij dat netjes wil opbiechten, blijkt de jazzmuzikant hem zelf ook weer ergens vandaan te hebben. Oftewel, zelfs het jatwerk is gejat. En dan verschijnt de plaat. Bij de Engelse BBC Radio zien ze de titel en denken: nou, deze slaan we even over. Het is dus geen grote hit, maar in kroeg- en concertzalen gebeurt iets anders. Mensen onthouden die titel, ze roepen hem mee. Drie brutale woorden groeien uit tot de samenvatting van een complete rock'n'roll levensstijl. En zo breekt hij door met een plaat die officieel nauwelijks een hit is. Ian Dury,

0: Ja, vrienden.
1: Ja. Toen waren we toch vrienden, hè? Toen waren Henk en ik nog vrienden. Ja. Maar tegenwoordig hebben ze helemaal niks meer met elkaar. Het goede doel ook op Radio 10%. De nacht van de Nederpop, XXL. Ja. Ja. Even nadenken, hoe heet dat ook alweer?

staat de televisie. En Alex van Keulen, hij is natuurlijk die bekende makelaar die voor jou op zoek gaat naar kijken zonder kopen. Kopen zonder kijken. Ik haal die dingen altijd door elkaar heen. Maar het is dus kopen zonder kijken. En er komt een register voor makelaars.

0: 4. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
15: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.

0: 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Wehkamp.
1: Goedemiddag, het is alweer 4 uur geweest. Hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen heeft in Afrika ebola opgelopen en wordt vandaag opgenomen in het Universitaire Ziekenhuis van Leiden. Het LUMC houdt die patiënt daar in strikte isolatie. Gevaar voor andere mensen in ons land zou er dan ook niet zijn. Ebola kan leiden tot ernstige bloedingen en kan ook dodelijk zijn. Het Utrechtse koorstudent die 4 jaar geleden 2 vrouwen verkrachtte hoeft niet langer de cel in. Het Hof heeft vastgesteld dat de man doorging nadat de slachtoffers hadden aangegeven te willen stoppen. De man heeft al 7 maanden in voorarrest gezeten en hoeft van het Hof niet meer terug de cel in. Het VOC-schip Batavia is aangekomen in Lelystad. Het was vertrokken vanuit Amsterdam. In Lelystad komt hij op het droge, want na al die jaren moet hij echt eens grondig worden opgeknapt. Dat zegt het museum tegen Hart van Nederland.
3: Het schip is inmiddels 41 jaar oud. Dit soort schepen gingen vroeger ongeveer 20 jaar mee. Dus het schip is voorbij de houdbaarheidsdatum. Ja, het moet een keer echt groot onderhoud krijgen. En dan bouwen we er gelijk een geheel nieuw museum omheen, zodat we het schip nog beter kunnen laten zien.
2: Ja, slim. De Batavia is een replica van het schip uit 1628. Dat was geen kwaliteitje. Dat origineel verging al een jaar later op zijn allereerste reis. En na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen komt de slimste mens vanavond toch weer op tv. De uitzending begint met een eerbetoon. Presentator Herman van der Zand heeft die speciaal opgenomen. De slimste werd gisteravond dus niet uitgezonden. Daarom is er morgen een dubbele aflevering.
1: Nou, dat vroeg ik mij dus af. Want alles is al opgenomen, toch, van het hele seizoen? Dus overal zie je Paulien nog steeds.
2: Ben ik wel benieuwd naar, want jij hebt ook meegedaan ooit.
1: Ja, zeker.
2: We allebei even...
1: Ja. Hè? Niet zo ver, maar...
2: Er zijn wel eens periodes geweest dat mijn omname liep en dat een deel werd uitgezonden volgens mij. Dus ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat zit.
1: Nou.
2: Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar op andere plaatsen is er juist kans op mist. Vannacht tussen de 8 en 12 graden. Morgen krijgen we na het oplossen van de mist veel zon en stapelwolken. En dan wordt het weer vrij warm, 20 graden.
1: Ongelooflijk, hè? Ja. En het blijft ook droog, toch?
2: Ja.
1: Het gaat niet regenen. Nou, het is echt nog steeds een mooie nazomer. Geniet er lekker van. Dat doe je niet als je in de file staat. Maar waar staan die files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Op de A2 Amsterdam Den Bosch heb je tussen Maarsen en Knoopend Oude Rijn een 30 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Verderop tussen Knoopend Oude Rijn en Beest ook nog eens 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Op de A12 Utrecht-Arnhem moet je door een ongeluk over de vluchtstrook tussen Veenendaal en Oosterbeek en het levert een kwartier vertraging op. En op de A16 heb je tussen de Belgische grens en Knoopend Galder een 30 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen.
1: Oké. Nou, heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Wij blijven sowieso lekker bij je. We hebben straks een hele lekkere Star from Ons disco. The Theme from S-Express. Ik ga hem zo laten horen. En ik heb cabaret uitgezocht van Herman Vinkers binnen een paar minuten.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 1, 2, 3 geregeld.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Keukenkopers, opgelet. Nu.
9: Big deals bij Keukenconcurrent.
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Soms zul je zeggen, mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Beste tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Staying Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
13: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging,
12: soms heb je even Douwe Egberts nodig.

0: Deze man is nog steeds zo ongelooflijk populair, deze John Mayer.
1: Ja, dat is echt niet normaal. Ik heb
0: ooit wel eens een meisje gesproken die zegt... nou, ik zou ook wel met die laatste trein naar huis toe willen... als John Mayer erin zit. Oh, zo cringe. John

0: donderdag is, is het ook wel lekker dat wij de donderdag aflevering hebben. Gisteren hadden wij de woensdag aflevering en de dag daarvoor de dinsdag aflevering. Dat zei ik. En morgen, Martijn, nou zeg het maar. Morgen hebben we de vrijdag aflevering. Dan hebben we de Vrijmibo. En weet je wie de gast is?
1: Nee.
0: Albert Verlinde.
1: Oh,
0: ja, nou die was zo benieuwd naar jou.
1: Ja, ik hoor het vaker.
0: Die, ja, dat is waar. Maar goed, hij wilde je gewoon in levende lijf een keertje meemaken. Dus dat gaat morgen gaat dat gebeuren. Wees welkom bij de middagshow hier op Radio 10. Dit is Gijs op 10. Mijn naam is Gijs.

file is opgelost. En je verwacht het niet, maar er is goed nieuws rondom de benzineprijs. De prijs van een liter benzine is donderdag gedaald. Echt? Ja, wel geteld 0,9 cent gemiddeld per liter. Voor diesel betaal je wel net zoveel als gisteren. En ondertussen is in Duitsland de brandstofkorting ingegaan. Ik wist niet dat dat bestond, maar dat is dus in Duitsland ingegaan. De energiebelasting wordt verlaagd, waardoor alles bij elkaar het verschil met de Nederlandse prijzen tussen de 30 en 40 cent per liter wordt.

0: tanktoerisme hierdoor weer op gang komt. Dus dat wordt weer oefenen op je Duits, hè? Ja, lekker tanken in Duitsland. Nou, misschien heeft Herman Finkers nog wel wat goede adviezen.
1: Ze heb ik ook ooit al een keer opgetreden in Duitsland, waarbij ik me nogal versproken heb. Want ja, ik spreek überhaupt maar één woord Duits, maar ik had... Ik had daar in Duitsland een act en bij die act draaide ik een stuk muziek. En dat was dan de Peer Gynt-suite van de componist Edvard Grieg. Waarom dat het nogal vrij lang stuk was, wist ik niet, zal ik nu de gehele suite draaien of een gedeelte daarvan. Dus ik vraag in mijn alle onschuld aan die Duitsers, wilt ihr een kleine stukje of wilt ihr dit totaal een Krieg? Ja, ik ben meer einer.
2: De meeste muziek in de middag.

0: verhaal zouden vertellen. Maar Bono die had nogal een vinger in de pap. En die vond die andere twee liedjes niet goed genoeg voor het album. En daardoor wilde hij eigenlijk ook van dit nummer af. Maar op aandringen van de band. Hé joh, Bono, je moet gewoon uitbrengen joh. Toen heeft hij het toch gedaan. En maar goed ook. Want ja, het eindigde toch gewoon op het album. En het was dus, zoals gezegd, de doorbraak van U2 in Amerika. Anders was hij nooit een ster geworden in Amerika. S-Express hoorde je ook nog. En de theme from S-Express, dat staat in Stavans Disco. Maar straks hebben we het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Ja, je hoort zo meteen hoeveel de vakantieparken van Peter Gillis gaan opleveren.
0: Oeh, ja.
1: Ja, dat ga je niet
0: raden,
1: hoor.
0: Is hij dan uit de schulden of niet?
1: Nee.
0: Oh.
1: Oh, daar heb ik het al verklapt. En wat zijn nou de beste tv-programma's ooit gemaakt in Nederland?
0: Oh, dat weet ik wel.
1: Daar hebben we het zo even over.
0: Oké. Okay.

Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze Bank.

0: 30% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
5: What a lot! And give you a lot!
4: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Odido. Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht helder, maar ook kans op wat mist. Morgen later op de dag flink wat zon. Het wordt opnieuw warm en een graadje of 20. Hoe is het mogelijk, hè? Wat een heerlijke nazomer. Het gaat niet goed met het klimaat, maar die nazomers die zijn wel echt fantastisch. Waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je een half uur file tussen Amersfoort-West en Voorthuizen. De A16 Antwerpen-Breda sta je tussen Meer en knooppunt Galder. Een kwartier stil door een ongeluk met een vrachtwagen. A27 Breda-Gorkum een half uur tussen Oosterhout en industrieterrein Avelingen. En ook op de A27 richting Gorkum. Een half uur tussen Beeldhoven en Hagestein.
12: Oké, nou heel veel succes. En kom veilig thuis, hè. Dat zeg ik elke dag. En dat blijf ik ook elke dag zeggen, want ik meen het ook. Straks de muziek van de Bengals en Vanessa Carlton. Oeh, dat is lekker. En we gaan het hebben over 75 jaar televisie. Straks met de directeur van Beeld en Geluid, maar ook met Martijn. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
14: Ja, goedemiddag, Gijs. De veiling van de vakantieparken van Peter Gillis kan ruim €27 miljoen opleveren.
12: Okay.
14: Op het park Prinsenmeer is het meeste geboden. Die zie je vaak op tv. Hè. Dus met meer dan 20 miljoen is erop geboden. Het is ook het grootste park. De schuldeiser moet nu besluiten of die de opbrengst van 27 miljoen genoeg vindt. Want de schuld van Gillis is nog groter. De afsluitdijk is weer helemaal klaar voor het nieuwe stormseizoen. Het nieuwe gemaal is in gebruik genomen en ook de keersluizen. Daarmee is de grote renovatie van de afsluitdijk achter de rug. Die nieuwe sluizen kunnen meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee afvoeren.
12: Kun je nu eigenlijk met twee auto's langs elkaar rijden dan? Die sluizen waren, dat heeft 60 jaar dicht gezeten of zo. Of 60 jaar één baan had je maar. Ja, ik woon daar vlakbij.
14: Dit gaat niet over de banen die eroverheen gaan, maar dat we niet wegspoelen. Dat is ook best wel
12: handig. Oh, dat is ook handig. Ja.
14: En twee schoonmaakbedrijven die hun personeel zwart betaalden hebben tonnen aan boetes gekregen. Ze hadden locaties in Amsterdam en Zaandam. Bij controle in een hotel werden allerlei zakjes met geld gevonden.
12: Oh. In een ijskast toevallig, of niet?
14: Nee, want, niet in een ijskast. Nee,
12: bij de Jumbo gebeurde
14: niet de Jumbo, maar schoonmaakbedrijven.
12: Oké. Okay.
14: Nou, je zei het al, Gijs. Morgen bestaat de Nederlandse TV nog langer dan jij. Precies 75 jaar. Zometeen hebben we het erover met de directeur van Beeld en Geluid. Apple van Nispen tot 7 van hier tot Ginder. Maar wat vinden de echte deskundigen er nou van?
12: Ik zet jou straks open, hoor. Als ik maar een telefoon heb. En dan ga je wel eventjes verantwoorden natuurlijk.
14: Wat is volgens jou, Gijs, het beste tv-programma ooit?
12: Sterrenshow met Willem Bruijs.
14: Ja, dat wist ik wel. Ja.
15: Dit is vanuit Utrecht. Het grootste elektronische circus ter wereld. Willem Bruijs presenteert VARA's Sterrenshow.
12: Sterrenshow!
14: Ja, en gewoon een commercieel
12: Pierre,
14: programma.
12: Pierre, die was de voice-over.
14: Ja.
12: En ik ben daar ooit een keer geweest. Ik was in Alkmaar, toen stond de tent stond in Alkmaar. Toen heb ik Willem Ruijs tierend en vloekend 's middags op de vloer daar zien rondlopen.
13: Over zo de niets dan goed.
12: Dus daar heb ik het van.
14: Ja, maar iedereen wil toch een beetje Willem Ruijs zijn, zeggen. Jongens. Willem Ruijs was geweldig natuurlijk.
12: Ja, Willem Ruijs was.
14: Jij, Rick, wat is jouw favoriet?
10: Hallo.
12: Een van de ik ben zo gewend dat ik je niet meer hoor de laatste tijd. Dus,
10: Nee, wacht maar. Een van de grappigste dingen die ik denk ooit heb gezien was Creatief met Kirk.
12: Ja. Ja.
10: En vooral dit.
12: Ja.
16: José is vandaag naar de markt geweest.
17: Casaya, Marios, de Bascos.
16: Zijn jullie benieuwd wat er in mijn mandje zit?
17: Casaya, Marios, de Bascos.
16: Zijn jullie benieuwd wat er in mijn mandje zit? Ja, José. Laat maar zien wat er allemaal in je mandje zit.
10: Ja, het gaat maar door.
12: Ja, dat is zo grappig. Als ik het nu hoor, dan zie ik het ook meteen weer voor me ook.
14: Die grote plak snor.
12: Ja, het is echt nou,
13: als jij zegt, Theo en Thea, moet ik ook weer een Jiske vet denken. En dat ik die hele Sinterklaas-scène uit mijn hoofd kan.
12: Oh, dat is ook
13: geweldig.
12: Goed. Ja.
14: Maar jouw favoriet is natuurlijk een andere.
13: Samson en Gert. Maar goed. Ja. Hè,
14: nou, dat... Daar gaan we niks voor laten.
12: Ja, maar dat komt ook al mee, toch?
13: Ja, maar dat komt uit België. En dat is geen Nederlandse tv.
14: Karsten, wat is jouw favoriet?
18: Ik zette mijn videorecordertje altijd al klaar voor Vlodder.
12: Ja, natuurlijk.
14: Serieus?
12: Ja, serieus. Ja, natuurlijk.
17: Ook hier dan? Alles op.
12: Ja, natuurlijk.
18: Ja.
12: En later heb je ook al die scènes losgeknipt. Of,
18: niks
12: of
18: is meer fatsoenlijk terug te kijken.
12: Nou, dan heb je wel wat gemist. Want je bent nu ad interim deze paar maanden. Maar wij hebben Tatjana hier gewoon in de studio gehad.
14: Niet. Ja. Niks veranderd. Als je ogen een beetje dicht doet, lijkt ze nog precies op.
18: Ik ben gewoon veel te laat.
12: Ja, je bent te laat.
14: Hij is ook lid van een Facebookgroep over Vlodder.
18: De echte Vloddergroep.
12: Wat heerlijk.
14: Nou, de meiden dan tot slot. Ik vond De Zevensprong echt geweldig. Geweldige serie, maar ook natuurlijk Q&Q.

Dunkirk. Ja, dat was een hele spannende serie. Ik was toen heel jong. En die jongetjes, die heetten dus Quirinus en nog iets. Nog die heetten dat ze met z'n tweeën waren ze dus Q en Q. En ze hebben dus ooit de hobbyfoto's gemaakt. En toen maakten ze een foto. En toen zagen ze ergens een lijk liggen. En daar begon die serie.

Zij beroerde de toetsen. Van een piano die gewoon reed. En dat was zo mooi om te zien, maar ze zat gewoon op een aanhanger. Daar ben ik

0: Eppo van Nispen tot Zevenaar. Eppo, goedemiddag.
1: Ja, tot verdomme Gijs. Ik ben helemaal in katzwijm gevallen met deze aankomst.
0: Ja, maar ik bedoel, 75 jaar, het is toch wat, hè?
1: Ja.
0: En
1: dat, ja, dat is het ook.
0: Eigenlijk moet ik jou daar ook mee feliciteren.
1: Nou, daar ben ik je buitengewoon erkentelijk voor. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk, maar jou ook, want jij hebt je daar ook je sporen nagelaten.
0: Ja, een heel klein spoortje heb ik achtergelaten. Maar even over dat cadeau. Want je hebt een prachtig cadeau gekregen, toch? Vanwege het jubileum.
1: Nou, dat zijn er meerdere. Ja, ik word nu heel zenuwachtig.
0: Nee, dat is een... Nou, ik hoop, dit moet je weten, want er is namelijk een speciale Donald Duck gemaakt rondom 75 jaar.
1: Ja, nee, natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, nee, potverdrie, man.
0: Ja, potverdrie. Jij bent verdukt tot Eppo van Lispel tot Zevenaar.
1: Ja, nou. Dit is echt de grootst mogelijke eer.
0: Ja, dat is mooi, hè?
1: Ja, kijk, deze aankondiging was al fantastisch. Maar dat, sorry Gijs, dat is zoals ze het op de
0: Strand
1: gewoon
0: zeggen,
1: or concours.
0: Ja.
1: Mijn familie is ook in alle staten, dat is natuurlijk keurige namen.
0: Ja.
1: Maar ze hebben besloten het ook allemaal nu maar naar van Lispel tot Zevenaar te veranderen.
0: Ik weet, ik zou het inlijsten, in de gang hangen of op het toilet. En dan vergeet je dat nooit meer. Eppo, goed om je aan de telefoon te hebben. We hebben jou om jouw drie favoriete tv-momenten gevraagd. En de eerste die je noemde is deze.
2: Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man. One giant leap for mankind.
0: Ja, de maanlanding 1969. Waarom dit fragment?
1: Ja. Nou, omdat dat eigenlijk het eerste is waarbij die televisie een ongelofelijke... televisie is echt een verbinder, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En dat ik als klein jongetje, ik was hier 5 jaar, ik werd uit bed gehaald... en dat mocht aanschouwen dat ging gebeuren, of tenminste dat het gebeurde. En dat keek je uit dat, in mijn geval nog, zwart-wit kastje... dat daar stond te kraken en eigenlijk ook te trillen van opwinding, denk ik.
0: Ja.
1: En met mij daarbij. Dat is voor mij, dat staat nog zo helder op mijn netvlies. En ook later begreep ik dat Nederland ook echt een geweldige uitzending heeft gehad onder leiding van Rudolf Spoor. Mm-hmm. Maar dit is gewoon waar toen een tijd, het radio is heel mooi, laten we eerlijk zijn, een prachtig medium. En zeker als je naar jou luistert. Maar televisie is, kan ik je rustig zeggen, op zo'n moment echt dat waar het voor bedoeld is.
0: Ja, en begreep je ook wat er toen gebeurde? Want je was heel jong, want je werd uit bed gehaald, toch? Hoe oud was je?
1: Ja, dat klopt. Ja, zeker. Ik was 5. En,
0: ja, ja.
1: En ik begreep dat natuurlijk helemaal niks eigenlijk van, maar toch ook weer wel. En ja, dat is gewoon in mijn hoofd blijven hangen. En echt letterlijk, hoor. Dus
0: dat is mooi, hè? Dat vergeet je dan nooit meer, natuurlijk. Dan gaan we naar 1973, want de maanlanding was 69. Dan naar 73. Ene meneer Reining wint bij Mies Bouwman, een kleurentelevisie. En die wordt daar heel emotioneel van.
3: Omdat u 2 keer in 1 van de 8 was, krijgt u van ons... om zittend in de 1 van de 8 stoel in kleur te kijken naar Berend Boudewijn. En kleurentelevisie tot slot. En dat is voor u en alle...
0: Ja, meneer Reining wordt helemaal emotioneel. Waarom was dit zo bijzonder, Eppo?
1: Nou, 1 van de 8 was echt een programma waar we met heel Nederland naar keken. Geleid natuurlijk door die ongelooflijke, letterlijke beste, denk ik wel, presentatrice die Nederland heeft gehad.
0: Ooit, zeker.
1: Mies Bouwman.
0: Mies Bouwman,
1: met haar stem, die kon echt van alles aan. En die show, die was ongekend. En het mooie van dit is 1973, niemand had eigenlijk nog echt wel een kleurentelevisie. Dat was er wel, we hadden al kleurentv, maar dat groeide maar langzaam. Ja, en dan, kijk, als je nu iemand een kleurentelevisie geeft,
0: die levert nu al weer geld op, want het zijn een echte kleurentelevisie met buizen, dat zou wel mooi zijn.
1: Ja. Zo'n cadeau. En nu, dat moment daar, ik vond dat fantastisch. En ik was toen zelf ook maar jong, net 10 eigenlijk. En dat was prachtig om te zien. En ook die kop van die man, het geeft heel mooi hoe emoties te zien zijn op televisie en te voelen. Nou, prachtig. Ja.
0: Dan nog een fragment. Het laatste fragment is van Jean Prick in Showroom. Ja. Hij is een volwassen man die al geëmotioneerd raakt van het geluid van een Bugatti-auto.
1: Ja.
0: En hij hoopt er ooit een van zijn vader te krijgen. Waarom is dit zo'n mooi fragment?
1: Ja, omdat dit, dat programma Showroom, dat laat eigenlijk de zogeheten paradijsvogels en de mensen met iets bijzonders.
0: Mm-hmm.
1: Waar je soms om kan huilen, soms om kan lachen. En dan is het heel ingewikkeld om daar een programma over te maken. Ja. Nou, huilen zien wij natuurlijk steeds vaker als een effect op televisie. Maar toen dit fragment er kwam in die tijd, was dat niet zo vaak, dat huilen. En dit was natuurlijk huilen om iets, ja, eigenlijk absurds. Ja. En ja, dat is echt een prachtig fragment.
4: Ik moet altijd huilen als ik het woord Bugatti hoor. Of over de familie Bugatti. En dan doet me dat erg veel verdriet. En dan word ik emotioneel. En daar kan ik niks aan doen. Ja. Maar mijn grote liefde gaat nou eenmaal voor Bugatti's. En daar doe ik alles, laat ik alles voor. Wat mogelijk is. En ik hoop later van mijn vader een echte Bugatti te krijgen.
0: Ah, ik heb het helemaal met hem te doen ook. En eigenlijk zou je dan nu tegenwoordig het geluid van een Bugatti moeten laten horen. En dan schiet hij helemaal vol natuurlijk. Prachtig. Het zijn mooie fragmenten. Laten we nog 75 jaar huilen en lachen met nog 75 jaar een nieuwe televisie. Waarschijnlijk op een andere manier. Directeur van Beeld en Geluid, Eppo van Nispe van Zevenaar. Maar ik moet het even goed zeggen nu. Even op z'n duks. Eppo van Lispel tot Zevenaar.

0: kijken, dan ik word er helemaal emotioneel van. Dan kun je ook Top Op zien. En dan treden de Jacksons ook gewoon op. En Ad Visser die kondigt dat dan aan. En Michael Jackson is daar dan ook weer bij. Dit was uit diezelfde periode. Shake Your Body Down to the Ground van de Jacksons. En je hoort het natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs om 10. En vertellen je ook precies wat er allemaal in de wereld gebeurt. Martijn, wat gebeurt er straks in de wereld?
1: Nou, veel jongeren blijken auto te rijden terwijl ze geen eens een rijbewijs hebben. En dat zijn er echt veel hoor. Drie vrienden uit Drenthe hebben een nieuwe chipsmaak bedacht.
0: Oh.
1: En ook op de markt gebracht met een bijzondere vleessmaak.
0: Oké.
1: Hoor je zo meteen.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10. Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
12: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
13: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
14: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
13: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
15: Ah, hier kan het.
13: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
16: Van België tot Alabel en van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
17: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
18: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
19: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
20: Download de app en start met vinden.
17: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
22: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
23: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
21: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
22: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
24: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
25: Goedemiddag, nog 10 seconden wachten. Is het exact 5 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. Veel jongeren geven toe dat ze autorijden zonder rijbewijs. Volgens Team Alert heeft bijna 60% van de jongeren wel eens achter het stuur gezeten, terwijl ze nog geen rijbewijs hadden.
25: En ook rijden ook gewoon.
1: Ja, zeker.
25: Zoveel?
1: Jeetje. 80% kent wel iemand die dat heeft gedaan. Ze denken ook dat de pakkans klein is, zegt de jongerenorganisatie. Het Universitaire Ziekenhuis LUMC in Leiden behandelt een Artsen zonder Grenzen medewerker die ebola heeft. Die is met een privévliegtuig opgehaald uit de Democratische Republiek Congo in Afrika. Het RIVM zegt tegen de NOS dat het LUMC allerlei voorzorgsmaatregelen heeft genomen.
26: Die hebben daar een high-level isolation unit, zoals dat heet, die helemaal toegerust is om deze patiënt de juiste medische zorg te bieden en te voorkomen dat er een risico is voor verdere verspreiding.
1: Ebola veroorzaakt bloedingen en kan dodelijk zijn. In Congo is nu een grote uitbraak met officieel 4000 doden. De uitvaart van Paulien Cornelissen wordt gehouden in besloten kring. Ze overleed gisteren aan kanker op 50-jarige leeftijd. Haar management wil niet zeggen wanneer de uitvaart is. Er staat wel een condoleanceregister op de website van Cornelissen. Zij volgde in 2025 Maarten van Rossum op als jurylid bij De Slimste Mens. Gisteren was er geen uitzending vanwege haar overlijden. Vandaag is er een voorwoord van Herman van der Zand. Morgen is er dan een dubbele aflevering. En drie vrienden uit de Drentse plaats Bijlen hebben een eigen chipsmaak bedacht. Zeggen ze bij de regionale zender Omroep Maat.
27: En toen zei ik bij elkaar, er was die eierbalchips, zagen we voorbij komen. Waarom bestaat er in godsnaam nog geen droge worstchips? Dit staat helemaal nog nooit gezien op de wereld.
1: Nee, want in het noorden en oosten van het land is droge worst echt een begrip.
27: Nou, droge worst is de lekkernij. Kijk, als je visite hebt, wat zet je op tafel? Kaas en worst.
1: Ja, nou ja, in het noorden en oosten van het land dan. Bij mijn ouders in Almelo verkopen ze zelfs droge worst bij het tankstation. De drie vrienden die stapten meteen naar een fabriek en lieten daar die chips maken. Mag jij één keer raden, Gijs, wat zit er in die droge worstchips?
25: Daar zit knoflook in, daar zit spek in, daar zit
1: droge... Wat zit er in? Droge worstchips, wat zit erin?
25: Ja, droge worst smaak.
1: Nee dus.
28: Degene die de chips maakt, die heeft tegen ons gezegd van... ja, ik wil het eigenlijk plantaardig hebben. Ik wil het glutenvrij, lactosevrij, enumervrij en niet de palmolie gebakken.
25: Dat is gewoon droog alleen.
1: Glutenvrij, vleesvrij en palmolievrij. Ik hoop dat er wel een beetje smaak aan zit dan. Okay.
25: Nou, zou jij het eten? Want jij haat... vlees.
1: Ja, maar dan kan ik het wel eten zonder dat ze er iemand voor hebben doodgemaakt.
29: Ik was op de Zwarte Cross. Ik heb dus alleen maar droge worsten gegeten.
25: Serieus?
29: Want ik mag geen gluten eten. Dat was top. Oh. Dus ik kijk hier heel erg naar uit.
1: Ja, toen ik nog vlees had, wel lekker hoor, droge worst. Maar goed.
25: Okay.
1: Het radioteam weer. Vanavond en vannacht wordt het helder en kan er mist ontstaan. Vooral in het noorden en oosten van het land. Morgen lost die mist geleidelijk op. Dan krijgen we flink wat zon en dan wordt het opnieuw zo'n 20 graden.
25: Prachtig. En lekker ook. Nou, hartstikke goed. Gaan we meteen even kijken of het druk is op de Nederlandse wegen. Qua files dan, dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
30: Goedemiddag. Vooral in Zuid-Holland, Brabant en rond Utrecht is het druk. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn ook een half uur vertraging tussen Amersfoort-Noord en Stroe. Op de A12 is het in beide richtingen druk. Richting Utrecht is de weg tussen Den Haag-Malieveld en Zoetermeer dicht door een ongeluk. Dat levert een uur file op, minstens. Richting Den Haag een half uur tussen Blijswijk en Nooddorp. De A27 richting Gorkum ook een half uur vertraging tussen Oosterhout en industrieterrein Avelingen.
25: Oké, nou, zorg ervoor dat je veilig thuis komt. Dat is het belangrijkste. We gaan straks top 4000 40 seconden spelen. Dat duurt nog wel eventjes. Want we gaan eerst jouw werkdag afsluiten. Dan doen we 5 uur met Eric Clapton en Forever Man.
31: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
32: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
33: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
32: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
33: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
34: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh,
2: appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: 80 jaar de taart vast aangesneden tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
6: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Keukenkopers, opgelet. Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
15: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's.

0: vergeten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

Eens even kijken hoe laat het is. Het is 5:08. Nou, het wordt nu wel eens tijd, toch? Ja, zeker. Als je dit hoort, is ook jouw werkdag voorbij.

Misschien heb je het wel eens meegemaakt. Als je een huis hebt gekocht of verkocht, dan denk je soms, word ik hier nou genaaid door die makelaar? Nou, de minister van Wonen wil een makelaarsregister om beter met klachten om te gaan. Of dat gaat helpen, dat ga ik zo vragen aan Alex van Keulen van Kijken Zonder Kopen.

0: proberen te kopen. Ik zal misschien wel een mening hebben over makelaars. Laat ik ze maar even over één kam scheren. Sterker nog, bijna 1 op de 3 heeft minstens 1 negatieve ervaring met de makelaar. En als je een klacht hebt en doorgeeft, wordt er nauwelijks iets mee gedaan. Dus er moest iets gebeuren, dachten ze in Den Haag. Minister van Wonen, Boekholt O'Sullivan van D66... die wil de makelaarsbranche nu strenger reguleren en een register beginnen. Ja, dan vraag ik me af, wat gaat er dan veranderen? En heeft het ook wel zin? Nou, dat ga ik vragen aan de bekendste, maar ook natuurlijk de meest betrouwbare makelaar van Nederland, Alex van Keulen van Kopen Zonder Kijken. Ik zei net Kijken Zonder Kopen. Alex, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja, gaat het weer? Die statistieken nog helemaal niet zo slecht.
0: Nee, nou...
1: 1 op de 3.
0: Ja.
1: Ik moet mijn vrouw heeft iedere dag klachten over de makelaar.
0: Ja, oké, okay, maar ja. Wacht, ik zei net meteen, ik scheer het over één kam, maar er zijn natuurlijk, er is natuurlijk niet één soort makelaar. Er zijn natuurlijk heel veel positieve makelaars en heel veel betrouwbare makelaars. Maar ik vraag mij af, als er nu een register komt. Je bent toch registermakelaar? Er is toch al een register, of niet?
1: Ja, maar er zijn ook heel veel makelaars die geen registermakelaar zijn. En gewoon op de bonnen voor zijn begonnen.
0: Oké.
1: Okay. Kijk, daar waar goud te verdienen valt, dat trekt gewoon schatzoekers. Zo simpel is het. Mm-hmm. De grote grap is natuurlijk dat de overheid, die heeft zo'n 20 jaar geleden de beëdiging afgeschaft. Ja. Vroeger moest je als makelaar echt wel van goede huizen komen. Je moest een gedegen opleiding hebben.
0: Oh, dan werd je beëdigd, als het ware.
1: Zeker, ja. Zeker. 20 jaar, echt bij de... Maar de vervolgens zijn niet nodig. De markt ging zichzelf wel reguleren. Mm-hmm. Nou ja, we zijn het 25 jaar verder. Je ziet wat ervan is gekomen.
0: Ja, dus dat zou weer terug moeten volgens jou.
1: Nou, dat zou inderdaad... Kijk, zo'n register is natuurlijk leuk. Hè? Maar al die boefjes van vandaag, die schrijven zich in het register in. En er is niks veranderd.
0: Nee. Dus dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
1: Het enige is dat je ze dan wat harder kunt aanpakken. Maar je moet het veel breder aanpakken. Hè. Je moet ook eisen stellen aan de opleiding. En de grootste frustratie, en die begrijp ik ook echt wel van mensen, is je wil een huis kopen en je hebt het zelf gewoon niet in eigen hand.
0: Nee.
1: En als je dan een beetje het gevoel hebt dat ook eens een keertje vriendjespolitiek speelt, of financiële belangen, ja, dan begrijp ik de boosheid wel. Dus er moet ook gewoon 1 nationaal biedsysteem komen, die gewoon functioneert. Want er zijn verschillende biedsystemen, waar iedere makelaar nog steeds mee kan manipuleren. Dat schiet gewoon niet op.
0: Maar was dat vroeger, Alex, was dat ook niet zo dat je, als er een bieding was, dat iemand anders dan niet mocht bieden? Dan moest je toch even op je beurt wachten?

0: Ja, dan had je wel een hele integere makelaar te maken. Maar dat is nou precies wat ik bedoel met de rol van de overheid. Die hebben het schriftelijkheidsbeginsel bedacht.
1: Mm-hmm.
0: En dat houdt in, heel kort gezegd, dat er pas een overeenkomst tussen koper en verkoper is als beide partijen de koopovereenkomst hebben getekend. Dus geen mail, geen mondelinge bevestigingen.
1: Nee.
0: Als de koopovereenkomst is getekend. En nu komt die, dan heb je zo'n biedsysteem. Daar hebben 10 mensen geboden.
1: Ja.
0: De makelaar gunt het aan de hoogste bieder.
1: Ja.
0: En de bieder 4 tot en met 6, dat zijn allemaal aankoopmakelaars. Die kennen de regelgeving. Die denken, nou, weet je wat, ik gooi gewoon nog een keertje 20.000 euro eroverheen.
1: Ja, ja, ja,
0: ondanks
1: ja,
0: dat de biedtermijn is gesloten.
1: Ja.
0: De makelaar is verplicht dat over te brengen. En de verkoper zegt, ja, dank je de koekoek, geef mij die 20.000 euro extra maar.
1: Ja.
0: En vervolgens is nummer 1, de hoogste bieder, dus op achterstand gezet.
1: Maar dit is een biedlogboek, is dit toch? Dat moet er eigenlijk meteen uitgegooid worden, heb ik het idee.
0: Nou, wat er gedaan moet worden is, als op het moment dat de biedingstermijn is verstreken en de verkoper accepteert een bod, dat dat ook bindend is.
1: Oké, okay, punt.
0: Dat nou, niemand anders er meer overheen kan.
1: Oké, okay. En begin 2027 moeten concrete wetsvoorstellen klaar liggen. Heb jij nog wat praktische tips voor de minister? Naast de tips die je me net al gaf natuurlijk.
0: Nou ja, ga in overleg met mensen die daar verstand van hebben. Hè? Dus de betrokken partijen.
1: Ja, ja. Ja, wie zijn dat dan?
0: Ook nog wat, ja, nou, ze moeten ook wel een beetje objectief zijn. Want eigenbelang blijft nog steeds doorcijpelen.
1: Mm-hmm.
0: Maar bedenk gewoon één systeem wat waterdicht is. Waar ook transparant is, waar iedereen kan zien wie is de hoge bieder geweest. En maak het dat op het moment dat de verkoper een bod accepteert, dat gewoon bindend is. En niet dit koopovereenkomst, want slimme aankoopmakelaars die doen gewoon nog een keer een bod en jij als particulier staat gewoon op achterstand en met lege handen.
1: Heel goed, ik denk dat je de minister dat hij zo snel gaat bellen. Tot slot nog even, nu ik je toch aan de telefoon heb, komend voorjaar start het nieuwe seizoen van Kopers om te kijken. Hoe verlopen de opnames? Gaat het allemaal goed?
0: Nou, ik zeg sterker stel, binnenkort beginnen we al met seizoen 2028.
1: Oeh! Oh, en het gaat goed dan? Ja, nou ja, jij bent een betrouwbare makelaar. Maar je hebt voldoende mensen die ook daadwerkelijk zonder kijken ook daadwerkelijk gaan kopen weer.
0: Ja, de nood is hoog. Maar wat wel heel frustrerend is dat je gewoon ziet dat het steeds moeilijker wordt,
1: mm-hmm,
0: om mensen met een budget van zeg 4 ton... om daar nog iets leuks voor te kunnen kopen. Want ja, het is bijna onmogelijk. Je moet gewoon 5 ton meebrengen weer op de huizenmarkt een beetje uit de voeten kunnen.
1: Ja. En Chantal Jans presenteert het, hè? Ook in 2028?
0: Zeker. Daar gaan we gewoon van uit. Okay. Is een blijvertje.
1: Hartstikke goed. Alex van Keulen, de leukste makelaar van Nederland. Dankjewel.

0: Crypt. Bij de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10. En if you could see me now. Je hoort het natuurlijk hier op Radio 10. Wij zitten hier elke middag van maandag tot en met vrijdag. Met straks de top 4000 in 40 seconden. Kun je 100 euro aan thuisbezorgd goed mee winnen. Als je het goed doet. Martijn, wat zit zo in het nieuws?
1: Nou, op Schiphol zijn een piloot en ander personeel betrapt op drankgebruik voordat ze gingen vliegen. En wat worden de woontrends voor volgend jaar? Sowieso verkopen winkels dan bijna alleen nog spullen met één en dezelfde lelijke kleur.
0: Ja, ik weet welke kleur dat is.
1: Nou, hebben we het zo over.
2: Je zingt ze allemaal mee.

0: 810 op radio10.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
0: De tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Staying Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht opklaringen, maar in het noorden en oosten ook kans op wat mist. Morgen flink wat zon en lekker warm. Opnieuw zo'n 20 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Op 100 plekken op dit moment. Op de A1 richting Apeldoorn heb je tussen Amersfoort Noord en Stroe een half uur vertraging. Op de A6 vanuit Lelystad sta je tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug een uur stil door een ongeluk. En op de A12 Arnhem-Den Haag heb je tussen Driebergen en Nieuwerbrug een uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht.
14: Oké. Nou, ik zeg het elke dag en ik probeer die file wat draaglijker voor je te maken. Ik ga het doen met de top 4000 in 40 seconden. En misschien doe je wel lekker met mij mee. Hè? Dat zou leuk zijn. Hoef je niet te koken, kun je meteen genieten van 100 euro aan thuisbezorgde goed. Als je het goed doet. Dat gaan we straks doen. Nou, we gaan het straks doen en we gaan het straks horen. Maar eerst gaan we even luisteren naar Martijn, want die heeft het nieuws. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, Gijs. Bij een alcoholcontrole op Schiphol vanochtend hadden 3 bemanningsleden te veel gedronken. Een stewardess en een steward waren het. Die kregen alleen een flinke boete. Maar een piloot kreeg ook een vliegverbod van 1,5 uur. Dat is niet zo gek. Je moet 10 uur voordat je gaat vliegen... Ja, mag je al niet meer gedronken hebben.
14: Het
16: ja,
14: is dan... toch een probleem wat wel vaker voorkomt, heb ik het idee. Ik hoor het eigenlijk iets te vaak.
16: Dat lijkt mij ook. Daarom zijn er dus ook controles. Rotterdam krijgt geen referendum over betaald parkeren. 10.000 mensen wilden dat, maar de Rotterdamse Raad heeft het weggestemd. Het stadsbestuur wil namelijk ook parkeerautomaten aan de rand van de stad, waar parkeren nu nog gratis is. En dat zien veel mensen niet zitten. Meghan Markle, de hertogin van Sussex, zoals ze nu heet, komt met een adventkalender. Met de smaken braambessen en marmelade en eetbare gouden inkt.
14: Dat kun je eruit uit die vakjes halen.
16: Uit die vakjes blijkbaar. Halen. Zit een koninklijk prijskaartje aan. Ja, ze moeten nu toch zelf geld verdienen.
14: Ja, tuurlijk.
16: 24 chocolaatjes kosten 131 euro.
14: Oh, oké. Gaat het zo slecht met de familie? Of moet het nog verkocht worden?
16: Het Netflix-deal is ongeveer afgelopen. Dus
14: ja, en Suits wordt niet meer uitgezonden natuurlijk.
16: Nee, daar krijg je ook geen geld meer van.
14: Daar zat ze in.
16: Zeg, Gijs, de Telegraaf heeft uitgezocht wat volgend jaar de woontrends zijn. Ik vind dat nooit zo interessant, maar dit jaar schrok ik wel een beetje.
14: Ja?
16: We gaan terug naar de jaren 70 en 80.
14: Echt waar?
16: Alles wordt bruin.
14: Och, jeetje.
16: Er gaat ook geen verf meer op de muur. Het kurkbehang komt weer terug.
14: Kurkbehang?
16: Ja, serieus. Alles krijgt weer tierenlantijntjes. Dus er komen weer roesjes aan de onderkant van de bank. Oh. Het ribfluweel op de meubels komt weer terug. En weg met de houten vloer. De trend is hoogbodige vloerbedekking.
14: Nou, serieus? Ja, ik heb dus een huis en daar ligt nog vloerbedekking boven. En dat ben ik er dus nu allemaal aan het uitstappen.
17: Hoe
14: moet ik het laten liggen?
17: Laat
14: dus?
17: Liggen. Ja, oh. Die prachtige visgaatvloer dan die je overal ziet. Dan.
16: Ja, maar dat wordt er dus serieus uitgesloopt. Want
14: daar word ik er wel een beetje moe van. Ja. Visgraat, hoor. Ik kan geen huis meer bekijken op Funda. Er ligt een visgraat. En een rode stoel staat er ook altijd in.
16: Van die stalen lijsten erbij. Nee, die gaan dus allemaal weg.
14: Okay.
16: Alle woonbladen zijn al bezig met meubels met ronde vormen ook.
14: Mm-hmm.
16: Alsof ik naar mijn oude kinderfoto's zit te kijken. Het is echt vreselijk.
14: Had je ook ronde vormen vroeger? Of niet?
16: Ik had heel ronde vormen. Of zo'n glazen hoofd met een koptelefoon erop voor zo'n
14: maar dat is cool.
16: Wat uit de jaren 70 en 80 zouden nog meer moeten terugkomen?
14: Schrootjes.
17: Oh ja.
14: Ja, van die houten schrootjes.
16: Ja,
14: mijn ouders die hadden dus het hele huis bekleed met schrootjes.
16: Ja, de schrootjes in de badkamer zelfs.
17: Ik heb wel drie huizen leeggetrokken met schrootjes.
14: Ja, maar dat is
17: ze maar bewaard, hè?
16: Ja,
14: dat wordt nu weer geld waard.
16: Ja. Wat mag er nog meer terugkomen?
17: Oranje. De kleur oranje. Dat was toen toch hip?
16: Ja, zeker.
17: Ik vind een oranje bank of zo in je kamer heel vet.
14: Nou, ik heb het gevoel dat een paar straten vanavond wel oranje zijn. Want er wordt weer gevoetbald.
16: Ah, donker oranje is dan.
17: En een zitkuil.
16: Ja.
17: Maar dan in de tuin.
16: Oh, dat is zitkuil in de tuin.
17: Maar je had toch ook vroeger een soort van, niet een kookeiland, maar een barretje, een eetbarretje.
14: Oh ja, dan kon je het croissantje aan eten 's ochtends.
17: Ja, even een kopje glazen en zo. Ja,
14: kopje koffie drinken. Ja,
16: mooie balk zat er dan boven en er zat een mooi schoon metselwerk naast. Nou, ik had graag, ik weet niet of jullie dit nog kennen.
14: Ja.
16: De Heuga keukenetten willen hebben.
14: Wat?
16: De Heuga keukenetten. In mijn jeugd was dat heel hip.
18: Op de meeste keukenvloeren is het vaak bitter koud. Maar nu is er de Heuga keukenetten.
16: Ja, misschien weet je nog wat. Er waren van die vloerbedekking tegels. Dat was helemaal nieuw. Speciaal voor in de keuken. Die waren al wasbaar.
14: Ja.
16: En als er dan een vlek niet uitging, kocht je gewoon één nieuwe tegel.

binnen 40 seconden raden. En dan win je 100 euro aan thuisbezorgd goed. En je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Hoe heet de oprichter en zanger van Supertramp die wij net draaiden, die vorig jaar september overleed? Nou, heb je al antwoord via de gratis Radio 10-app. En misschien speel je...

0: uit Leerdam. Lisette, 54 jaar uit Leerdam. Dag Lisette, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Je mag meedoen. Je wist het antwoord op de volgende vraag. Hoe heet de oprichter en zanger van Supertramp, die vorig jaar in september overleed?
1: Ricky Davis.
0: Rick Davis.
1: Oh, waarschijnlijk Rick, ook dacht Ricky. Ja.
0: Ja, of door zijn vrienden of familie werd hij vast wel Ricky genoemd. Maar Rick Davis is goed. Dat betekent dat je mee mag doen, Lisette. Yay!
1: Ja, top. Gezellig, helemaal
0: hè?
1: Leuk.
0: Leuk, hè? 40 seconden krijg je de tijd om 10 platen uit de ethisch te herkennen. Uit de ethisch top 810. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest noemen. Je mag het alle twee doen, maar ik weet uit de ervaring dat het heel veel tijd kost. Dus dat zou ik niet doen. Als je niet weet, pas dan. Dan zetten we de tijd stil en dan gaan we door naar het volgende fragment.
1: Ja, dat klopt.
0: Heb je al eten in huis of niet?
1: Nou ja, mijn man is op dit moment aan het koken. Dus,
0: oh! Nou, dan zou ik even tegen hem zeggen dat hij moet stoppen. Want straks heb je 100 euro te pakken en dan,
1: ja,
0: dan hoeft hij niet. Of kookt hij lekker? Is hij wat lekkers aan het maken?
1: Nou, hij kookt, aardappels.
0: Dit is echt zo'n gewetensvraag, hè? Hij kookt aardappels. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja,
0: dan.
1: Ja. maar dat doet hij goed, hoor. Dus.
0: Ja, dat doet hij heel goed. Ja, hoe heet je man, Lisette?
1: Mijn man heet Martin.
0: Oké, okay, ja. Goed. Nou, Martin, ik wens je veel succes in je huwelijk ook. En Lisette, we gaan het gewoon lekker spelen. Moet ik nog iets uitleggen? Is het allemaal duidelijk?
1: Nee, het is allemaal duidelijk.
0: Oké, okay, nou, de hele middagcrew.
2: Hallo.
0: Ja, wij leven.
1: Hallo.
0: Hallo, wij leven met je mee. En ik wens je sowieso heel veel plezier. Daar gaat hij. Hier is fragment nummer 1. Ja, dat is Supertramp. Ja, heel goed, ja. It's raining again. Ik denk, waar kom je? Maar daar was je dan. Dit is nummer 2.
1: Michael Jackson,
0: huppakee. Ik heb er nog één. Virgil Sharkey. Ja, dat kwam, het kwam van ver, maar dat herken je wel natuurlijk. A Good Heart. Je hebt er al 3, je moet er nog 7. En dit is de volgende. Sade. Ja, goed zo. Smooth Operator. Ik heb er nog één. André Hazes. Ja, natuurlijk. Grote man in de jaren 80 ook. Geef mij nu je angst. Je hebt er nu 5. Je moet er nog 5. Je hebt nog 26 seconden over. Nou, dat gaat lukken, toch?
1: Ik hoop het.
0: Ja, dat hoop ik
1: ook.
0: Zou
1: leuk zijn.
0: Oké, okay, ik heb er nog één. Let goed op. Dit is het volgende fragment. Nou, als er één artiest was die heel groot was
1: Prince,
0: in de jaren... Ja, dan was het Prince. Ja, precies, ja. When Doves Cry. Ja, niks aan de hand. Misschien moet je iets langer luisteren. Ik heb nog een fragment voor je. Waarschijnlijk herken je deze wel.
1: Cool
0: and the Gang. Get Down On It. Nou, dit gaat lekker. Dit is de volgende.
1: Enya.
0: Enya! Oh, goed hoor. Heel goed. Ja, we zijn ook een beetje getrouwd, Martijn en ik. Orinoco Flow, zo heet hij. 7 heb je er geraden. Je moet er nog 3. Je hebt nog 13 seconden over, Lisette.
1: Spannend.
0: Ja, dat is heel spannend. Maar voor 3 fragmenten moet dat wel lukken. Hier is de volgende.
1: Ja,
0: Jennifer!
1: Ik hoorde hem slecht.
0: Ja, hoorde je hem slecht? Okay. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, daar heb je wel wat seconden mee weggespeeld. Je moet er nog steeds 3. Je hebt nu nog maar 8 seconden over.
1: Ja, oké. Okay.
0: Oké, okay. Let goed op. Denk goed na. En ik zou wel een beetje vaart maken, want anders gaat het mis. Dit is de volgende.
1: It's My Life.
0: Ja, heel goed, van Talk Talk. Oké, okay, nog 2, nog 2, nog 2. Misschien is dit de ene laatste. Ja, heel goed, van Technotronic. Kijk, zo haal je weer tijd in. 4 seconden heb je nog over voor het laatste fragment. En als je deze niet weet, nou, dan doe ik je wat.
1: Oh, Rick Astley.
0: Rick Astley! Yeah. Yeah. Ja, dat was een grapje, hoor. Ik doe hier natuurlijk helemaal niks aan. Maar... Maar het zou bijna niet mogelijk zijn om die hit uit de jaren 80 niet te herkennen.
1: Nee, ik wou net zeggen.
0: En die zal vast heel hoog staan. Heb je al gestemd trouwens?
1: Nee, nog niet.
0: Waarom niet?
1: Moet ik dat doen? Ja, nog niet. Ja, dat was er nog niet van gekomen.
0: Nou, dan krijg je geen 100 euro. Dat is nee. Die heb je eerlijk verdiend. 100 euro aan thuisbezorgde goed. Het is voor jou. Ga ook even stemmen via radio10.nl op de Ethisch 810. Hoor je al jouw favoriete platen uit de Ethisch. En ik wens je een fijne avond. Doe de groet aan je man ook, hè?
1: Dat zal ik zeker doen.

0: mijn schoonvader die luistert meestal. En die zei, je mag niet fluiten na 6 uur. Maar het is toch geen 6 uur? Nee! Roxette en Joyride. Als je denkt van, nou, die past ook wel op het lijstje. Ik dacht dus serieus dat hij ook in de jaren 80 kwam. Maar het is een hit in 1991 geweest. Dus ja, kan er niet bij, helaas. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Er is opnieuw een man opgepakt voor drogeren en misbruiken van zijn eigen vrouw. Mm. En in Noorwegen is een rechtszaak aangespannen vanwege een paardenstaart.
0: Oh! Oké.
1: Ja, dat wil je wel weten, denk ik.
0: Dat wil ik wel weten, ja. Nou, dat hoor je zo en dit hoor je ook zo.

0: moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïne-shakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
10: Domino's.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
12: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
13: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
14: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
15: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
16: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
12: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
17: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
20: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
24: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
25: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
26: Goedemorgen.
25: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
26: Echt waar, joh?
25: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Ja, goedenavond. Inmiddels 1:01. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. Een man uit de Hoekse Waard is opgepakt omdat hij zijn partner zou hebben gedrogeerd en misbruikt. Hij filmde dat volgens justitie en stuurde de beelden in besloten online groepen. Daar gaven ze elkaar ook tips over het drogeren van mensen. Oh. Eerder dit jaar werden andere mannen uit die groepen al opgepakt. Het onderwijs in Nederland hoeft niet bang te zijn voor grote bezuinigingen als het niet lukt om de geschrapte bezuiniging op de uitkeringen te betalen. Dat belooft tenminste premier Jetten. Bonden en werkgevers moeten nu met andere plannen komen, maar daar komen ze vast wel uit, zegt Jetten. Gisteren bleek dat anders onderwijs de grootste klappen op zou moeten vangen. In Amsterdam zijn 4 mensen opgepakt voor een plofkraak in Duitsland. Er is ook een huis doorzocht. Daar is explosief materiaal gevonden, samen met flink wat contant geld. Omdat er explosieven lagen, werden bomexperts erbij gehaald. 2 huizen in Amsterdam werden ontruimd. En de Noorse voetballer Erling Haaland heeft vliegmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. De reden? Ze hebben zijn paardenstaart gebruikt bij de promotie van vliegtickets tijdens het wereldkampioenschap. Haaland leidde Noorwegen op het WK natuurlijk naar de kwartfinales. Daarna plaatste de Norwegian Air een plaatje van een vliegtuig met daaraan vast een paardenstaart.
0: Ja, belachelijk.
1: En de tekst: we hebben ons nog nooit zo Noors gevoeld.
0: Ja.
1: Ja, wij vonden het heel leuk, zegt het luchtvaartbedrijf. Jammer dat onze steun dan heeft geleid tot juridische stappen. Wel mooi detail, Haaland heeft inmiddels helemaal geen paardenstaart meer.
0: Nee, hij heeft korte haar, toch?
1: Maar hij zegt, ja, het is mijn beeltenis en jullie hebben daar niet voor betaald.
0: Ja. Ah, ik snap het wel. Ik als trotse eigenaar van een paardenstaart ooit. Ja. Dat moet je niet zomaar gebruiken. Dat is gewoon cultureel
1: erfgoed. Krijg je nog geld van Beeld en Geluid nu het daar ligt of niet?
0: Nee, ik moet hun betalen voor,
1: voor de opslag.
0: Dat ze bewaren voor.
1: Eén keer in de week was het radioteam weer. Vanavond en vannacht helder. Ook kans op mist. Vooral in het noorden en oosten van het land. Morgen later op de dag flink wat zon. Opnieuw warm. Een gaatje of 20.
0: Ik lig trouwens in de opslag, hoor.
1: Hè?
0: Ja, ik lig naast de pakken van Cote & Bie.
1: Niet meer bij de hoofdingang.
0: Nee, de vitrine. Ik ben wegbezuinigd. Denk ik.
2: Maar was dat vanwege tegenvallende bezoekers voor de Gijs Staafman-expositie?
0: Nee, er waren heel veel bezoekers. Maar deze expositie heeft een jaar geduurd. En nu komen de nagels van, weet ik wel, Mark Rutte komen waarschijnlijk uit te liggen of zo. Ik weet niet wat dat is, maar ja, misschien dat het weer een soort lopende voort. Weet je, het genoeg over mij staat. Even over de files. Waar staan ze nu? Robin van de regie, goedenavond.
2: Goedenavond. Op de 65 plekken nog, op de A6 vanuit Lelystad. Een uur vertraging nog tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug, door een ongeluk. Op de A12 Utrecht-Den Haag, 3 kwartier tussen Kanaleneiland en Woerden. En op de A27 Almere-Gorkum, 3 kwartier tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein.
0: Oké, nou heel veel sterkte daarmee. Zometeen maak je kans op tickets voor de nacht van de Nederpop XXL. Het wordt gehouden in Avans Live. Wil je er naartoe en hoe je kans maakt, vertel ik je zo.
3: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
27: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
28: Doei doei!

Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan L-Smart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check L.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy L-Smart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: De 80's Top 810 Stemweek. Wat zijn jouw grootste 80's hits? Stem nu via

0: Gijs, dit is Victor Vlam.
1: Hey Victor Vlam.
0: Ik ben echt even van het hart.
1: Ja, wat wil je?
0: Die aankondiging van jou net. Ja, ja. Zo, ongelooflijk slecht. Echt, het is bijzonder saai. Oh. Dit was een muur van de waai. Het is alleen maar Gijs, Gijs, Gijs. Mm-hmm. Is dat ook de reden dat je het Gijs op 10 hebt genoemd?
1: Ja, de.
2: Dit is Gijs op 10.
3: Gijs op 10.
2: Radio 10.

uit 1998 en daarvoor Cool and the Gang en Fresh. Ja, die past ook op je lijstje, want die komt uit 1985. Zo, nou, ik hoop dat je je lijstje klaar hebt, want morgenmiddag om 5 uur is de echte eindoefening. Dan gaan wij ook deze stemweken op een passende manier afsluiten. Ik ga dat

0: Gijs op 10. Mijn naam is Gijs. Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond,
0: Gijs. En de hele middag crew.
2: Hallo.
0: Zitten wij nog steeds lekker bij op de achterbank, hoor. Ik zei het toch? Ja, we laten hier niet alleen. En we blijven pas totdat de file is opgelost. We gaan het even over daten hebben. Want de liefde van je leven, die vinden, doe je tegenwoordig op dating apps. Zoals Tinder. Tenminste, dat dacht ik. Jongeren zijn daar steeds minder te vinden. En dus probeert Tinder nu iets nieuws. Group hangouts. Oftewel, daten voor groepen. Ja, want waarom zou je met z'n tweeën op zoek gaan naar een match, terwijl het ook met de hele vriendengroep kan? Ja, je gaat met je vriendengroep op zoek naar een andere vriendengroep. En wie weet kom je mensen tegen waarvan je denkt, nou, dat lijkt me wel een leuk groepie. Met andere woorden, eigenlijk alsof je gewoon met je vriendengroep naar de kroeg gaat. Ja, al dat gedoe met daten, nou, ik vind het echt verschrikkelijk. Gelukkig hoeft het niet meer voor mij.
3: Weet je wat ik verschrikkelijk vind met daten? Als je aan het daten bent, hè? Vraag, oh, ging je vorige relatie? Mannen en vrouwen, ze hebben altijd een soort horrorverhaal over hun ex. Toch? Het is altijd hun ex. Oh, die was verschrikkelijk. Maar het kan niet dat iedereen zijn ex Adolf Hitler is. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Nee. Ik vind eigenlijk ook dat het gewoon verplicht moet worden dat voordat je een nieuwe relatie met iemand aangaat, dat je minimaal 2 afspraakjes moet hebben gehad met de ex van diegene. Ja, toch? Gewoon om een keer de andere kant van het verhaal te horen. Ja, toch dat je hem ook gewoon belt. Zeg, hé, luister, ik bel je even op. Ik heb gehoord dat je echt een grote klootzak bent, maar... ik stel voor dat we wat gaan drinken. Ja. Ja, laten we 6 uur afspreken. Ik hoor dat je altijd te laat bent, dus ik zie je om 7. En aangezien je gierig bent, zal ik wel betalen, hè? Ja. Nee, is goed. Zie ik je zondag. Doei, met je kleine penis. Ik denk...

Ja, ik snap dit wel hoor. Ik snap wel dat in Amerika dat ze denken van... hoe de is dit? En daarom heeft hij ook een optreden in Amerika gedaan. Al niet zo lang geleden stond hij hier ook in de ochtendshow. De nieuwe single van Douwe Bob zong hij Note to Self. Overigens, artiesten die bij de ochtendshow staan. Morgen dan komt meer Nederlands trots hier naar de studio toe. Bij Radio 10 staat op Jan-Willem en Jeroen. Die presenteerden dan Suzanne en Freek. Ze treden morgen live op, want ze komen op 13 november met een gloednieuw album. Neder. Nou, dat is toch wel helemaal te gek. Dat is zelf wel het. En ook voor Suzanne en Freek, dat het ook goed gaat met Freek. Ja. Tenminste, dat hoop ik dan. En dat is echt heel hoopvol. Morgen treden ze live op hier bij Radio 10. Heel

0: VOF de Kunst. Suzanne. Een toontje lager tot Lois Lane. 12 december is het tijd voor de Nacht van de Nederpop XXL in Avans Live. De grootste Nederlandstalige popartiesten uit de jaren 80 komen samen om hun geweldige hits live te laten horen. En jij kunt erbij zijn. Ik geef zo 2 tickets weg aan degene die weet wat er is weggepiept. Het is een grote hit uit de jaren 80 en hij klinkt zo.
1: Neder.
2: Over de muur, over het ijzeren gordijn. Omdat ze soms in het westen, soms ook in het...
0: Ja, nou ja, wat wordt hier nou weggepiept? Nou ja, ze willen soms in het westen en waar willen ze nog meer zijn? Soms willen ze ook wel eens in het... Nou, welk woord is er weggepiept of wat is er allemaal weggepiept? Stuur het dan via de gratis Radio 10-app en wie weet zijn die tickets voor jou.

0: Ja, dat, heb jij dat ook gedaan, Martijn?
1: Leo, Your Love for Me staat in mijn lijstje.
0: Ja. Ja, oh, Leo, Your Love for Me staat er ook in. Ja. En het leuke is, Robin die krijgt net een mailtje. En daar staat in van ABBA. En er komt iets aan.
2: Oh? Ja, ze gaan iets doen met de ABBA The Museum in Stockholm.
0: Oh, ja. Verkopen, leeghalen. Ja, en een,
2: over 19 dagen weten we meer.
0: Oké. Okay. Nou goed, we houden je op de hoogte. Dees uit Zoetermeer, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Jij dacht van, ik weet wel wat er wordt weggepiept, of niet?
3: Wat zei je?
0: Jij dacht, ik weet wel wat er wordt weggepiept. Of niet?
3: Ja, dat dacht ik wel.
0: Oh, dat dacht je wel. Oké, nou, ik zal hem nog een keer laten horen.
4: Neder.
3: Top.

0: oosten.
1: Ja, ja, ik wil net zeggen, ja, zing het maar. Omdat in het oosten, denk je, is dat het antwoord?
2: Neder.
3: Omdat ze
2: soms in het westen, soms ook in het oosten.
1: Ja, natuurlijk! Van harte gefeliciteerd, Dees. Ja, je wint 2 tickets voor de nacht van de Nederpop XXL op 12 december in AFAS Live. En dan kun je lekker meezingen met al die grote Nederlandse artiesten.
0: Helemaal leuk. Hartstikke.
1: Nou, hartstikke goed. Blijf, ik hoorde op de achtergrond iemand die graag mee wil. Dus blijf lekker even aan de lijn. Dan noteren we ook je gegevens.
0: Dankjewel.
1: Fijne avond. Dag Dees. Straks hebben we ook nieuws. Martijn, wat zit erin?
4: Nou, een serieuze waarschuwing voor mensen die Crocs dragen.
1: Oh.
4: En de man uit Voorschoten is dolgelukkig met klimaatverandering. Het is namelijk heel goed voor zijn portemonnee.
1: Waarom is dat dan?
4: Hoor je zo meteen.
1: Oké. Okay, nou.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
9: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
10: Langer mee doen is goedkoper.
9: Zeker, kwaliteit rendeert.
11: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
12: Is dit het?
13: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Ja, goedenavond. Vanavond en vannacht helder, maar ook kans op mist. Morgen na het optrekken van de mist. Flink wat zon en opnieuw een gaatje of 20. En waar staan de files nog? Het was net hartstikke druk, maar ik ben benieuwd hoe het nu is. Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
17: Goedenavond. Nog steeds 30 files. De 3 langste geef ik je. A6, Lelystad, Emmeloord. De weg wel weer vrij na een ongeluk, maar nog steeds een half uur file tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. De A50 Arnhem-Os, een half uur door een ongeluk tussen knooppunt de Grijshoort en Valburg. En op de A58 een half uur door een ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof.
1: Oké, nou heel veel sterkte. En zorg ervoor dat je veilig thuis komt. Wij blijven sowieso lekker bij je. En onder andere met het Vergeet Me Nietje. Dat zijn platen die al heel lang niet meer gedraaid worden. En die worden dan vergeten. En dat zou heel

0: vandaag ook. Dus ik ben benieuwd wat jij uitkiest. En dan ga ik het zo met liefde voor je draaien. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. Brillenwinkel Hans Anders stopt met de verkoop van de Meta-camerabril. Vanwege de maatschappelijke onrust is dat. Huh? Het AD meldt dat de afgelopen maanden vele honderden, zo niet duizenden Nederlandse vrouwen en meisjes niet vermoeden met zo'n bril zijn gefotografeerd en gefilmd. En dat is strafbaar, zeggen allerlei instanties. Draag je vaak Crocs of andere rubberen schoenen, blijf dan vooral weg van de roltrap. Want die is levensgevaarlijk met Crocs aan, zegt het Lift Instituut tegen RTL Nieuws. Afgelopen maanden zijn al een paar keer mensen met hun Crocs op de roltrap klem komen te zitten. Want die dingen zijn zo zacht dat ze de kieren van de treders inglippen.
0: Oh.
1: Waardoor je met je voet bekneld kan raken.
0: Oh ja, mijn god.
1: Die zag er niet heel lekker uit, hoor.
0: Oh.
1: Ook sowieso beter voor het straatbeeld, denk ik.
0: Dat je sowieso geen Crocs draagt, bedoel je?
1: Dat lijkt mij sowieso verstandig. Okay. En er komt steeds meer naar buiten over die mislukte poging om een vliegtuig te kapen dat naar Tel Aviv vloog. De co-piloot, die de polet probeerde uit te schakelen, die werd overmeesterd. En dat gebeurde nu, blijkt, door een loodgieter, een tandarts, een bankier en een verzekeringsagent aan boord.
0: Oh, lijkt wel het begin van een mop.
1: Ja, toch? Ja, maar goed.
0: Maar dat was het niet.
1: Blij dat ze aan boord waren, toch?
0: Ja, zeker.
1: Dus die door wind te grijpen.
0: Ja, oké. Okay. Maar het wordt gezien als terroristische daad, toch?
1: Ja.
0: Dat is nu wel de uitkomst.
1: Ja, in elk geval door Israël. Die ziet ook als jihadistische daad.
0: Ja oké.
1: Ja, Gijs, normaal beginnen de wijnboeren pas nu met het oogsten van hun druiven. Maar het was zo'n warme zomer. Ze zijn weken geleden eigenlijk al begonnen met plukken.
0: Dat is goed nieuws, toch?
1: Ja, dat heeft best voordelen, die klimaatverandering. Dat zegt ook wijnboer Dick uit Voorschoten.
2: Echt top weer. Zonnetje schijnt nu hier. Top druif, 20 graden, t-shirtje werken.
1: Ja, had ik al gezegd dat hij blij was met het warme weer?
2: Ja, dat kom je niet vaak tegen met de oogst in Nederland, met de druiven. Het is echt geweldig. Ja,
1: het was wel even stressen, want hij moest dus ook eerder beginnen met plukken.
2: Ja, het is echt de oogsttijd. Het is allemaal een dag of 10 eerder dan normaal.
1: Ja, de oogst is ook nog eens veel beter.
2: Wat je vorig jaar wegknipte. Slechte druiven met meeldauwen, weet ik wat. Ja, die heb je nou allemaal niet.
1: Ja, maar wordt 2026 dan ook echt een topwijnjaar? Wat denk jij?
0: Je vraagt dat aan mij, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik heb er niet zoveel verstand van.
1: Nee, dat was het goede antwoord.
0: Oh, want dat weet hij ook niet.
1: De wijn is natuurlijk pas volgend jaar klaar.
2: Ja, wijn maken is geduld, hè?
1: Ja, want de wijn is pas klaar in juni volgend jaar. En nu wil je natuurlijk weten waar je die wijn kan kopen.
0: Waar kun je de wijn kopen,
1: Martijn? Het heet Wijngaard De Vie.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga even googlen en ik kon hem maar niet vinden.
0: Nee, maar het is pas volgend jaar online ook, of niet?
1: Het is bij een volkstuincomplex. Dus het is een heel klein wijngaardje.
0: Hij klonk een beetje als Mitchell van het zoutstrooien, toch?

0: 70-jarige met een nieuw album. Dat was nogal een lijvig gebeuren. Want het gaat om een verzamelalbum met daarin 18 cd's. 18 cd's zitten erin. Elke eerder gereleased en niet gereleased liedje van Leo Sayer, dat zit erin. Dus voor alle fans, als je er nou eentje mist, nou, dan moet je dit album hebben.
1: Vergeet me niet, je.
0: Tenminste, deze albums bij elkaar. Mac, die heeft al een remix van gemaakt in 2006. En Tina Turner, We Don't Need Another Hero uit 1985. Kan ook op het lijstje. Radio10.nl, die site die staat nog wagenwijd voor je open. Je kunt nog stemmen tot morgenmiddag 5 uur. We kregen net een appje van Christian. En Christian die zegt, dit nummer is een absoluut vergeten liedje. Zonder twijfel. Randy Backman, die schreef dat nummer. Bekend van de Backman Turner Overdrive. You Ain't Seen Nothing Yet. En het is van Iron Horse. Sweet Lou Louise.

0: Louise.
1: Ja, maar ja.
0: En dat is Louise. Ja, zij zingt een beetje, maar Sweet Louise.
2: Ja. Nou, had zij geen hele mannelijke kaaklijn? Dat
0: zou ook kunnen, ja. Maar ja, Christian die vond het... Het is sowieso, dat is buiten twijfel, het is een geweldig vergeten liedje. Dus, en deze plaat die is al te lang niet meer op de radio geweest. En daarom hoorde je hem. En dames en heren, hij is in de house. Ja. Lex Gaathuis! Yeah. Ja,
2: Keizer.
0: Ja.
2: En middaggroen natuurlijk ook.
0: Ja, hallo
2: middaggroen.
0: Hallo. Ben je al een beetje aan het voorbereiden op de wedstrijd vanavond, of niet?
2: Tuurlijk.
0: Ja.
2: Griekenland,
0: daarna, en daarna het toetje, hè? Dan zit ik bij Shownieuws.
2: Nou ja, dat is mijn avond. Ja. Het is leven na zeven.
0: Ja.
2: Griekenland-Nederland. Ja. Grijs bij Shownieuws.
0: Ja, dus wat heerlijk.
2: Ik heb een extra zakje chips gekocht.
0: Ja,
2: zo. Nee, ja, is lekker voor vanavond.
0: Nou, vanavond wordt een spannende uitzending.
1: Waar ga je het over hebben?
0: Nou, ik ga het onder andere over Clouseau hebben.
2: Zo.
0: Dat zij een soort revival in Nederland hebben. Nou, en dat heeft alles met beste zangers te maken.
2: Tuurlijk.
0: Natuurlijk. En ook andere dingen gaan we ook bespreken.
2: Nou, ik denk dat die jongens van Clouseau zitten bibberend op bank hier.
0: Ja, ga ik. Peter Gillis komt ook nog voorbij.
3: Oh, Plans.
2: Die weet, ja. ook weer waar die staat.
0: Ja, nou, die zit. Ja,
3: kan die zingen, hè, die Peter?
0: Ja, dit is, ja, het is allemaal show. Allemaal show. Over de show van gisteren.
2: Ja.
0: Dat was niet heel goed.
2: Nou, team luisteraars.
0: Wij trekken het boetekleed aan.
1: Ja. Dus we gaan het nu even inhalen.
2: Ja, dat zou ik doen, want gisteren was het 12 goede antwoorden van de luisteraar. van team Grijs. Was een beetje.
0: Nou, het muziekgeweten zit hier tegenover
2: Martijn
0: mij.
2: Martijn
0: Nijhuis, die is super scherp. En je hebt er weer eentje. Vandaag, hoe laat ga je me ongeveer draaien? Kan je even in het draaiboek even kijken?
2: Tussen 7 en
0: 9.
2: Hij is heel kort. Een plaat die ik cryptisch omschrijf. Welke
0: heel
2: plaat
0: kort.
2: Bedoel ik? Met tweesmaken, veel instrumenten.
0: Tweesmaken,
2: veel instrumenten.
0: Push It, Salt and Pepper?
2: Nee.
0: Maar het waren twee smaken.
2: Ja, twee kruiden, ja.
0: Oh, twee smaken.
2: Maar ik ben niet zuiverig op
0: twee smaken.
2: Twee smaken, veel instrumenten.
0: Veel Unlimited?
1: Iets van Phil Collins? Heel Phil Collins of zo?
3: Nee, Genesis was gisteren.
1: Oh, dat was gisteren al. Ja, dat kan
2: wel. Nee, dat zou ik nou doen. Twee smaken, veel instrumenten, jongens.
0: Big Band.
1: Thunder, Lightning, nee.
0: Ik weet het niet.
3: Ja, iets met sweet en sour moet wel zijn. De sweet met Love is like oxygen.
1: Maar wel iets van de sweet. Wat hebben we nog meer?
3: Ja, dat is de enige die...
0: Nee, het is niet de sweet. Nee, want hij kijkt zo met zo'n blik zo
2: Het is triomfantelijk. Ik kijk te triomfantelijk.
0: Ja. Nou, dit vind ik een mooie week voor teamluisteraar. Dat dit,
2: kop hem maar weer in, hoor.
0: Twee smaken.
2: Twee smaken. Veel instrumenten.
3: Hij komt
2: veel,
3: hoor.
2: Heel veel.
0: Het is echt met een band of zo. Met een orkest. Orkest on manoeuvres in the dark?
2: Nee, ook niet. Nee. Ja, kom maar in de app, jongens, want ze komen er weer niet uit. Help ze even.
0: Goed.
2: Straks leven na zeven. Leuk programma.
0: Je hoort het antwoord straks met Lex.

0: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
9: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
10: Honda, the power of dreams.

0: 5 november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Soms zul je zeggen...
2: Jij blijft mij inspireren, pap.
1: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Teamluisteraar, weer een punt in de crypto-knijter knoepert deze week. Je hoort het zo in Leven na 7, eerst het nieuws. Van 7 uur, Martijn Nijhuis, goedenavond.
9: Goedenavond Lex. In de Tweede Kamer blijven links en rechts verdeeld over hoe ze kleine spaarders willen ontzien in de nieuwe belastingwet. Rechts kiest voor grote aandeelhouders. Het linkse pro wil rijken en bedrijven het laten betalen. Het kabinet wil ook iets doen voor kleine spaarders, maar zegt nog niet hoe. 3 bemanningsleden van Schiphol zijn positief getest op alcohol. 1 piloot mocht 1,5 uur niet vliegen. En een steward en een stewardess kregen alleen een boete. De marechaussee controleerde vanochtend bijna 700 medewerkers van verschillende vluchten. Personeel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol meer drinken. Het Afrikaanse land Sierra Leone kan zijn problemen direct oplossen als het drugscrimineel Bolle Jos uitlevert aan Nederland. Dat zegt minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Vanmorgen werd bekend dat de Europese Commissie 18 miljoen aan steun aan het land heeft stopgezet. Juist omdat Sierra Leone weigert mee te werken aan de uitlevering van Bolle Jos. En in Frankrijk heeft iemand de zwaarste snelheidsovertreding ooit begaan, meldt een Franse autosite. Een Zwitser werd met zijn Porsche de GT3 geflitst, terwijl die 312 kilometer per uur reed. Dat is 87 meter per seconde. Nou, na correctie reed hij nog steeds 170 km per uur te hard. Vanmorgen werd bekend dat de Europese Commissie 18 miljoen aan steun aan het land heeft stopgezet. Juist omdat Sierra Leone weigert mee te werken aan de uitlevering van Bolle Jos. En in Frankrijk heeft iemand de zwaarste snelheidsovertreding ooit begaan, meldt een Franse autosite. Een Zwitser werd met zijn Porsche de GT3 geflitst, terwijl die 312 km per uur reed. Dat is 87 meter per seconde. Nou, na correctie reed hij nog steeds 170 km per uur te hard. Bijzonder is dat hij mogelijk niet wordt vervolgd, want zijn advocaten zeggen dat de Franse radarapparatuur niet betrouwbaar is boven de 250 km per uur. En een Belg is ze ook al eens onder zijn straf uitgekomen op die manier.
8: Ja, ik vind het knap dat zo'n ding überhaupt dan op de foto komt met die snelheid.
9: Ja, dat is gewoon één grote streep, zou ik
8: denken.
9: Ja,
8: toch? Ja.
9: Wat een snelheid. Het radioteam weer vanavond en vannacht helder. Ook kans op mist, vooral in het noorden en oosten van het land. Morgen later op de dag flink wat zon en opnieuw warm. Zo'n 20 graden.
8: Martijn, dankjewel. Wat een snelheid. Dat kunnen we niet zeggen over Team Gijs deze week. In de crypto knijter knoppert.
10: Lekker bezig ook.
8: 2 smaken, veel instrumenten. Hij is geraden door Joan, Ivo, Petra, Gerard, Kip, Theo, Goerts, Joan, Leonie en Wilco. Die spreekt hem zelfs in, jongens. Ze kunnen niet horen welke ik bedoelde.
11: Maar, ja, dat moet de Verve zijn natuurlijk met Bitter Sweet Symphony.
10: Ja, dat wij wisten dit ook.
11: Ja. Duidelijk, kan dat toch niet, Gijs?
10: Nee.
11: Maar dat kom erop met het nummer, hoor. Klinkt goed.
10: Ja, wij wisten.
8: Ja, dankjewel.
10: Wij wisten het ook. Ja. Maar we dachten, we geven Team Luisteraar gewoon wat meer de mogelijkheid en de vrijheid. Om
8: is
10: ook
8: gewoon ontzettend slecht gespeeld.
10: Het is wat het is.
8: Maar het Team Luisteraar heeft een topweek. En dat, ja,
10: zeker.
8: Dat is ook hartstikke mooi.
10: Dat is ook wel een keer leuk.
8: Ik wil 3-1 voor Team Luisteraar. En volgende week gewoon weer een nieuwe kans. Hè? En vanavond vlam jij extra hard bij Shownieuws, omdat je getergd bent tot op het bot.
10: Bij Weekend Lex.
8: Bekijkt u dat, dames en heren, want hij gaat echt onderuit. Ja, nou radioactief verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen, dit zijn ze. A2 Den Bosch, Utrecht voor Culemborg, 7 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum voor Gorkum door een ongeluk, 27 minuten. Vertraging op de A27 van Utrecht naar Gorkum voor de Lekbrug door een ongeluk, een kwartier. En de A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond, 6 minuutjes.
12: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen.

0: voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellac. Check L.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
7: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
8: Balen zeg. Koffie?
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
14: Let's go for more, some extra, Max.
13: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
17: De 80's Top 810 Stemweek. Wat zijn jouw grootste 80's hits? Stem nu via radio10.nl. Radio 10.

instrumenten. Het was de Cryptoknijter. Jullie raden hem wel. Team Gijs niet. Wat een heerlijke dag. Ja, ja, ja. Goed gespeeld. The Verve. En Bittersweet. Twee smaken. Symphony. Veel instrument. Vooral violen, hè? Vooral violen. Ja. Net als bij het tuincentrum in de lente. Vooral violen. Het is 17 minuten over 7. In de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kakeltje verse leven.

0: oktober alweer. 2026, gezellig dat je er bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop Nederland wakker werd in een monsterochtendspits. Wel fijn ondersteund door onze Jan-Willem en Jeroen in Radio 10 staat op natuurlijk. De dag waarop Faber indirect stopte met haar grenscontroles. Je weet wel, die oud-minister. Waar de marechaussee juist meer ruimte kreeg om mensen aan de grens te controleren. En de dag dat Oranje zich klaarmaakt voor Griekenland uit vanavond. En bondscoach Xavi door het afhaken van Van Hekken weer even moet puzzelen achterin. Hoe hij die puzzel legt, dat weten we nou any moment. Want die geeft zijn opstelling altijd 2 uur voor de wedstrijd, hè? Dat hield hen bezig vandaag, maar wat heb jij eigenlijk meegemaakt?
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: Ik heb weer genoeg lege bladzijden vrijgemaakt in het Lief Radio 10 dagboek van vandaag. Donderdag 1 oktober 2026, maar de vraag is, wat maakte jij mee? Wat hield jou bezig? Iets leuks, iets kleins, iets grappigs, iets aandoenlijks? Ik hoor het graag van je en dan schrijf ik het voor heel Nederland in het Lief Radio 10 dagboek. Jouw meemaaksels, jouw gebeurtenissen, jouw hersenspinsels van vandaag. Kom maar door, begin je berichtje met Lief Radio 10 dagboek. En dan wat je echt even kwijt moet aan Nederland. Ik ben ontzettend benieuwd, lijkt me leuk om wat van je te horen. En dat horen mag ook letterlijk door het in te spreken via diezelfde Radio 10 app. Is leven na 7, lachen, winnen, meezingen. En meezingen doe je nu met Natasha Benningfield. Dit is Unwritten.

0: onze luistervrienden en vriendinnen prijken er straks op. Ik ga ze erop schrijven. Lief Radio 10 dagboek. Je begint je berichtje daarmee en je vertelt me gewoon je gebeurtenissen, je meemaaksels, je hersenspinsels van de dag. Leuke, kleine, grappige dingen. Deel ze met Nederland. Martijn zegt, lief Radio 10 dagboek. Mijn zoon maakte vanmorgen zelf ontbijt voor me. Voor het eerst 2 boterhammen, veel te veel hagelslag en koffie met niet al te veel smaak. Maar het idee was lief en goed. En daar gaat het om. Martijn, dankjewel. Saskia zegt, lief Radio 10 dagboek. Ik moest vanochtend vroeg de hond uitlaten en kwam precies op tijd buiten voor een schitterende zonsopkomst. Nog een goede reden om een hond te hebben. Nou, dat is mooi. En de volgende pagina is helemaal leeggeruimd voor deze uit Zoetermeer. Deze, wat wil jij in ons Radio 10 dagboek schrijven?
1: Ja, ik heb erin geschreven dat ik net jullie kaartjes heb gewonnen voor die hele gezellige Nederpop avond op 12 december. Dus ik ben helemaal gelukkig.
0: Wat geweldig, ik heb je gehoord bij Gijs. Ja,
1: ja.
0: In Gijs op 10. En jij maakte een songtekst af, een Nederpop songtekst in Nederpiep. En boem, je staat zomaar in de AFAS.
1: Ik sta zo in AFAS.
0: Wat geweldig zeg. Hey, en heb jij dan ook al gestemd voor de ethisch top 810 van volgende week?
1: Nee, daar ben ik nog mee bezig om te denken. Want er zijn zoveel leuke nummers dat ik niet kan kiezen.
0: Wacht nou niet te lang.
1: Toen dacht ik, ik laat de rest van mij kiezen. Dan is het ook goed.
0: De rest als in?
1: Nou, de rest van Nederland. Iedereen gaat stemmen en dan heb ik alle goede muziek.
0: Ja, is op zich een gedachte. En dat is leuk en creatief bedacht. Maar ik ben toch ook wel heel erg benieuwd, als jij even ervoor gaat zitten, Dees. Wat zou er sowieso in komen? Er is altijd wel één liedje waarvan je denkt, nou, dat is zo'n ethisch klapper.
1: Iets van Melissa Etheridge, sowieso.
0: Nou, dat is al een begin.
1: Eigenlijk alles.
0: Nou ja, dan heb je eigenlijk al een stemlijstje, hoor. Ga nou zo even zitten. Kijk. Doe dat nou, want als je volgende week een liedje niet terughoort in die ethisch top 810... Ja, daar zit je.
1: Maar ik blijf gewoon bij jullie luisteren. En ik hoor, alles komt gezellig weer voorbij.
0: Nou, is ook zo. En je bent al bij die Nacht van de Nederpop XXL. Wat een heerlijk bericht. Blije mensen op de radio. Ja. Kunnen er nooit genoeg hebben. Deze geniet intens na van dit succes. En stiekem, als je nog een paar minuutjes hebt.
1: Ik ga het even voor je nadenken. Komt goed.
0: Geweldig. Deze applaus voor jou. Fijne avond.
2: Dank je. Hoi.
3: Laat hem je avond een slinger geven. Dit is Lex Gaarthuis.
4: Leven na 7.
3: Radio 10.
5: This ain't no disco.

0: radioteam.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financiering vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
7: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
8: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
6: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Nu bij Quantum. 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
14: Och, straks lekker prijzen scoren in een nieuwe editie van Hoi'nem, dan Scooi'nem. Speel je straks gezellig mee. Eerst mee zingen met Wham!

Texas, say what you want. En je kan zeggen wat je wil, maar de nieuwe bondscoach Xavi van het Nederlands elftal weet er wel een fantastische opstelling uit te persen iedere keer, ondanks alle blessures. Net bekend geworden, we spelen tegen de Grieken vanavond met Meerdink in de spits, Van Bommel op linksbuiten, de gebroertjes Timber in het elftal, Dumfries, Veerman, Til. Ja, geweldig. Dat wordt weer een mooie pot. Dat wordt weer een mooie pot. En je kent de nieuwe opstelling van Radio 10 ook, hè? Met twee spitsen, dat zeg ik, drie. Jeroen en Jan Willem als ochtendspitsen. Gijs Staverman als je vertrouwde middagspits. Jeroen Nieuwenhuizen, steady op het middenveld. En ja, laat ik mezelf dan zien als valse linksbuiten. De nadruk op vals. Dit is Radio 10 met

0: heet. Ethisch top 810 vanaf maandag hier op Radio 10. Stemmen kan, hè? Radio10.nl, maar doe het snel. Voor je het weet, sluiten die stembussen genadeloos. Foreigner, misschien wel voor op je lijstje. Waiting for a girl like you. We gaan scoren.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Hopelijk doet het Nederland zelf al wat ook tegen Griekenland vanavond. Maar jij kunt het nu al doen. De Radio 10 paraplu, ultieme gadget voor de herfst van 2026. Heb ik voor je klaarliggen als je mij kunt vertellen welke top 4000 artiest je hier drie keer

0: Had je hem al of heb je een zware donderdag gehad? Nog één keer dan. Enig idee. Eén artiestennaam. Laat het me weten via de Radio 10-app. Score die paraplu binnen nu en een paar minuten.
1: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
11: Van België tot Annabel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert Avers Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
12: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
13: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
14: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
15: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
16: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
15: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
16: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
13: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
17: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
18: Nee.
17: Proteïneshakes.
19: Gadver.
17: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
17: Milner.
3: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: Keys. Eerst het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Nevi Ramirez. Steeds minder jongeren drinken alcohol. Uit cijfers van het CBS blijkt dat steeds meer 18 tot 25-jarigen de drank laten staan. Ook uit het panel van Hart van Nederland blijkt dat veel jongeren alcohol niet nodig vinden. Fit blijven en een gezonde levensstijl spelen daarbij een grote rol. In de Tweede Kamer blijven links en rechts verdeeld over hoe ze kleine spaarders willen ontzien in de nieuwe belastingwet. Rechts kiest voor groot aandeelhouders. Het linkse pro wil rijken en bedrijven ervoor laten opdraaien. Het kabinet wil ook iets doen voor kleine spaarders, maar zegt nog niet wat. Een gigantische blunder in een Amerikaans ziekenhuis. Een 74-jarige vrouw uit de staat Ohio moest haar rechter onderbeen laten amputeren vanwege kanker. Maar de chirurg van Shelby General Hospital amputeerde per ongeluk haar linkerbeen, meldde Amerikaanse media. Het ziekenhuis erkent fouten te hebben gemaakt. De vrouw is een rechtszaak begonnen. En zoete kauwen opgelet, de Action haalt snoepjes terug omdat er schimmel op kan zitten. Het gaat om gummies in de vorm van gebakken eitjes. En die lagen nog tot gisteren in de winkels. Er staat op dat ze tot oktober volgend jaar houdbaar zijn. Maar voor die tijd kan er dus schimmel op zitten. Dan het weer. Vanavond en vannacht klaart het flink op. In het oosten en noordoosten kan plaatselijk dichte mist ontstaan. De temperatuur zakt naar zo'n 7 à 8 graden. Lokaal nog iets lager. En dit was het nieuws op Radio 10.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
8: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
12: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy El Smart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
14: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
16: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
17: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze...

0: happy.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.

0: Nou, Maskenada, Radio 10.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: We gaan even lekker een parapluutje scoren. Peter en ik. Nou, Peter dan. Ik geef hem weg. Peter scoort hem. Hoop ik tenminste. Peter, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe was jouw donderdag? Je telefoon is sowieso hopelijk slechter dan jouw donderdag was. Want ik hoor je heel slecht.
2: Moment,
0: ik wacht even.
2: Nou, Peter.
0: Och, Peter, alsof je naast me zit. Geweldig. Ik vroeg dus hoe je donderdag was.
2: Ja, lekker rustig.
0: Rustig? Had je vrijdag?
2: Ja, zoiets. Ik ben vorige week maandag de deur uitgezet. Dus ja, heb ik het lekker rustig van mijn werk.
0: Oh, dus je bent bij je werk de deur uitgezet?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nee, niet dat dat thuis gebeurd is.
2: Oh, nee, dat niet. Ze dachten dat ze beter konden zonder mij. Nou, dan mogen ze dat proberen.
0: En zijn ze al failliet, dat jij weet?
2: Nee, niet dat ik weet.
0: Kan
2: maar ik
0: geloof
2: wel dat ze heel veel andere talen spreken intussen. Dus.
0: Oké. Okay. Zeg, maar Peter, wat zoek je? Misschien kunnen we even wat regelen hier.
2: Veel geld voor weinig inzet.
0: Juist. Nou, je bent welkom. We zoeken nog mensen hier.
2: Oh, prima.
0: Blijf zo even hangen. Zeg, Peter, we gaan een parapluutje scoren. Want die pakt niemand je meer af. Als je mij weet te vertellen welke top 4000 artiest hier drie keer kort achter elkaar hoort. Komt ie.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Nou, zeg het maar, Peter.
2: Wil je de nummers er ook nog bij, of?
0: Oh ja, dat mag, als je dan toch zo streperig bent. Graag zelfs.
2: Never Be Clever, Saturday Night en Als Je Wint Heb Je Vrienden. Herman Brood.
0: Ongelooflijk. En een man met zoveel talenten zit even zonder werk. Nou, dat kan nooit lang duren. Verwacht telefoontjes in 3, 2, 1. De paraplu komt iets minder snel, maar komt wel naar je toe.
2: Oh, helemaal prima. Het is toch nog droog.
0: Precies, dan heb je hem op tijd in huis. Zo is het ook, hè. Vooruitdenken in het leven. Zo, Peter, ik wens jou een heerlijke avond, jongen. Dankjewel.
2: Ja, bedankt.
0: Tot later.

0: wil even spreken, dokter. Meer dan 2 miljard Spotify streams inmiddels voor dit liedje. Gotje, Kimbra, Somebody That I Used To Know. Bij het station waar je ze allemaal mee zingt. Dit is Radio 10. Volgende week lekker veel ethisch geweld in de positieve zin des woords. Nog niet gestemd? Doe dat snel, hè, via radio10.nl. Jouw bijdrage voor de ethisch top 810 is meer dan welkom. Maak je bovendien kans. 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL in de AVAS. Zometeen bepaal jij waar de top 4000 tombola uiteindelijk op uitkomt. Zometeen. En Kobe Klee en de Bee Gees zijn onderweg.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Obikede en Bubbly. Radio 10, 8 minuten over 8:30, daar draait hij weer. Het is ongelooflijk.
1: De top 4000 Tombola.
0: Klein drupje WD-40 erin, want het werd een beetje roestig allemaal, maar daar draait hij weer als nooit tevoren. Die bingo-molen met daarin alle 4000 nummertjes uit onze top 4000. De top 4000 Tombola. Twee balletjes rollen eruit. Die staan voor twee liedjes uit die top 4000. En jij mag kiezen met welk van die twee liedjes jouw top 4000 Classicsavond met Wout Tutje Kooijman gaat beginnen. Ik pak het eerste balletje uit het bakkie. En wat staat erop?
2: 1700.
0: En wie stonden daar in de top 4000?

0: tweede balletje.
1: 3482.
0: En dat staat voor... Jongens van de parels. Irma Franklin. En A Piece of My Heart is keuze 2. Nou, er valt weer heel wat te kiezen vanavond. The Doors, Love Her Madly. Keuze 1 of Irma Franklin en Piece of My Heart. Welke wil je zo helemaal horen? Dat is de vraag. Stemmen kan via de Radio 10-app. Typ het in, spreek het in, stuur het in.

0: Gracias. Ed Sheeran hoorde je bij Radio 10. Hij draaide weer als nooit tevoren, want geolied vandaag.
1: De top 4000 tombola.
0: Dat hoor je dan toch, dat hij door de tombola APK is gekomen. De top 4000 tombola, enorme bingo molen met daarin alle 4000 nummertjes uit de top 4000. Er rolden weer twee balletjes met twee nummertjes daarop eruit. De nummer 1700 en 3482 nemen het tegen elkaar op. En ik kan me voorstellen dat je die niet paraat had. Staan voor The Doors, Lover Medley en Irma Franklin's Peace of My Heart. Aan de telefoon. Claudia.
2: Hey, Lexi.
0: Hey, Claudiatje. Hoe is het?
2: Hoi. Goed hoor.
0: Ja, had je een goede dag?
2: Ja, ben jaar geweest, ja.
0: Vandaag?
2: Ja, vandaag, ja.
0: Nou.
2: Ja.
0: Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven. In de glorie, ja, in de glorie. Ja. Hiep, hiep.
2: Hoera.
0: Hoe jong ben je geworden, Clau?
2: 59, ja.
0: Je zou het niet zeggen.
2: Nee, hè?
0: Eerlijk gezegd.
2: Ik kan het ook niet zien. Nee.
0: Dus volgend jaar is het een partycentrum 60, ja. Afhuren? Of wat ga je doen?
2: Och, nee hoor, zo voel ik me niet hoor. Nee. Okay.
0: Nou, ik denk dat je de uitnodiging naar het verkeerde adres hebt gestuurd. Dat zie ik voor één keer door de vingers. Maar volgend jaar ben ik erbij, oké?
2: Prima.
0: Gezellig. Zeg Claudia, ik bel jou voor iets heel anders. De top 4000 tombola. Op je verjaardag mag jij kiezen. Nou, dat is alsof ik het wist, hè?
2: Ja, je wist het, hè? Ja.
0: The Doors met Lover Medley was keuze 1 die eruit rolde. Keuze 2, ja. Irma Franklin's Peace of My Heart. Allebei mooi. Maar welke wordt het?
2: Ja, The Doors natuurlijk.
0: Prachtig, prachtig, prachtig.
2: Ja, prachtig nummer.
0: Een bescheiden overwinning voor The Doors vanavond. Met
2: 56%
0: van de stemmen hakken over de sloot. Het worden The Doors. Ik wens jou nog een heerlijk verjaardag. Veel plezier met Wouter in de top 4000 Classics.
2: Dankjewel.
0: Dag Claudia. Doei.
2: Doei. Doei.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Youforce, zorgeloos HR.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Youforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En E-ster Beterleven XXL kiptaifilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie. Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Waar je zo de jongste winnares van American Idol ooit hoort. En ik heb die classic van Nahida Michael Walden voor je. Eerst het nieuws van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Neyefi Ramirez. Het kabinet en vakbonden gaan volgende week voor het eerst om tafel over een nieuw sociaal akkoord. Het gesprek is woensdag op het Catshuis. Het kan doorgaan omdat het kabinet een miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt. Iets waar de vakbonden hard op aandrongen. Volgens het kabinet zijn veranderingen nodig om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Hans Anders stopt per direct met de verkoop van de omstreden AI-bril van Meta. De opticien neemt die beslissing vanwege zorgen over privacy. Volgens het AD zijn de afgelopen maanden mogelijk honderden vrouwen en meisjes ongemerkt gefotografeerd met die slimme bril. En ook ziekenhuizen en defensie nemen inmiddels maatregelen rond het gebruik van het apparaat. De Britse politie heeft een Brits-Iraanse man opgepakt na een incident bij luchtmachtbasis Fairford. Afgelopen weekend werden daar al 5 mensen aangehouden vanwege verdachte activiteiten. Zij zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De politie onderzoekt de zaak verder. Een pijnlijke blunder in een Amerikaans ziekenhuis. Een 74-jarige vrouw uit Ohio moest haar rechter onderbeen laten amputeren. Maar de chirurg van het Shelby General Hospital verwijderde per ongeluk haar linkerbeen. Het ziekenhuis herkent de fout en zegt dat de betrokken medewerkers er niet meer werken. De vrouw heeft een rechtszaak aangespannen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht klaart het flink op. In het oosten en noordoosten kan plaatselijk dichte mist ontstaan. De temperatuur zakt naar ongeveer 7 à 8 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
8: Neyefi, dankjewel. Radio 10 verkeer met 2 vertragingen. De A12 Arnhem-Utrecht bij Wageningen. De vertraging daar is 6 minuten. En daar 27 Gorinchem-Utrecht bij de Houtense Brug. Bij Houtense Brug. Daar is een oprit afgesloten. De vertraging daar is 8 minuten.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, een broodje.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
15: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.

die de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business.

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: De 80's Top 810 Stemweek. Wat zijn jouw grootste 80's hits? Stem nu via radio10.nl. Radio 10.
7: Top 4000. Wouter Kooijman.
8: Goedenavond. Je zal maar op je 17e...

Jordan Sparks. Ze won in 2007 als jongste deelnemer ooit American Idol. En kort na die overwinning ontmoette ze Chris Brown tijdens een awardshow. Waar ze tegen hem zei, hey, met jou zou ik wel eens samen willen werken. En dat lukte, maar wel in zekere mate. Want voor No Air namen ze hun zangpartijen allebei dan weer afzonderlijk op. Ja, dat is dan weer jammer, hè? Daar baalde Sparks ook enorm van. Maar het werd wel een groot hit. Want je hoorde hem in de Top 4000 Classics. Goedenavond, Radio 10, ik ben Wouter. En ja, de komende 3 uur heel veel classics voor je uit de Top 4000 van afgelopen jaar. Je weet het, als je een

Twee weken geleden was dat moment waar een 500.000 fans jarenlang op wachten. De comeback van Celine Dion in Parijs. En dit liedje wat je zojuist hoorde was eigenlijk voor Meatloaf bedoeld. It's All Coming Back To Me Now. Maar het haalde zijn album destijds niet. Waardoor Celine dus de kans kreeg om het op te nemen. En het een bescheiden hit werd toch wel. En toen dacht Meatloaf, ik geef het toch uit. Klinkt het opeens heel anders, hè? Het was alleen niet zo succesvol als de versie van Celine.

0: The Weeknd en In Your Eyes. De Top 4000 Classics hoor je zometeen twee uitersten achter elkaar. Nazareth hoor je bijvoorbeeld zometeen met een classic over de pijn van de liefde. En Lily Allen staat voor je klaar met dat nummer waarin ze haar ex op eigen wijze nog eens even flink door het slijk heen haalt. Ja. Smile. Ah, je staat er meteen goed op. Lily Allen hoor je zo.
1: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: De grootste hitlijst aller tijden.
6: Wouter Kooijman.
0: Hey, goedenavond en smile. Ja, je staat er meteen goed op. Lily Allen hoor je zo.

Deze classic lijkt op eerste gezicht een vrolijk liedje over lachend door het leven gaan, maar niets is minder waar. De afgelopen minuten hoorde je Lily Allen haar ex met hoorbaar veel plezier even flink door het slijk halen. Tja, en op Mysterious Ways scoorde ze er in 2006 ook nog een grote hit mee. In de top 4000 classics hoor je nu...

met hun classic die net geen nummer 1 hit werd in 1985. Samen met Chrissy Hynde van de Pretenders, I Got You Babe. Ken je die versie van Beavis en Butthead ook nog? Hey, zometeen na 10 in de top 4000 classics. Een classic die als basis een Cubaanse melodie uit 1911 heeft. En een klein eerbetoon aan Marvin Gaye komt eraan zometeen. Maar eerst even terug naar eind jaren 60. Op Radio 10 hoor je CCR.

0: Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Oh. Met deze week in de bonus. Haverse pasta's en pasta-sauzen. 1+1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1+1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
4: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet, die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
7: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
7: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
12: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
13: Beste tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Staying Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
14: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
15: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Met in de top 4000 classics zometeen een kleine ode aan Marvin Gaye. En Mark Morrison komt eraan. Ken je die nog? Eerst het nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Nevi Ramirez. Door de extreem lage waterstanden op verschillende rivieren moeten schippers zelf inschatten of ze nog wel veilig kunnen varen. Rijkswaterstaat kan op delen van de IJssel, de Waal en de Nederrijn niet meer goed meten hoe diep het water is, omdat de meetschepen er niet meer kunnen komen, zeggen ze tegen de NOS. De binnenvaart noemt de situatie zorgelijk. Door de aanhoudende droogte kampen schippers al tijden met problemen. In Arnhem is de ME ingezet om een gekraakt pand te ontruimen. In een voormalige sportschool zitten zo'n 30 krakers. Zij kregen eerder de kans om vrijwillig te vertrekken, maar deden dat niet op tijd. De krakers willen met hun actie aandacht vragen voor leegstand en de geplande nieuwbouw in de wijk. De passagier die woensdag ingreep in de cockpit van het Fly Dubai-toestel wist wat hij moest doen dankzij een tv-programma over vliegtuigongelukken. Zo kon hij het toestel weer recht krijgen nadat het een duik nam. De Israëliër hielp samen met 3 andere passagiers de co-piloot te overmeesteren nadat hij de gezagvoerder had aangevallen. Door hun ingrijpen kon het toestel met ruim 170 mensen aan boord veilig landen. Wie de eerste aflevering van de nieuwe reality-serie van André Hazes op Videoland heeft gekeken, keek raar op. Kijkers zagen ineens een paar minuten lang fletsen en grauwe beelden. Hazes kreeg daar veel klachten over en trok zelf aan de bel. Volgens de zanger is er een verkeerde versie geüpload. Videoland zegt de fout te herstellen. Vanaf morgen heeft Hazes weer kleur op de wangen. Het weer dan nog. Er kan vannacht vooral in het noorden en oosten mist ontstaan. Die lost morgen geleidelijk op en dan krijgen we flink wat zon bij opnieuw zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
3: Radio 10 verkeer met 1 vertraging nog. Die staat op de A50 Arnhem-Oost bij Renkum. De vertraging is 5 minuten.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
10: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
11: Honda, the power of dreams. Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
4: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellac. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet A-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.

Het was in 1983 de eerste hit van Spandau Ballet. Je hoorde True. Met daarin een klein eerbetoon aan Marvin Gaye. Hij zat helemaal in de tekst verwerkt. Listening to Marvin all, Marvin all night long natuurlijk. Ja. Goedenavond en welkom bij de donderdageditie van de Top 4000 Classics. Tot middernacht hoor je een greep uit de grootste hitlijst aller tijden. Dus de Top 4000 Classics, daar waar je naar luistert. Ja, en die Top 4000 wordt in december natuurlijk weer uitgezonden hier op Radio 10. Hey, lekker vaag, maar ik heb zometeen een classic die gaat over twee geliefden die met elkaar praten, waarbij wordt gesuggereerd dat één van beiden al is overleden. Eerste classic van Hot Chocolate. We moeten al 11 jaar doen zonder frontman en medeoprichter Errol Brown. Dit jaar ontviel ons ook die andere oprichter en bassist van de band, Tony Wilson, op 89-jarige leeftijd. In de Top 4000 Classics hoor je So You Win Again.

0: Little Talk of Monster and Man. Ja, het klinkt behoorlijk vrolijk, maar het verhaal erachter is behoorlijk donker. Het nummer gaat over twee geliefden die met elkaar praten, waarbij wordt gesuggereerd dat een van beiden is overleden.
1: Het is top 810.
0: Stemweek. Volgende week hoor je de hele week bij Radio 10 de 80's top 810. Maar ja, voordat het zover is, hebben we wel even jouw input nodig natuurlijk. Tot morgen, 5 uur, kun je stemmen. Kun je je stemlijst doorgeven via radio10.nl. Ja, of doe het via de app, hè. Super handig. Maar ja, wat ga je erin zetten in die lijst? De Top 4000 Classics is natuurlijk wel het perfecte programma om ideeën op te doen, hè, voor je stemlijst. Staat deze bijvoorbeeld in de lijst? Van Bruce Springsteen. Het liedje dat naar de bruiloft van zijn eigen zus verwijst. Die trouwde als tiener. The River hoor je nu op Radio 10.

Nee, jongens, ik bedoel gewoon twee zussen. En ze maken graag gospelmuziek. Maar dan wel met een twist, zodat er op gedanst kan worden. Uit het begin van de Zero's hoorde je het prachtige Praise You.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
5: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
6: What a what? And give you more!
5: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel.

beetje de comeback track voor de Red Hot Chili Peppers. Nou, er was wel een eerder album nog geweest, maar daar kwamen niet echt hits vanaf. En met Scar Tissue waren ze eigenlijk weer helemaal terug, hè? Welkom in de Top 4000 Classics. Het is de dinsdagavondeditie. Even lekker onderuit gezakt met een zakje chips op de bank misschien wel. Aan een dag hard werken. Of wie weet ben je nog wel aan het werk. Dankjewel in ieder geval dat je Radio 10 aan hebt staan vanavond. Zometeen de zanger die bekend werd door mee te doen aan het tv-programma De Beste Singer-Songwriter. En over dat tv-programma is nieuws. Ik vertel je er zometeen natuurlijk veel meer over. Eerst het liedje dat Julio Iglesias in 1975 uitbracht. Met een van zijn grootste internationale hits. Op een oorspronkelijk klassiek Cubaanse melodie uit 1911. En hij stond met dit liedje gewoon 5 weken op nummer 1 in Nederland. Dit is Kiarimi op Radio 10.

0: onderzoekt op dit moment samen met Giel Beelen of er een terugkeer kan komen van de talentenjacht, de beste singer-songwriter van Nederland. Ja, of dat op tv is, is nog niet helemaal bekend. Ze gaan eerst even kijken wie er mee zou willen doen en ja, of ze dat allemaal een beetje voor elkaar kunnen boksen. Maar het zou leuk zijn, want ja, daar is toch een beetje waar Douwe vandaan komt. Hè. Zometeen na 11 start ik uiteraard de teletienmachine voor je op. Neem je mee terug naar het jaar dat de winkeltijdenwet wordt aangepast in Nederland. Ja, dat gebeurde een aantal jaar geleden. Je hoort zometeen wanneer. Even kijken hoor, een voice memo van Frans is binnengekomen.
1: Gezellig, ik luister weer naar...
0: Dat is niet de goeie. Nee, dat is even kijken. Ik moet dan natuurlijk deze hebben.
2: Oh, ik bedoel je niet de donderdagavondversie in plaats van de dinsdagavondversie?
0: Oh ja. Oh.
2: Doei.
0: Ja, dat zei ik, hè. Ik zei de dinsdagavondsversie. Dat is de donderdagavondsversie van de Top 4000 Classics. Scherp, Frans. Hartstikke goed. Nou, en Sandy had je ook al een beetje gehoord, hè?
1: Gezellig. Ik luister weer naar jullie. Groetjes. Ik ga de nacht in. Oh. Samen met jullie. Radio 10. De beste.
0: Kijk, dat is een verstandige vrouw, die Sandy. Dat kan niet anders. Lekker de Top 4000 Classics aan. Kansas komt eraan. Dit is eerst Janet Jackson.

0: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Van België tot Annabel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
9: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: eerst het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Nejefi Ramirez. Bij de ontruiming van een voormalige sportschool in Arnhem zijn 12 krakers gearresteerd. De ME is ingezet nadat de krakers na een eerdere waarschuwing niet wilden vertrekken uit het pand. Volgens de politie zitten er nog steeds enkele mensen binnen. De krakers wilden met hun actie aandacht vragen voor leegstand en de geplande nieuwbouw in de wijk. Een automobilist heeft donderdagavond tijdens een achtervolging een politieauto geramd in Limburg. De bestuurder negeerde een stopteken op de A79 bij Meersen en ging er vandoor. Tijdens een vlucht botste hij tegen een politievoertuig. Even later raakte hij van de weg en werd hij opgepakt. Niemand raakte gewond. De man wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. De passagier die woensdag ingreep in de cockpit van het Fly Dubai-toestel wist wat hij moest doen dankzij een tv-programma over vliegtuigongelukken. Zo kon hij het toestel weer recht krijgen nadat het een duik nam. De Israëliër hielp samen met 3 andere passagiers de co-piloot te overmeesteren nadat hij de gezagvoerder had aangevallen. Door hun ingrijpen kon het toestel met ruim 170 mensen aan boord veilig landen. De makers van De Slimste Mens zeggen dat ze Paulien Cornelissen enorm zullen missen. Presentator Herman van der Zandt begon de uitzending vanavond met een vooraf opgenomen boodschap. Hij noemde haar vrolijk, vriendelijk en slim. De afleveringen die al met haar zijn opgenomen worden in overleg met haar familie gewoon uitgezonden. Paulien Cornelissen overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. En dan nog het weer. Er kan vannacht vooral in het noorden en oosten mist ontstaan. Die lost morgen geleidelijk op en dan krijgen we flink wat zon bij opnieuw zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
0: Radio 10 verkeer met nog één vertraging op de A2, Eindhoven-Sertogenbosch. Voor Best West. De vertraging daar is 5 minuten.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
8: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
7: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.

was Justin Timberlake met die classic die Janet Jackson niet snel meer zal vergeten. Want tegen het einde van het liedje, tijdens hun optreden 22 jaar geleden op de Super Bowl, vond ze nipplegate plaats. Ja, het zorgde in Amerika destijds voor nogal wat opschudding. Je luistert naar Radio 10. Tot middernacht krijg je het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics. Ik ben Wouter en ik start hem zo voor je op. De Tele-10-machine neem ik je mee terug naar het jaar dat er veel verandert voor mensen die houden van shoppen. Op een positieve manier nog wel. En je hoort muziek zometeen van de man die je dit weekend niet moet bellen. Armin van Buuren. Ja, Lights on Set begint dit weekend. Hè? Dus dat is dit weekend. Dat begint morgen. Ik denk niet dat je hem te pakken krijgt.

Volgende week hoor je de hele week bij Radio 10 de 80's Top 810. Maar voordat we die lijst kunnen uitzenden, hebben we natuurlijk wel jouw input even nodig. Ja, die stemlijst moet gemaakt worden. Je kunt hem doorgeven tot en met morgen 5:00 PM. Dan sluit Gijs de stembussen. Via radio10.nl of misschien via de Radio 10.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie olifant!
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force. Zorgeloos HR.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
4: U-Force. Het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
14: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: De grootste hitlijst aller tijden.
17: Wouter Kooijman.
18: Hey, goedenavond. De Tele 10 machine start ik zo meteen voor je op. En bluff draai ik voor je naar Fleet.

0: Later van Bluff. Daarom heet hij ook Mooie Dag. Je hoort hem op Radio 10.
1: De Teletienmachine.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar dat in Nederland de nieuwe winkeltijdenwet van kracht wordt. Daardoor mogen winkels open zijn tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds. Nou, dat was een hele happening hoor in 1996. Maar 1996 is ook het jaar dat de Nederlandse luchtvaartindustrie een grote klap kreeg.

0: Een wanhoopsdemonstratie bij Fokker. De ondergang van de vliegtuigfabriek is nabij. En directie en personeel zien de hoop vervliegen.
1: Ruim 7000 werknemers verzamelden zich vanmiddag op het Haagse Malieveld.
2: De liefde tussen Daimler-Benz en Fokker is in ieder geval voorgoed voorbij. Want Daimler-Benz laat Fokker compleet vallen.
3: En daarmee...

Midnight Girl. Je hoorde Van Morrison hier op Radio 10. Nog een uurtje of vijf. Dan begint de ochtendshow. Radio 10 staat op weer met Jan-Willem, Jeroen, Alfred en Hannelore. Zometeen om middernacht, de nacht van 10. Slaap lekker voor zometeen. En morgenavond de nieuwe Top 4000 Classics. Dan natuurlijk.

0: op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Het nieuws van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. De oorzaak van de grote brand in een natuurgebied in Limburg afgelopen zomer blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer. Wel weten ze zeker dat het vuur niet begon met werkzaamheden, ontplofte oorlogsresten of achtergelaten afval. Door de brand ging veel natuur verloren. Het duurde dagen voordat het geblust was. Bij de ontruiming van een oude sportschool in Arnhem, die door krakers wordt bezet, zijn 12 mensen gearresteerd. De ME is ingezet nadat ze na meerdere waarschuwingen niet wilden vertrekken. Volgens de politie zitten er nog steeds mensen in het gebouw. De krakers bezetten de sportschool om aandacht te vragen voor leegstand en geplande nieuwbouw in de wijk. Het gaat de laatste tijd veel over laagwater, maar ook hoogwater is een groot probleem voor ons land door de stijgende zeespiegel en steeds extremer weer. En daarom komt er nu bij de afsluitdijk een megagemaal, een grote pomp die het water laag moet houden. Dat gemaal kan elke 9 seconden een heel Olympisch zwembad wegpompen. Dat heeft Omroep Friesland uitgerekend. En Oranje is op het nippertje ontsnapt aan een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League vanavond. Al snel stonden ze 2-0 achter, maar ze knokten terug en Reinders maakte in de 89e minuut de gelijkmaker. Daardoor blijft bondscoach Xavi ook na deze wedstrijd ongeslagen met Oranje. En dan het weer. Vannacht vooral in het noorden en oosten kans op mist. Die lost morgen geleidelijk op en dan krijgen we flink wat zon. En het wordt opnieuw zo'n 20 graden.

nacht, ik ben Charlotte Duttler. De oorzaak van de grote brand in een natuurgebied in Limburg afgelopen zomer blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer. Wel weten ze zeker dat het vuur niet begon met werkzaamheden, ontplofte oorlogsresten of achtergebleven afval. Door de brand ging veel natuur verloren. Het duurde dagen voordat het geblust was. Ruim 400 scholen in Frankrijk blijven vrijdag dicht, dat zegt de onderwijsminister daar. Deze week zijn door het hele land protesten van scholieren en studenten zo uit de hand gelopen dat scholen in brand zijn gevlogen of zijn vernield. En in Marseille is zelfs een schoolhoofd met benzine overgoten. Ze protesteren tegen overvolle klassen en een tekort aan docenten. Inmiddels zijn al meer dan 2500 mensen aangehouden. Christa Pike ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na haar mislukte executie en ze krijgt levensreddende zorg. De veroordeelde moordenaar kreeg gisteren de dodelijke injectie, maar dat ging niet zoals gepland. Ze bleef namelijk maar ademen. Pike vermoordde eind vorige eeuw op 18-jarige leeftijd een 19-jarige vrouw samen met haar vriend. En Oranje is op het nippertje ontsnapt aan een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League. Ze kwamen snel achter te staan, maar knokten zich terug en maakten in de 89e minuut de gelijkmaker. Bondscoach Xavi heeft na afloop zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van zijn spelers. Het werd 2-2 en daarmee blijft Xavi's Oranje tot nu toe wel ongeslagen. En dan het weer. Vannacht vooral in het noorden en oosten kans op mist. Die lost later vandaag geleidelijk op. En dan krijgen we flink wat zon en het wordt opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.